0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
2: De Israëlische premier Netanyahu wil een onderzoek naar de anonieme bronnen van de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. In de film vertellen 24 Israëlische militairen over aanvallen waarbij veel burgers gedood zouden zijn. Netanyahu vermoedt dat er geheime informatie is gelekt. Het Israëlische leger betwist de beschuldigingen in de documentaire. Bij een luchtaanval op een goudmijn in het noorden van Soedan zijn 10 mensen om het leven gekomen. De mijn ligt vlakbij de grens met Egypte. Volgens lokale bronnen is de aanval uitgevoerd door het Soedanese leger. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn gevallen en wie het doelwit van de aanval was. Een prominente Republikeinse senator in de Verenigde Staten denkt dat president Trump mogelijk de wet overtreedt met zijn deal over Russische diesel. Trump heeft de sancties op Russische brandstof tijdelijk versoepeld, zodat Rusland diesel kan leveren aan de wereldmarkt. Volgens senator Tom Tillis kan dat de Amerikaanse veiligheid schaden. De Amerikaanse minister van Financiën verdedigt de deal en zegt dat die deal de brandstofprijzen moet verlagen. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. Ten slotte nog het weer. In de nacht vallen in het noorden enkele buien. Elders blijft het droog met plaatselijk mist in het oosten en zuidoosten. Het koelt af tot 4 graden in het zuidoosten en 10 graden aan de kust. Morgenochtend schijnt geregeld de zon. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft droog. Het wordt morgen zo'n 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Dit is Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: De Israëlische premier Netanyahu wil een onderzoek naar de anonieme bronnen van de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. Bij een luchtaanval op een goudmijn in het noorden van Soedan zijn 10 mensen om het leven gekomen. De mijn ligt vlakbij de grens met Egypte. Een prominente republikeinse senator in de Verenigde Staten denkt dat president Trump mogelijk de wet overtreedt met zijn deal over Russische diesel. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Ujala Radio, your radio.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
3: De Israëlische premier Netanyahu wil een onderzoek naar de anonieme bronnen van de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. In de film vertellen 24 Israëlische militairen over aanvallen waarbij veel burgers gedood zouden zijn. Netanyahu vermoedt dat er geheime informatie is gelekt. Het Israëlische leger betwist de beschuldigingen in de documentaire. Bij een luchtaanval op een goudmijn in het noorden van Soedan zijn 10 mensen om het leven gekomen. De mijn ligt vlakbij de grens met Egypte. Volgens lokale bronnen is de aanval uitgevoerd door het Soedanese leger. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn gevallen en wie het doelwit van de aanval was. Een prominente Republikeinse senator in de Verenigde Staten denkt dat president Trump mogelijk de wet overtreedt met zijn deal over Russische diesel. Trump heeft de sancties op Russische brandstof tijdelijk versoepeld, zodat Rusland diesel kan leveren aan de wereldmarkt. Volgens senator Tom Tillis kan dat de Amerikaanse veiligheid schaden. De Amerikaanse minister van Financiën verdedigt de deal en zegt dat die deal de brandstofprijzen moet verlagen. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. Ten slotte nog het weer. In de nacht vallen in het noorden enkele buien. Elders blijft het droog met plaatselijk mist in het oosten en zuidoosten. Het koelt af tot 4 graden in het zuidoosten en 10 graden aan de kust. Morgenochtend schijnt geregeld de zon. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft droog. Het wordt morgen zo'n 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sabko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio.

U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

अब पछताए क्या होए।

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
2: De Israëlische premier Netanyahu wil een onderzoek naar de anonieme bronnen van de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. In de film vertellen 24 Israëlische militairen over aanvallen waarbij veel burgers gedood zouden zijn. Netanyahu

0: in de documentaire. Bij een luchtaanval op een goudmijn in het noorden van Soedan zijn 10 mensen om het leven gekomen. De mijn ligt vlakbij de grens met Egypte. Volgens lokale bronnen is de aanval uitgevoerd door het Soedanese leger. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn gevallen en wie het doelwit van de aanval was. Een prominente Republikeinse senator in de Verenigde Staten denkt dat president Trump mogelijk de wet overtreedt met zijn deal over Russische diesel. Trump heeft de sancties op Russische brandstof tijdelijk versoepeld, zodat Rusland diesel kan leveren aan de wereldmarkt. Volgens senator Tom Tillis kan dat de Amerikaanse veiligheid schaden. De Amerikaanse minister van Financiën verdedigt de deal en zegt dat die deal de brandstofprijzen moet verlagen. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. Ten slotte nog het weer. In de nacht vallen in het noorden enkele buien. Elders blijft het droog met plaatselijk mist in het oosten en zuidoosten. Het koelt af tot 4 graden in het zuidoosten en 10 graden aan de kust. Morgenochtend schijnt geregeld de zon. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft droog. Het wordt morgen zo'n 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Tora Masti, Tora Khushi, Tora Hulchal, Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Israëlische premier Netanyahu wil een onderzoek naar de anonieme bronnen van de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. Bij een luchtaanval op een goudmijn in het noorden van Soedan zijn 10 mensen om het leven gekomen. De mijn ligt vlakbij de grens met Egypte. Een prominente republikeinse senator in de Verenigde Staten denkt dat president Trump mogelijk de wet overtreedt met zijn deal over Russische diesel. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: दिल
1: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
2: Premier Netanyahu heeft opdracht gegeven tot een onderzoek naar de anonieme bronnen in de documentaire NASA. In de film komen 24 niet bij naam genoemde klokkenluiders uit het Israëlische leger en inlichtingendienst aan het woord. Zij beweren dat het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza doodde, mede via AI-systemen. De film won een speciale juryprijs op het filmfestival van Venetië. Paus Leo moet aan zijn longen worden geopereerd om een knobbeltje te laten verwijderen. Dat kondigt hij zelf aan tijdens een gebed. Op advies van zijn artsen vindt de ingreep nog deze week plaats. Volgens de paus is het knobbeltje in een vroeg stadium ontdekt. Het Vaticaan denkt dat hij ruim een week nodig heeft om te herstellen. In Polen is een man aangehouden die mogelijk een aanslag wilde plegen op premier Tusk en de minister van Defensie. De Poolse Veiligheidsdienst kwam gisteren in actie na een tip over een serieuze dreiging. Later op de dag kon de

0: jongetje uit de gemeente Bladel heeft het alarmnummer 112 gebeld vanwege ruzie in een speeltuin. Dat melden wijkagenten uit Bergijk op Instagram. De politie is daarop samen met zijn moeder een opvoedkundig gesprek met de jongen aangegaan. De moeder stond volledig achter de aanpak van de agenten. Omdat 112 alleen voor noodgevallen is, blijft het voor het jongetje bij een goed gesprek en krijgt hij geen verdere straf. Het weer nog. Vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en overal blijft het droog. Later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Het wordt tussen 16 en lokaal 18 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: You are your number one.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Premier Netanyahu heeft opdracht gegeven tot een onderzoek naar de anonieme bronnen in de documentaire NASA. Paus Leo moet aan zijn longen worden geopereerd om een knobbeltje te laten verwijderen. In Polen is een man aangehouden die mogelijk een aanslag wilde plegen op premier Tusk en de minister van Defensie. En een 10-jarig jongetje uit de gemeente Bladel heeft het alarmnummer 112 gebeld vanwege ruzie in een speeltuin.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: अपने
1: यू आर
2: उजाला रेडियो हेडलाइंस.
3: Premier Netanyahu heeft opdracht gegeven tot een onderzoek naar de anonieme bronnen in de documentaire NASA. Paus Leo moet aan zijn longen worden geopereerd om een knobbeltje te laten verwijderen. In Polen is een man aangehouden die mogelijk een aanslag wilde plegen op premier Tusk en de minister van Defensie. En een 10-jarig jongetje uit de gemeente Bladel heeft het alarmnummer 112 gebeld vanwege ruzie in een speeltuin.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: यह अति दुस्सह
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
3: Premier Netanyahu heeft opdracht gegeven tot een onderzoek naar de anonieme bronnen in de documentaire NASA. In de film komen 24 niet bij naam genoemde klokkenluiders uit het Israëlische leger en inlichtingendienst aan het woord. Zij beweren dat het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza doodde, mede via AI-systemen. De film won een speciale juryprijs op het filmfestival van Venetië. Paus Leo moet aan zijn longen worden geopereerd om een knobbeltje te laten verwijderen. Dat kondigde hij zelf aan tijdens een gebed. Op advies van zijn artsen vindt de ingreep nog deze week plaats. Volgens de paus is het knobbeltje in een vroeg stadium ontdekt. Het Vaticaan denkt dat hij ruim een week nodig heeft om te herstellen. In Polen is een man aangehouden die mogelijk een aanslag wilde plegen op premier Tusk en de minister van Defensie. De Poolse Veiligheidsdienst kwam gisteren in actie na een tip over een serieuze dreiging. Later op de dag kon de verdachte worden opgepakt. Premier Tusk heeft de politie inmiddels bedankt voor haar snelle en kordate optreden. En een 10-jarig jongetje uit de gemeente Bladel heeft het alarmnummer 112 gebeld vanwege ruzie in een speeltuin. Dat melden wijkagenten uit Bergijk op Instagram. De politie is daarop samen met zijn moeder een opvoedkundig gesprek met de jongen aangegaan. De moeder stond volledig achter de aanpak van de agenten. Omdat 112 alleen voor noodgevallen is, blijft het voor het jongetje bij een goed gesprek en krijgt hij geen verdere straf. Het weer nog vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en overal blijft het droog. Later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Premier Netanyahu heeft opdracht gegeven tot een onderzoek naar de anonieme bronnen in de documentaire NASA. Paus Leo moet aan zijn longen worden geopereerd om een knobbeltje te laten verwijderen. In Polen is een man aangehouden die mogelijk een aanslag wilde plegen op premier Tusk en de minister van Defensie. En een 10-jarig jongetje uit de gemeente Bladel heeft het alarmnummer 112 gebeld vanwege ruzie in een speeltuin.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De eerste files van de ochtendspits ontstaan. Je hebt nu vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en afrit Kerkdriel staat 7 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En op de A15 Rotterdam richting Europoort staat bij de Zuurhofbrug 6 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De eerste files van de ochtendspits ontstaan. Je hebt nu vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en afrit Kerkdriel staat 7 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En op de A15 Rotterdam richting Europoort staat bij de Zuurhofbrug 6 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

Oezan Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Oezan Radio.

You are. Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en overal blijft het droog. Later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Het wordt tussen 16 en lokaal 18 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines.
2: Premier Netanyahu heeft opdracht gegeven tot een onderzoek naar de anonieme bronnen in de documentaire NASA. Paus Leo moet aan zijn longen worden geopereerd om een knobbeltje te laten verwijderen. In Polen is een man aangehouden die mogelijk een aanslag wilde plegen op premier Tusk en de minister van Defensie. En een 10-jarig jongetje uit de gemeente Bladel heeft het alarmnummer 112 gebeld vanwege ruzie in een speeltuin.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.
3: क्या कहा?

0: AM4
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are, omdat jij bijzonder bent.

live vanuit de Hoofdstad. Ojalalare, Diwali Festival of Lights, zondag 1 november. Eet waar ik daar in november koop, Meervaarttheater mee. Jabberjust Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mausmeel Broy, Indroneel Roy, Ravinder Singh, Biddy. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shuru Kiya Jayega vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht. En Uske Baad, Jabberjust Concert. Meervaart met Honeywell Heer. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haapticket Gerilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
2: Bij sterke vermoedens van kindermishandeling moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten, als dat nodig is, zonder overleg met de ouders. Dat stelt D66 voor. Aanleiding zijn ernstige mishandelingszaken uit het verleden, zoals in Vlaardingen en Stadskanaal, waar ondanks duidelijke aanwijzingen te laat werd ingegrepen, dat meldt NOS. Deskundigen zoals de kinderombudsman pleiten er al langer voor om de stem van het kind zwaarder te laten wegen. Op dit moment is voor een gesprek nog toestemming van de ouders of de voogden nodig, terwijl zij soms juist de vermoedelijke daders zijn. Bij een kapperszaak in Vlaardingen vond gisteravond laat een explosie plaats. De gevel raakte beschadigd en de winkelruit werd weggeblazen. Op foto's is zwaar vuurwerk en een losse baksteen zichtbaar. De zaak was eerder ook al doelwit van vernielingen. Mogelijk hangt het incident samen met een zogenoemde kappersoorlog rond oneerlijke concurrentie. Premier Netanyahu heeft opdracht gegeven tot onderzoek naar de anonieme bronnen in de documentaire NASA. In de film komen 24 niet bij naam genoemde klokkenluiders uit het Israëlische leger en de inlichtingendienst aan het woord. Zij beweren dat het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza doodde, mede via AI-systemen. De film won in Venetië een speciale juryprijs. En in Nepal zorgen nieuwe overstromingen opnieuw voor grote problemen. Door een doorgebroken dam na een aardverschuiving is een enorme modderstroom ontstaan. De verwoesting is groot. Huizen en hangbruggen zijn door het kolkende water meegesleurd. Omdat er deze keer op tijd werd gewaarschuwd, konden de meeste inwoners snel vluchten. Ruim een maand geleden werd het land ook al getroffen door een dodelijke vloedgolf. Het weer nog vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en overal blijft het droog. Later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Het wordt tussen 16 en lokaal 18 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
4: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonnement ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: Teren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, raat aur din, 24 ghante lagatar, aapke liye doorgaat ye. Aur haan, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din, aap humse baat kar sakte hain.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisse Vooruitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70.

0: WNUR.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is al vroeg druk onderweg en met name rond Rotterdam loopt het nu vast. Allereerst een ongeluk op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen Hoogvliet en Rozenburg is de weg dicht. Het verkeer kan er langs via de op- en afrit, maar reken op een half uur extra reistijd. Op de A15 richting Europoort, maar dan bij de Suurhofbrug 10 minuten tijdsverlies. Twee rijstroken zijn dicht en je kan er langs via de vluchtstrook. Dan naar de N57 Middelburg richting Rotterdam. Tussen afrit Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15 een kwartier op onthoud. Dat komt door technische problemen aan de Kallandbrug. En tot slot de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hi, this is Deepika Padukone.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Sonu Nigam.
8: My name is Shah Rukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala.

You are. Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en overal blijft het droog. Later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Het wordt tussen 16 en lokaal 18 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Bij sterke vermoedens van kindermishandeling moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten, als dat nodig is, zonder overleg met de ouders. Dat stelt D66 voor. Bij een kapperszaak in Vlaardingen vond gisteravond laat een explosie plaats. De gevel raakte beschadigd en de winkelruit werd weggeblazen. Premier Netanyahu heeft opdracht gegeven tot onderzoek naar de anonieme bronnen in de documentaire NASA. En in Nepal zorgen nieuwe overstromingen opnieuw voor grote problemen.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits verloopt over het algemeen zoals gebruikelijk. Ongelukken veroorzaken wel veel vertraging op sommige wegen. Zo loopt het behoorlijk vast op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen knooppunt Benelux en Spijkenisse ging het mis. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken nog op 3 kwartier extra reistijd. Ook een ongeluk op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en knooppunt Galder is de linkerrijstrook dicht en reken hier op 3 kwartier op onthoud. En tot slot de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Kootwijk en Voorthuizen staat een kapotte vrachtauto en daardoor ben je een half uur langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Bij sterke vermoedens van kindermishandeling moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten, als dat nodig is, zonder overleg met de ouders. Dat stelt D66 voor. Bij een kapperszaak in Vlaardingen vond gisteravond laat een explosie plaats. De gevel raakte beschadigd en de winkelruit werd weggeblazen. Premier Netanyahu heeft opdracht gegeven tot onderzoek naar de anonieme bronnen in de documentaire NASA. En in Nepal zorgen nieuwe overstromingen opnieuw voor grote problemen.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.
3: U luistert naar Ujala Radio.

0: Zin in een heerlijke Tillo, Heerheri, bonje of zelfgemaakt cassave brood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonje en cassave brood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, bojo en cassave brood.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Bestaat 40 jaar, niet

vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Ujala Larehe, Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en meervaart u uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht, gratis voor

0: संजय जोधा, मौसमी ओबेरॉय, इंद्रनील रॉय, रविंद्र सिंह बेदी, म्यूजिकल बखलाए दुर आविष्कार ऑर्केस्ट्रा ऑन लाइनिंग फन माइस्ट्रो रोनी भिखारी। De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en Meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Bij sterke vermoedens van kindermishandeling moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten, als dat nodig is, zonder overleg met de ouders. Dat stelt D66 voor. Aanleiding zijn ernstige mishandelingszaken uit het verleden, zoals in Vlaardingen en Stadskanaal, waar ondanks duidelijke aanwijzingen te laat werd ingegrepen. Deskundigen zoals de kinderombudsman pleiten er al langer voor om de stem van het kind zwaarder te laten wegen. Bij een kapperszaak aan de Westhavenkade in Vlaardingen vond gisteravond laat een explosie plaats. De gevel raakte beschadigd en het winkelruit werd weggeblazen. Op foto's is zwaar vuurwerk en een losse baksteen te zien. De zaak was eerder ook al doelwit van vernielingen. Mogelijk hangt het incident samen met een zogenoemde kappersoorlog rond oneerlijke concurrentie. In Nepal zorgen nieuwe overstromingen opnieuw voor grote problemen. Door een doorgebroken dam na een aardverschuiving is een enorme modderstroom ontstaan. De verwoesting is groot. Huizen en hangbruggen zijn door het kolkende water meegesleurd. Omdat het dit keer op tijd werd gewaarschuwd, konden de meeste inwoners snel vluchten. Ruim een maand geleden werd het land ook al getroffen door een dodelijke vloedgolf. En in België is vandaag een landelijke stakingsdag en ook het personeel van de VRT legt het werk neer. De Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Zo klonk het vanochtend aan het begin van de radionieuwsberichten. Niet alleen bij de publieke omroep wordt gestaakt, ook het openbaar vervoer, het onderwijs en de postdiensten liggen door de acties grotendeels plat. Het weer nog, vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en overal blijft het droog. Later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Het wordt tussen 16 en lokaal 18 graden.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, main hoon Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Main Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
0: Bas tu chahiye. Ujala Radio, the Hindustanse sound from Nederland via DAB+ and wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
10: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per app naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: QR.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste files van morgen staan in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Op de volgende wegen heb je de meeste vertraging. Te beginnen op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk staat 14 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. Dan naar de A27 Breda richting Gorkum. Vanaf knooppunt Hooipolder 25 minuten oponthoud. Dan goed nieuws over de A58 richting Breda, want eerder gebeurde er een ongeluk tussen Tilburg Centrum West en Ulvenhout. Maar de weg is inmiddels weer vrij, je hebt nog een half uur extra reistijd. En tot slot de N303 Harderwijk richting Barneveld. Tussen Voorthuizen en de aansluiting met de A1 staat 3 kilometer file met een uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: You are Holland Hottest Radio Station.

कोई मुझको जरा बताना, ना समझो तू समझाना, इश्क दी फीलिंग न्यू है। फिल्म का नाम है शिमला मिर्च, दिस ईयर 2020। En het is in deze film dat Hema Malini een comeback maakt na 39 jaar. Na de klassieker Cholet uit het jaar 1975 kwam ze weer terug op het witte doek in het jaar... In het jaar 2020. Ujala Radio, hij is Sunu Alamehu Amit Jairam. Hier bij de one and only Ujala Radio. Dunya Kamishur, Hindustani Hit Radio. Heerlijke beautiful Ghana. Heerlijke nieuw Bollywood Ghana, klassieke Ghana en tussendoor ook een beetje Dhamaka. Ik zou zeggen, geniet lekker en waar je ook bent, Jahan Bhimab, wat je ook aan het doen bent, geniet lekker van deze heerlijke dag en geniet samen met Ujala Radio.

Arirat is in morning, take a baby, move your lekker baby. Heerlijke remix Ghana, je hoort hem hier bij Ujala Radio. We gaan terug in de tijd naar het jaar 2004, naar de film Musafir. Met in de hoofdrol destijds niemand minder dan... Zo eventjes uit het hoofd. Ja, inmiddels zijn we natuurlijk alweer vele jaren later, maar nog steeds kunnen we genieten van de heerlijke Ghana uit die tijd.

वो शराबी क्या शराबी, दिल में जिसके गम न हो, लूट गई है समझो शराबी। यहाँ फिल्म का नाम है मुसाफिर, आज यार 2004, onder andere met Sanjay Dutt en Anil Kapoor. En het was de eerste keer dat Sanjay Dutt en Anil Kapoor samen in een film verschenen. En dat terwijl ze al meer dan 20 jaar in de filmindustrie actief waren. Dan ben je collega's van elkaar, maar daar heb je nog nooit eerder samengewerkt. Ja, dat zijn die weetjes, dat zijn die Jairam weetjes. En die hoor je alleen als je naar Ujala Radio luistert. Het zijn beautiful songs en beautiful Ghana's. Chandesi parada kijie. Ha chandesi parada kijie. Filmke naam he, awo pyar kare.

चांद से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा ना ले चेहरे का नूर, ऐ मेरे हमनवा, ऐ मेरे हुजूर। फिल्म का नाम है आओ प्यार करे, uit het jaar 1994 met Saif Ali Khan, Shilpa Shetty en Somi Ali in de hoofdrol. Ja, Saif Ali Khan heeft ooit gezegd dat dit een van de ergste films was uit zijn carrière, uit zijn begincarrière. Ik vraag me af of hij nog steeds van mening is dat dat een van de ergste films is. Het is in ieder geval een van de blockbusters uit de jaren 90. Filmkanaam heet Ouwe Pjarkere. Een romantische drama. Ik zeg mooi mooi Ghana, ik zeg goed Surat Ghana. On the one and only Ujana Radio, Dunia Kamashur, Hindustani, Hindustani Hit Radio. Met hoe Amit Jaram en samen genieten we van de heerlijke mooi mooi Ghana. Ik zou zeggen enjoy.

En dat was eventjes een rustige Ghana uit de film Malang, de stem van Avit Sharma. De title track, de title Ghana uit het jaar 2020. En nog meer nieuwe releases uit het jaar 2020 is afkomstig uit de film... Ja, ik weet niet zeker of dit de naam van de film is, maar... Album kan naam he 99 Songs. En Ghana kan naam he Jawalamukhi. Ja, is ook een bekende. Die kennen we nog wel uit het verleden, dus ook dit is eentje in de categorie Oh God. One More Remix. Maar ik heb hem al een paar keer eerder gehoord. En ook al is hij in de categorie Oh God, One More Remix. Het is wel een hele goede cover.

गाना का नाम रहा ज्वालामुखी बेजुबान एंड एक लासाल 99 सॉन्ग्स. Maar het is toch echt de naam van de film? 99 Songs. Hindi movie uit het jaar 2020. En dat was de stem van niemand minder dan Purvi Kautish. De female version. En je hebt ook nog de mannelijke versie. En die is dan gezongen door niemand minder dan Arijit Singh. Disco. Ja, we blijven in de categorie Oh God, One More Remix. To Jua, to Nacho. Amiri Sangha Nacho. I am a disco dancer, maar dan de versie 2.0.

Ja, en dat was dus een single song release, Ghana. I Am A Disco Dancer 2.0. De originele kennen we. Die was gecomposed door Bobby Lehrie. En deze was met de stem van niemand minder dan Benny Dayal. Met in de clip niemand minder dan Tiger Shroff. I Am A Disco Dancer 2.0.

kikker, salam, he sham shandaar. De stem van niemand minder dan Ami Trivedi. Uit het jaar 2015, film Kanaam He Shandaar, met in de hoofdrol Shahid Kapoor samen met Alia Bhatt. Ja, en zo gaan we weer verder terug in de tijd. Terug naar ongeveer het jaar 2001, naar de film Jism. Het is de stem van Sean Organa Kanaam He Jadu He Nasha He.

जादू है, नशा है, मदहोशियां है, तुझको भुला के अब जाऊं कहां. Beautiful song and it was uit het jaar 2003. Ik moet het even corrigeren. Ik dacht dat het 2001 was, maar het was dus het jaar 2003. Filmkanaam het Jism met in de hoofdrol niemand minder dan Bipasha Basu. Ja, ik moet zeggen, het is alweer enige tijd geleden dat ik haar on screen heb gezien. Ik zou eerlijk gezegd niet eens weten wanneer de laatste keer was. Maar het was in ieder geval in die tijd dat ze rete populair was. En ik denk als ze nu weer een film zou maken, ja, dan zou ze zo weer de show stelen, denk ik. De stem van Farhan Akhtar uit de film Dil Dhadakne Do. Phir Bhi Ye Zindagi.

Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614.

0: नम्र संस्कार होने वाला है पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर हॉनटूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net
1: Jala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Bij een ernstig ongeluk nabij het Gelderse Kesteren zijn twee mensen om het leven gekomen. Het gaat in beide gevallen om de bestuurders van de betrokken auto's. Rond 10:45 gisteravond botsten de twee voertuigen frontaal op elkaar op de N-weg. Door de klap kwam een van de auto's ondersteboven in de berm terecht. Twee andere inzittenden van een van de voertuigen raakten gewond. Een Amerikaanse rechter heeft gisteren de omstreden reclamespotjes van Donald Trump van de buis laten halen. Het verbod is ingesteld omdat de filmpjes, uitgezonden in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen, met belastinggeld zijn gefinancierd. Volgens de aanklacht heeft de regering bijna 17 miljoen euro aan overheidsgeld uitgegeven aan de spotjes. In een van de filmpjes, getiteld God schiep Trump, wordt hij zelfs neergezet als bevrijder. Bij sterke vermoedens van kindermishandeling moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten, als dat nodig is, zonder overleg met de ouders. Dat stelt D66 voor. Aanleiding zijn ernstige mishandelingszaken uit het verleden, zoals in Vlaardingen en Stadskanaal, waar ondanks duidelijke aanwijzingen te laat werd ingegrepen. Deskundigen zoals de kinderombudsman pleiten er al langer voor om de stem van het kind zwaarder te laten wegen. En in België is vandaag een landelijke stakingsdag en ook het personeel van de VRT legt het werk neer. De Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Zo klonk het vanochtend aan het begin van de radionieuwsberichten. Niet alleen bij de publieke omroep wordt gestaakt, ook het openbaar vervoer, het onderwijs en de postdiensten liggen door de acties grotendeels plat. Het weer nog. Vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en het blijft overal droog. Later vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Die ligt tussen 16 en lokaal 18 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sabko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio. Dit is Ujala, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het toch, Aja.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het wordt weer minder druk op de weg. Fieden staan er nog vooral in het midden en zuiden van het land. Zo loopt het behoorlijk vast op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Papendrecht staat 14 kilometer file met een uur extra reistijd. Op de A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en Renkum 14 kilometer file met 25 minuten vertraging. En tot slot de A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof ben je een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Enhanced Entertainment. Oetjana Zet van de Week.

0: Mugello Radio.
1: The best radio station on the planet.
2: Ugella Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ugella Radio is er voor ons allemaal.

You are. Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en overal blijft het droog. Later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Het wordt tussen 16 en lokaal 18 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: दूं कि जागत हो तो सुना दूं।
1: You are.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De laatste files van de ochtendspits, met de meeste vertraging nu op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoogmade en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. Op de A15 richting Rotterdam doe je er tussen knooppunt Gorkum en Sliedrecht Oost een kwartier langer over. En tot slot de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum gebeurde eerder een ongeluk. De weg is weer vrij, maar je bent nog 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: हम यहाँ तुम यहाँ, कुमार सानू की आवाज, फिल्म जख्म का गीत।
1: यू आर
2: उजाला रेडियो हेडलाइंस।
3: Bij een ernstig ongeluk nabij het Gelderse Kesteren zijn twee mensen om het leven gekomen. Het gaat in beide gevallen om de bestuurders van de betrokken auto's. Een Amerikaanse rechter heeft gisteren de omstreden reclamespotjes van Donald Trump van de buis laten halen. Bij sterke vermoedens van kindermishandeling moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten, als dat nodig is, zonder overleg met de ouders. Dat stelt D66 voor. En in België is vandaag een landelijke stakingsdag en ook het personeel van de VRT legt het werk neer.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahoe, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi bami chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara bakabana telo saté sauto samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.

0: worden hun papieren te vernieuwen. Doordat vergunningen nu voor onbepaalde tijd gelden, kunnen sommige parken broodnodige moderniseringen jarenlang voor zich uitschuiven. Tegelijkertijd lopen dierentuinen die juist wel willen vernieuwen vast in een moeras van bureaucratie. Zo moeten parken tot in detail verantwoorden hoe groot zandkorrels in een aquarium zijn of wat de exacte diameter van een vogelstokje is. Bij een ernstig ongeluk nabij het Gelderse Kesteren zijn twee mensen om het leven gekomen. Het gaat in beide gevallen om de bestuurders van de betrokken auto's. Rond 10:45 gisteravond botsten de twee voertuigen frontaal op elkaar op de N-weg. Door de klap kwam een van de auto's ondersteboven in de berm terecht. Twee andere inzittenden van een van de voertuigen raakten gewond. Een Amerikaanse rechter heeft gisteren de omstreden reclamespotjes van Donald Trump van de buis laten halen. Het verbod is ingesteld omdat de filmpjes, uitgezonden in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen, met belastinggeld zijn gefinancierd. Volgens de aanklacht heeft de regering bijna 17 miljoen euro aan overheidsgeld uitgegeven aan de spotjes. In een van de filmpjes, getiteld God schiep Trump, wordt hij zelfs neergezet als bevrijder. En in België is vandaag een landelijke stakingsdag en ook het personeel van de VRT legt het werk neer. De Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Zo klonk het vanochtend aan het begin van de radionieuwsberichten. Ook het openbaar vervoer, het onderwijs en de postdiensten liggen door de acties grotendeels plat. Het weer nog. Vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en het blijft overal droog. Later vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Die ligt tussen 16 en lokaal 18 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
3: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kistu Dumeer, top Hijia, naar 020-363-0808. Rato Dien, Aap Hamse Baatkersepen, Orham, Aapse Baatkringen. 020-363-0808, Ujala Radio Kistu, WhatsApp nummer her. Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonnee ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Dit is Unjala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Unjala nog groter. Unjala Radio 4.

0: You are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam is dicht tussen Barneveld en Hoevelaken. Dat komt door een ongeluk. Je hebt nu 10 minuten tijdsverlies. En goed nieuws over de A4 richting Den Haag, want eerder gebeurde er een ongeluk tussen Hoogmade en knooppunt Hofliet. De weg is inmiddels weer vrij en je hebt nog 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Chalende.
3: Chalende.
4: Ujalas Sona Chireya.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Bij een ernstig ongeluk nabij het Gelderse Kesteren zijn twee mensen om het leven gekomen. Het gaat in beide gevallen om de bestuurders van de betrokken auto's. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn wil dat dierentuinen met verouderde vergunningen verplicht worden hun papieren te vernieuwen. Bij sterke vermoedens van kindermishandeling moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten, als dat nodig is, zonder overleg met de ouders. Dat stelt D66 voor. En in België is vandaag een landelijke stakingsdag en ook het personeel van de VRT legt het werk neer.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: QR.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoevelaak is een ongeluk gebeurd. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en ben je 50 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en overal blijft het droog. Later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Het wordt tussen 16 en lokaal 18 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: मेरी हर सांस हर वक्त तेरा ही नाम लेती है।
1: Vanuit de Hoogstad.

0: uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
4: De website en apps van Albert Heijn is sinds gisteravond onbereikbaar. Ook bezorgt Albert Heijn tijdelijk geen boodschappen aan huis. De supermarktketen heeft uit voorzorg meerdere systemen uitgeschakeld na een IT-incident. Het lijkt te gaan om een beveiligingsprobleem binnen het eigen netwerk. Omdat de ketens onder hetzelfde moederbedrijf vallen, treft de storing naast Albert Heijn ook drogisterij Ethos en slijterij Gal en Gal. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn wil dat dierentuinen met verouderde vergunningen verplicht worden hun papieren te vernieuwen. Doordat vergunningen nu voor onbepaalde tijd gelden, kunnen sommige parken broodnodige moderniseringen jarenlang voor zich uitschuiven. Tegelijkertijd lopen dierentuinen die juist wel willen vernieuwen vast in een moeras van bureaucratie, dat schrijft Erkens aan de Tweede Kamer. De regels schieten soms een doel voorbij. Zo moeten parken tot in detail verantwoorden hoe groot zandkorrels in een aquarium zijn of wat de exacte diameter van een vogelstokje is. Een Amerikaanse rechter heeft besloten de reclamespotjes van Donald Trump van de buis te halen. Het verbod is ingesteld omdat de filmpjes die zijn uitgezonden in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen met belastinggeld zijn gefinancierd. Volgens de aanklacht heeft de regering bijna 17 miljoen euro aan overheidsgeld uitgegeven aan de spotjes waarin Trump centraal staat. En in België is vandaag een landelijke stakingsdag en ook het personeel van de VRT legt het werk neer. De Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Zo klonk het vanochtend aan het begin van de radionieuwsberichten. Ook het openbaar vervoer, het onderwijs en de postdiensten liggen door de acties grotendeels plat. Het weer nog, het wordt een mooie nazomerdag met veel zon, lokaal is 21 graden mogelijk. Aan het einde van de middag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en volgt er in de avond wat regen. Morgen ziet het weer er anders uit, dan trekt de bewolking over het land en kan er af en toe wat regen vallen. De temperatuur ligt dan tussen 18 tot 19 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
5: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining. Binnenkortjarig, door Janemdin hai, door Salgre hai. Of ga je trouwen? Door Viva honne wale hai, door Shadi honne wale hai. Ya kisi ka mundne sanskar hai. Ujala Radio per farmaish aap de sakte hai. 15 farmaish voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 40 minuten tijdsverlies. Je kan omrijden via Ede en Utrecht over de A30 en de A12. En dit gaat naar verwachting tot 11:15 vanochtend duren. En verder een kapotte vrachtauto op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein is de rechte rijstrook dicht en daar ben je nu een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: U gaat nu luisteren naar een herhaling van de analyse van het nieuws uit Suriname.

hey, Ujala Radio, zijn allemaal. Welkom op deze zondagmiddag. Barisch horen, hè? Auris Barisch, kom als mee op zondag. Hambolide, ik heb het afgezien. Auris, ik heb het afgezien. Het is gewoon rotidag. Echt rotidag. Zometeen, Sernamdiski, Samadjar, via Sulina Ujala Radio, Kezerie. Auris Bihanske. Met Robbie Makka, Kezerie, Abiham, Lanwelle, hè? Sernamdiski. Samadjar, Dielhe, Sernami. De stand van Suriname.

Ja, dan moet hij wel draaien, het nummer. Want hij is in mijn Mazanarega. Dus we gaan gewoon verder met dit nummer. Tip, tip, Barzabani, Peace, Kedder. Hoe jullie al reden,

0: हर एक इतवार की तरह आज भी वही प्रोग्राम दिल है सनामी द सॉन्ग ऑफ सुरीनाम लाया जा रहा है उजाला रेडियो के जरिए। अभी हम आपसे बताने वाले हैं कि कौन सी समाचार है और बात करने वाले हैं मैं तो रॉबी मक्का मत है स्टोरी फॉर फकाउंसी एंड आज ये खुद खलास हो गया तो ओकर आवाज तो सुन चुके हैं। Goedemiddag allemaal, beste luisteraars van Uzala Radio. Ook vandaag kijken we naar de belangrijkste ontwikkelingen in ons geliefde Suriname. Politieke spanning in de Nationale Assemblée, discussie over de invoer van rijst, nieuwe ontwikkeling in de olieindustrie en zorgen over verkeersveiligheid. Nou ja, Harikit Warkitra, HB, misschien dat we daar iets over gaan vertellen. Maar ook positief nieuws, Coroni viert zijn 175-jarig bestaan en voorwaarts heeft de President's Cup gewonnen. En wat betekenen al deze ontwikkelingen voor de gewone Surinamer? Daarover gaan we vandaag in gesprek met Robbie. Robbie, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Lloyd. Luisteraar Sadiko, namaskar. Goedemiddag.
0: Welkom terug in het regenachtige Nederland. Toe vakantie is er hele. We hebben jou gemist. Heel veel mensen hebben jou gemist. Toe vakantie, Rille. Maar ik had verwacht dat je naar Suriname zou gaan. Maar ham dekkel toe Japan mee komen te kijken.
1: Ja, klopt. Ja, kijk, Suriname kan ik nog altijd gaan. Dus dat is gewoon oversteken voor mij. Ik heb een aantal keren dat gedaan. Maar af en toe is het ook goed om Azië te bezoeken. En ik heb 30 jaar geleden bij Lloyd heb ik gestudeerd in Japan. Veel mensen weten dat niet.
0: Oh ja.
1: Maar ik heb een band met Osaka. Ja, ja, ja. Kyoto Law Center en in Osaka. Hamar Parai Bhailba. Ik heb Foreign Direct Investment gestudeerd. En ik ben het land altijd dankbaar geweest. Ik heb zelf niet betaald. Japan heeft voor me betaald. Dus vandaar dat ik terug was gegaan naar Japan. En natuurlijk, als je zo ver bent, dan doe je wat vakantie erbij. Maar Jai Halam Bolila van Japan Love in Tokyo. Je kent dat liedje van Mohammed Rafi.
0: Ja, zeker.
1: Ja, toch? Bekend nummer. Japan Love in Tokyo. Altijd Surinamer hei. Surinamer hei, Japaner hei. Maar altijd het Deal He Sarnami. Dat gaat altijd zo.
0: Sarnami, programma kanaam het Deal He Sarnami. De stand van Suriname. Toe appen van Jari Kaisemanele. En ik wil ook weten van jou. 30 jaar geleden was je in Japan. Wat is het verschil van 30 jaar geleden tussen 30 jaar geleden en nu van Japan? Tora, chorte roep me.
1: Tja, daar kom ik straks op terug. Eerst dit. Alle luisteraars die mij gemist hebben of die mij een berichtje hebben gestuurd, WhatsApp en noem maar op. Dhaniabad, dhaniabad, dhaniabad. De komende 10 weken ga ik niet op vakantie op zondagen. Dus daar ben ik standby om jullie te voorzien. En nu ook al, vandaag is eerste dag bij Lloyd van Nauratri. Sabiko, Shub Nauratri. Ook aan jou, alle collega's, iedereen die luistert. Shub Nauratri toegewenst. En terug te komen op je vraag. 30 jaar geleden, noem maar op. Kijk, ik ben al eerder geweest naar Thailand, Singapore, Indonesië, Maleisië, wagaira, wagaira, India meerdere malen. Maar Japan blijft toch Japan.
0: Yeah.
1: Na 30 jaar is er heel veel veranderd natuurlijk. Drukker geworden. Toerisme is veel groter geworden. De autobranche is veel sterker geworden. Toen ik daar was in Tokio, daar had je ook nog een aardbeving met 6 doden. Maar dat was niet in die kant van waar ik was. Dus klimatologische ontwikkelingen vinden ook plaats. Maar wat me bijgebleven is, Joyce hebben Japan missen mijn bolle, hè, is de ontwikkeling van de technologie. De yen als munteenheid is achteruit gegaan ten opzichte van dollar en ten opzichte van de euro. Maar het blijft een grote financial big bang. Dus heel veel ontwikkelingen op het gebied van de industrie, op het gebied van het maken van producten, het zorgen ervoor dat Japan niet achteruit gaat. Je weet, China is een grote mogendheid als het gaat om fabrikage. Dus ze horen erbij. Dus Chota roept me, Japan moet altijd zijn. Als mensen me vragen, kun je mijn reisadvies van wie ben ik? India altijd, je, omdat India me, er hamloke sarnami ba, hamloke roti ba, hamloke dal ba, hamloke alu ba, hamloke pehchan ba. Maar als je moet kiezen tussen al die Chinese, Japanse en andere landen, dus Maleisië, Thailand, Singapore, Indonesië, China, noem maar op, dan zeg ik op stip Japan, omdat ze super beleefd zijn. Ze zijn ontzettend compliant. Ik ga je een voorbeeld geven. Japan is het enige land waar je bijna geen prullenbakken ziet. Niemand gooit vuil op de grond. Iedereen neemt het mee in een zak, in een tas. Zo netjes is Japan, grote gedeelte. En wat ontzettend interessant is, Hiroshima, een bezoek aan Hiroshima. We kennen het verhaal van de bommen van Tweede Wereldoorlog, 1945. Dus dat is een monument op zich. Maar Jai John dus met Hanorela, sarnam kena Bulaila Halong. Dus ik heb altijd met een schuins oog en met één oor altijd gevolgd wat er in Suriname gebeurt.
0: Het na reclame, toen ben ik een hele Japanke bij. Maar wel mooi dat je bent teruggeweest om het nog een keer mee te maken. Maar het heet je daar een hele Japan. Maar nu even terug naar Suriname. Hè? Suriname, zijn naam is Jeertjic, hoe heet zijn naam? En ik hoop dat je daar in Japan ook hebt gevolgd natuurlijk. Kies zijn naam is Mikaho Hega. Hamar, Pahala Sawal Hega, Robbie, wat zegt het conflict tussen de VHP en DNA? Voorzitter Adhin, over de manier waarop het parlement momenteel functioneert.
1: Ja, ik heb gezegd, hè. Hij is een product van NDP en hij is een product van Keizerbele Bouterse Riffo. Dus hoe jij het naar mangen he, VHP ke help kunnen, in dit geval assembleelid Ramsukul. Het lukt hem niet. Laat me de mensen vertellen dat Adhin eigenlijk ontzettend gekleurd is en tot nu toe als voorzitter heeft gefaald. Kijk, ik ga het niet opnemen voor andere voorzitters, maar Simons was ooit ook voorzitter van het parlement, 10 jaren lang. En ze heeft het veel beter gedaan. Dus ik heb niets tegen de NDP, ik kijk naar het stelsel. Simons, voorzitter van het parlement, ook al was ze streng, noem maar op, maar ze ging mensen niet muilkorven. Adhin Maneke moet bankerwaden hebben. Adhin heeft het lid Ramsukul het woord niet gegeven omdat hij eventjes weg was van zijn plek. Maar het was ook niet zijn beurt. Er was een wetsontwerp dat behandeld moest worden en na 2 sprekers zou het lid Ramsukul van de VHP het woord voeren. Je hebt één oppositiepartij apart bij VHP of tussen 16 partijen zijn coalitie met Bate. Dat horen oppositie ke Batia Sunle toch? Dus maar Adhin wilde repareren. Adhin zei van oké, ik ga Ramsukul wederom het woord geven. Maar toen heeft coalitiegenoten, dus Cotino en al die mensen, Parmisser en zo ingegrepen. En zei nee Adhin, je bent buiten de orde, je moet hem geen woord geven. Dus ik heb parlementair conflict tussen VHP en NDP. En Adhin was daarbij niet handig genoeg om VHP daarbij te faciliteren. Bij Lloyd, het was geen jugu-jugu, het was geen spanning. Het was een parlementaire incident. In tweede ronde of derde ronde komende weken gaat het lid Ramsukul wederom het woord krijgen. Maar laat me de Hindustanse Bhaiwas en Bahinias hier van in Nederland en daarbuiten ook dus goed vertellen. Kijk, Adhin bij Hindustani. Naam he Ashwin Adhin. Daar heb je Ramsukul. Ja, Ramsukul is een jongen van 40 jaar. Adhin is 44 jaar. En Ramsukul komt uit Klevia, Pandit Lokke Palwarba. Jai Jonti Saman Boliga, ki Ramsukul ki moet je het woord niet geven of wat dan ook. Chota manai, jonge mensen kunnen fouten maken.
0: Uiteraard.
1: Galti maskerde en geef ze gewoon het woord. Want wat is het probleem om ze deze week het woord te geven en niet te geven en volgende week wel? Omdat je regels moet naleven. Nou, het ging in het belang van het behandelen van een ontwerpwet. Nogmaals, de ene keer kan het te maken hebben met onderwijs. De andere keer kan het te maken hebben met financiën. De andere keer kan het maken hebben met IMF. Maar parlementaire conflicten doen zich voor. En die spanning tussen VHP en NDP, met name Ashwin Adhin, gaat zich blijven voordoen. Dus Bhaiya Ashwin Adhin, thora se as het kan, Jagannath Lakshman ke baat sunie, want die is 50 jaar lid geweest van het parlement. Thora se Ram Sarju ke ervaring bhi sunie, want Ram Sarju was, dacht ik gisteren, 91 jaartjes jong geworden. Hij is nog in Suriname en springlevend. Thora se Simons ke baat sunie. Thora se Sikje ke se Marinus Beker is maar als voorzitter om een paar te noemen van Deo Sharman en noem maar op. En ga mensen niet muilkorven, want je doet mensen niet daarmee te goed. Dus het is een incident geweest en het parlement maakt veel fouten en ze komen slecht in het nieuws terwijl ze wetten moeten behandelen. Dus Adien moet de bindende factor zijn en leren van dat je verbindingen moet maken. Dus ik hoop dat Ashwin Adien na Nauraten toch wel de draad veel beter gaat oppakken.
0: Nou, Outhoras heb je bijbaat zo'n leer, Robbie Makake. Dan gaan we even naar Rijstory, Rijske Barimee Kutje Haltjil Hega. Waarom is de invoer van 385 ton rijst zo omstreden en wie draagt uiteindelijk de economische gevolgen daarvan? Kan je daar iets duidelijkheid in geven?
1: Zeker, zeker. Dus pahla baat hai ki ek jhagda baat tussen rijstondernemer Ramadin en minister Basron van Economische Zaken. Ramadin is een grote rijstimporteur, exporteur, producent, Nikeri Keba. Grote familie Ramadin, ze hebben ook bedrijven hier in Holland mee, Leidschendam mee, wagera wagera. En als je rijst importeert bij Lloyd, dan moet hij dus vergunningplichtig zijn. Je moet vergunning hebben van economische zaken, je moet vergunning hebben van invoer, uitvoer, de visecontrole, je moet vergunning hebben van de douane. Het is gewoon een klare regelkerd is. Maar Ramadin had die vergunning niet. En Ramadin heeft het ingevoerd via die inklaarder en daarna is hij die vergunning gaan aanvragen. Waarschijnlijk heeft hij dat vaker gedaan. Of gebeurt het vaker in Suriname. Hoi sakee. Toen zo tje tje kamtiba en er is dus een beetje geld nodig. Of er is wat nodig. De business moet draaien. Dan ga je rijst importeren. Dus heeft hij rijst geïmporteerd. En ervoor gezorgd van, dus dat die rijst eigenlijk op de haven was. En toen kwamen de poppen aan het dansen.
0: Maar rijst wel importeren. Dus wat bedoel zijn naam het op? Nee, rijst namelijk
1: Maar het is niet voldoende. Het is niet voldoende. Suriname met doe ik component. Ego Nikeri banawe chaur, rijst, or ego importba. Het is precies als kip. Het is een agrarische sector. Het is nooit voldoende. Je moet altijd importeren, aanvullend, om een aantal dingen te gaan doen. Noem maar op. Kijk, Ramadin heeft verschillende havenfaciliteiten ook in Suriname. En wat ik ook zei van... onderweg richting het krijgen van die vergunning is er een rechtszaak geweest. En advocaten van Ramadin en advocaten van de overheid hebben tegenover elkaar gestaan. En wat heb je nodig? Je hebt fytosanitaire regels die je in acht moet nemen. Ook met gewoon veiligheid. Yeah. Je moet vertellen, ki chauroa, rijstkorrels, laten we zeggen, niet aan bederf onderhevig is, om een groen naba, om een schimmels naba, noem maar op. Je moet gewoon ervoor zorgen dat je schone, consumeerbare rijst van hoogwaardig kwaliteit kan binnenbrengen. Dus de ene keer ga je invoeren van verschillende landen. Amerika mag het ook zijn. Je kan van alle overige landen binnenhalen. Je kan van Brazilië binnenhalen, noem maar op. Maar lang verhaal kort, die kort geding is ingetrokken door Ramadin. Betekent van dat die vergunning misschien alsnog aangevraagd gaat worden. Anders zou die rechter gaan vonnissen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat die staat heeft gewonnen. Maar die rechtszaak heeft niet geleid tot een uitspraak. Maar het heeft wel gezorgd voor Jugu Jugu. Omdat je ervoor zorgt dat zo'n importeur met personeel, et cetera, laten we zeggen, in problemen kan komen. Want ook er business na draai, hoi, noem maar op. Dus je kan zeggen van... heeft die inklaarder een foutje gemaakt door niet die documenten aan te vragen, noem maar op. Je kan ook zeggen van, zorg ervoor dat je altijd op tijd de vergunningen aanvraagt, noem maar op. En je vroeg van, ja, van welk land kwam die rijst? Die rijst kwam uit Guyana. Het is niet ver, maar Ramadin heeft ook een bedrijf vandaar. En ook al is het Caribisch gebied, je bent een fytosanitair certificaat verschuldigd, dus... Suriname, Guyana is een ander land binnen CARICOM en Suriname nogmaals. Dus ook Jezus Abolle, die kwestie van Ashwin Adien, die moet altijd naar UR luisteren. Ook geldt voor de ondernemer, ook voor minister Basron, ook voor de inklaarder. Zorg ervoor dat je een grote vergadering houdt. Roep die reissector bij elkaar en zorg ervoor dat iedereen zich houdt aan die wettelijke regelingen En zeg aan die mensen proactief. Je hebt toe geldtikkerle, wat het torpas vergunning naar hij, fytosanitair vergunning naar hij. Dan hoeven we niet naar de rechter te gaan. Gewoon gerusie maken. We zorgen ervoor dat je het achteraf kan krijgen. Want geldtie hoor je misschien met de boete erbij. Maar we gaan niet zoveel heisa hebben. En ondernemers, als jullie luisteren hier in Nederland. Ik weet dat er veel Nikeri mensen hier zijn. Vrienden van Nikeri, Vereniging van Nikeri, Stichting Nikeri, Pariwarjon Utrecht, noem maar op. Zeggen jullie aan jullie reisvrienden, aan jullie familieleden, familie Ramadin, familie Djibout, familie Wagaira Wagaira, grote families die in de reissector zitten, familie Bisesser, dat die mensen ook een beetje kunnen leren van Nederland, dat ze een klein beetje naar Ujala kunnen luisteren en dat ze dus ervoor moeten zorgen dat ze aan die voorschriften moeten houden, zodat die reis niet op de negatieve lijst terechtkomt. En dat is een stukje lesson learned. Holland kan Suriname een klein beetje bijbrengen, ook op het gebied van ondernemerschap. Dus familie Ramadin, familie Basron en al de overige mensen, staat en bedrijfsleven, zorgen jullie ervoor dat jullie geen jugu-jugu hebben en geen spanningen creëren. En een volgende keer mag dit niet gebeuren.
0: En zorg deze jugu-jugu, deze kwestie, ook de handelsrelatie tussen Suriname en Guyana onder druk of niet?
1: Jawel, jawel. Het gaat altijd onder druk blijven. Maar is het gezonde spanning of geen gezonde spanning? Je hebt altijd overleg. De grootste druk tussen Suriname en Guyana, Bailoit, is Tigri. Ja, dat is dus het grondgebied die Wahape Kontjiba. Tweede grootste jugu-jugu-spanningen tussen Guyana en Suriname is de visserijsector. De mensen weten dat van noem maar op. Er wordt vis gevangen op territoriale wateren, quarantaine en noem maar op. Van wie is het? Er zitten trawlers daar. Ik ben niet alleen naar Japan geweest, ik ben ook op vakantie in Zuid-Korea geweest. En Japan met bijvoorbeeld het bedrijf Suyafi, Suriname Japan Fisheries. Dus daar zie je die grote garnalen van Suriname, ook in Japan. Maar Korea heeft ook banden met Suriname. Korea heeft officieel een ambassade, noem maar op. En er wordt ook vis gevangen door trawlers, die grote Chinese visserijbedrijven, vissersboten, die dus geavanceerd zijn om op de Surinaamse territoriale wateren, die rivieren, die dingen te doen. Dus om het een beetje plat te slaan, Suriname, Guyana, Doigo Dosba, Doigo Moy Desba, dat is een heel leuke ontwikkeling. Guyana heeft 30% economische groei, maar die derde jugu-jugu-spanning gaat komen waarschijnlijk op het gebied van olie en gas. Je noemde dat in die ontwikkeling. En ook al die mensen die ik hier wil adiëren, die ik hier wil vertellen. De spanning en het nieuws tussen Suriname en Guyana is niet alleen Suriname en Guyana. Het is Suriname en CARICOM. Als u dus naar Suriname gaat en u gaat met uw visum, sorry, geen visum, met uw PSA-kaart richting Suriname, daar heeft hij toegang tot alle CARICOM-landen. U kunt naar Trinidad gaan, u kunt naar Guyana gaan, u kunt naar Saint Vincent gaan, u kunt naar Barbados gaan. Als u gaat cruisen vanuit Amerika richting Suriname en u bent in Barbados en dat soort landen, dan bent u ook dicht bij Suriname. Dus het is een prachtige verbinding los van Frans-Guyana. Maar reissector, de constructie van olie en gas, Tigri, maar ook alle overige zaken die te maken hebben met bedrijven die in Suriname zijn, die moeten gezamenlijk optreden. En daarom hoop ik ook dat relatie Nederland-Suriname goed gaat blijven. Maar relatie Suriname-Guyana moet nog beter worden. Want het gaat beter met de economie van Guyana dan met die van Suriname. Laat me direct erbij vertellen, Bailoit. Suriname krijgt een hotel, nieuw hotel, Holiday Inn. Ze hebben de eerste ceremoniële opening al een beetje verricht. En binnen 2 tot 4 jaar moet Holiday Inn als hotel daar gaan verrijzen. Maar Guyana heeft Marriott al. Suriname heeft, Guyana heeft grote hotels al. Guyana heeft highways al. Guyana heeft die flyovers al. Maar Suriname houdt daar achteraan en het is 10 jaren achteruit. Nee, het is niet zo. Suriname heeft koep gekend van Bouterse, heeft dus dingen meegemaakt op het gebied van 8 december doden. En Suriname heb je die grondwet vaker buiten werking gezet. Suriname heeft een hogere brain drain, maar Guyana met Engeland en met Amerika ontwikkelen ze het veel beter.
0: Nou, grootschalige landbouw bij Vitagron. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Vitagron roept vragen op. Er zijn plannen voor landbouwontwikkeling op 34.000 hectare met een gemelde investering van 78 miljoen Amerikaanse dollars. Politieke en milieuorganisatie plaatsen kritische kanttekeningen bij de plannen. Wat levert het land concreet op als buitenlandse investeerders grote stukken landbouwgrond willen ontwikkelen, Robby?
1: Heel veel. Kijk, Suriname gaat het niet kunnen doen bij Lloyd. En Vitagron, je spreekt het goed uit. Praktijk met z'n willen Vita, maar in de volksmond wordt genoemd Vitagron, van Bitawiri. Vitagron. Dus, maar al die sectoren zijn Bita.
0: Dat wil
1: zeggen, het is zuur, het ontwikkelt zich niet. Het is een dorp in district Sipaliwini, Kopaname Rivierkanti, dus boven Kopaname, richting dus Japkoroni. We hebben Gramangba, we hebben Quinti Maronsra, 10 oktober. Gisteren was Dag der Marons.
0: Dag der Marons.
1: En dan ga je met elkaar hernemen. Precies, dus Suriname is vrije dag. Dan gaan ze naar Palmentuin, dan gaan ze die dingen noem maar op. Maar in het Sranangtonga Surinaamse, met Vitagron, is een bolle, hè? Vitagron, land van mijn voorouders. Ook er met lebba van dat het 1975, 1976, rond die tijd, een ego-brug gehad tussen Suriname, Oost-West-verbinding, Paramaribo, Apura. Maar wat je nu krijgt, dat noem je zo van, we hebben een gezondheidscentrum, Ailba. Je hebt waterzuiveringssysteem nu voor de lokale drinkwatervoorziening. Je hebt de toerisme situatie. Misschien heb je al gehoord van die woorden of die plekken als rallyvallen, toegangspoorten, dingen, noem maar op. Maar kortom, 1987, met een binnenlandse oorlog, Ailba, spanning, Ailba, jugu, dan krijg je een aantal dingen. Maar nu, Vitagron met z'n mangen, buitenlandse investeerders, ook om die dingen te krijgen. Die Mennonieten, waarover we het vorige keer hadden, die hebben ook belangstelling ervoor. Maar Vitagron is een vergeten dorp met veel gemiste kansen. En het is eigenlijk een plekje waar er dus heel veel toeristen ook naartoe gaan. Waarbij we kunnen zeggen, niet alleen Marons erbij zitten, maar Javanen en inheemse. Dus je gaat een aantal mensen daar zien. En ja, geef het aan die buitenlandse investeerders, is mijn devies, samen met een Surinaams bedrijf. Dus advies waba, die Suriname ke pas technologie naba, agrarische sector naba, machine naba, kennis naba, certificaten otna naba, haiga, LVV me, maar jugu ba. Maar de inheemse hebben die dingen niet. Dus wil je het ontwikkelen, doe dat met de Surinaamse vlag, bij wijze van spreken. Zorg ervoor dat Vitagron een village guide wordt, dus toeristisch wordt. En zorg ervoor dat Kopaname, rivier Kopaname, noem maar op, samen met Central Suriname Nature Reservation, bij wijze van spreken, groter wordt. En het is goed om grondgebieden te blijven onderzoeken, samen met de buitenlanders, om te gaan kijken van, wat kunnen we? Maar nogmaals, los van de bewoners daar, er is potentie op het gebied van agrarische sector, zeker het planten ervan. Er zijn voorzieningen daar. Goede uitvalsbasis richting Coroni. En Coroni is 175 jaar geworden, dat heb je ook al gezegd. Toegangspoort tot watervallen en stroomversnellingen richting Apura, Nikerikan. En het heeft een enorme geschiedenis. Dus Amatse Sotila, ki Vitagron, narhe Vitagron, or nahoi Vitagron. En in 80, nou raten noem maar op, Chalisa Poike Bolle, ki dat alle mensen naar Suriname moeten gaan, zodat het een mooie Sitagron is. Sita van Raam en Sita, zodat wij als Raam en Sita ervoor kunnen zorgen dat Bita verder ontwikkeld wordt als een mooie Sita.
0: Nou, een mooi bruggetje. Robby, heeft de herdenking van de Dag der Marons ook geleid tot concrete toezeggingen voor het binnenland?
1: Nee, niet als zodanig. Simons heeft het gehad over eenheid. Simons heeft het gehad over saamhorigheid. Maar Simons, we moeten grondrechten vraagstuk oplossen voor Suriname. We moeten dus een aantal dingen doen. En wat ik ook altijd blijf zeggen, heb hij, Lloyd.
0: Ja.
1: Kijk, wat is Suriname in de praktijk? Vooral september en oktober. Dus wat moet Simons zeggen deze maanden? Kijk, september, oktober, wat ik vorige keer ook zei voor mijn vakantie. School tjai ke kuleke. Dat school je kulel. Maar les lokaal naba. Bijna 75 lokalen per district zijn niet geopend. क्लसवाना मोई रहा था कमाड़ी ना रहा तब पानी ना रहा तब बोर्ड ना रहा तब तब लेकी होता तब यफ्राउनाइल ऑप्टेट से नुमर ऑप जस व्हाट खाये से खा इन एट कादर फार एंड फॉर ऑल दी मारोंस हैव बीन एट गेफूल्ड वन कोरोनी में सिपालिविनी में मारोवेइन में स्कूलिया ना मोई से खुलल दस सिमोन स्टार्ट अख्तर स्टार्कर नोक सिमोन्स गेल बुइटलैंड गेल घूमे गेल रेस करे एंड से इस तरह गेकेर En voor de vakantie had ik gezegd, Simons gaat daar naartoe en ze gaat naar Cuba, ze gaat naar Amerika, ze gaat naar New York. Maar ze heeft concreet niets meegenomen, dus vond ik wat teleurgesteld. Maar, maar laat me de mensen vertellen, die Suriname met september, oktober, over het algemeen, grote droge tijd, maar, dus Juraba. Dus gisteren dag der inheemse, konden mensen uitgaan, beetje regen. Maar over het algemeen, voor de mensen, de stand van Suriname, de tussenstand van Suriname, elke dag rond september, oktober, temperatuur 34, 35 graden. Raadke 23, 24 graden. September, oktober, de droogste maanden van het jaar. Oktober gemiddeld ongeveer 47 mm aan neerslag. Verspreid over Gyara Roche. Zon en alles wat te maken heeft met Gham rond de 9. Met andere woorden, goede zonbescherming. Je barabadje ghamke het warba. Gyarabadje, ik zei kijk, vandaag bij ons 2 uur Suriname, ongeveer 9 uur, dat gaan we wat tjare. Je zei hamloke luister dichtheid tjare rond 1 uur of 1 en 2. De Suriname, kijk, gaan we wat tjare. Mensen gaan naar de Surinaamse markt. Quata markt, ze manja he, Lloyd. Ze manja he, Malaike, bajar, noem maar op. Maar, laat me de mensen vertellen, het warke. Wanneer wij het nieuws presenteren, dat ze naam kunnen we niet zoenen. Dat ze een tayari krijgen om naar die districten te gaan, naar binnenland te gaan, naar eventueel de jungle te gaan, natuur op te zoeken, stad en cultuur, kooi je het palmentuin, kooi je het Kamerwijnenrivier, kooi je het dolfijnspot krijgen. Dus Kalyara Jura, midden in de maand, letterlijk de maand bij 3, Suriname met een mooi woord, toch? Ze willen amaskeer.
0: Yeah.
1: Amaskeer betekent amanamoni.
0: Ja. Yeah.
1: En 10e van de maand, de maskeer over het algemeen. Ja. Ammoninode.
0: Ammoninode.
1: Maar 24, 25 precies, 24, eind van de maand, de asker hij komt minder, dat de massasker de maitroa heer.
0: Ja.
1: De paiswa awe. En sabi, dat wanneer paiswa saman awe. Dus nogmaals, er is warmte, maar veel reisopties richting Suriname, met KLM, met TUI, etc. En het is interessant. Dus het wachten is na Nauraten. Na die 9 dagen op weg naar Diwali.
0: Diwali ja.
1: Op zondag 8 november. Dan worden voorbereidingen getroffen. Dus men is uit Dharsafakare vanaf vandaag. Vooral de Hindoestaanse gemeenschap. En ze men dieren opbouwen krijgen richting november. Dan ga ik de mensen veel meer vertellen. Maar het heeft geen geweldige speeches geleid. Geen dingen behalve bezinning, saamhorigheid, solidariteit. Maar ik heb benadrukt, Suriname is een heerlijk land om te vertoeven. Suriname is geen negatief land. Er komt veel negatief dingen in nieuws. En bij Lloyd, sta maar even toe om het kort even aan te geven. Toe bolle, hè. Zondag is een rotidag.
0: Ja.
1: Je mag het ook zo roti noemen. Ham sorry, maar die hebben geen Japan met Zuid-Korea, maar jullie. Ham sorry. Maar Suriname is het waarke. Ze moeten start krijgen met die discussie. Die kon roti banawe gooi. En dan starten ze met die dal bhari wala roti gooi. Jesse ze man bole India met dal puri. Ze man waan bole dal bhari.
0: Yeah.
1: Roti gevuld met gemalen, gekruide, gele erwten. Maar alu bhari, sada roti, dus dat is sekwa roti. Paratha, die ene die je slaat toch, gelaagde gebakken roti.
0: Yeah.
1: Met boter of ghee ertussen.
0: Yeah.
1: Maar dat je India manier eet, is op chapati banawe hè. Met Indiase volkoren pannenkoek.
0: Yeah.
1: Maar heb je die naan, heb je ook. Dus noem maar op, maak je de meest geweldige roti op die zondag. Is die klassieke Surinaamse roti. Het maakt niet uit of het sekwa is, of het alu roti is, of kele erwten is. Suriname ke manier, je hebt 10 roti banawe hè. Dan 5 goba alu bhadi en 5 goba met erwten. Dal bhadi. En dan zetten ze daarbij gekookte aardappelen, kousenband en meestal harde kip. of masala carry no maroma. Is I now raten ba? Takip up ke bare mena bolo koy kuch. Ma alu bhadi vegetaris. And op straat krijg je roti roll en vegetarische roti. Dat is er namba. En Marons doen mee met die roti dingen. Bij al die verschillende grote roti shops die Suriname kent.
0: Ja, nee, ja. Dus het bolo heg, roti ke bare met. Hame man krijg ik roti kaike. Maar ja, goed, oké. Okay. Je had even...
1: Ga je mee van ijsak, hè, Lloyd? Ik heb het ka boras aan ons, ja, hè?
0: Abbe ham, ja, we probeer ik er op. Nou, ik had in Robby. Dus het gaat me wel lukken. Je had heel even kort aangestipt over die plaatsing van die leerlingen en tekort aan klaslokalen. Ik probleem, waarom blijft dit probleem bestaan daar in Suriname? Hoe kan het? Is het niet goed georganiseerd? Hoe kan dit?
1: Managementprobleem. Los van het geldprobleem zou erop lijken dat je een geldprobleem hebt. Paisa na aannemers ke bhareke om dit te doen, et cetera. Maar is flauwekul. Het heeft te maken met die minister Dirk Curry van Onderwijs. Hij heeft de leiding. Hij moet ervoor zorgen dat eind september alle werkzaamheden klaar zijn. Ook er met een aantal leerlingen en aantal leslokalen moeten matchen. Je hebt vier dingen nodig bij Lloyd. Ik ben schooldraaiker in Holland met Biba. Eerste is locatie. Die lerken waar bij jij zeggen. Dusra is leerkrachten. Zodat je legitiem onderwijs hebt. Geen illegaal onderwijs. Derde is schoolmateriaal. Welke boeken ga je gebruiken? Welke literatuur ga je gebruiken? Etcetera, zodat je combinatie hebt. En vierde is het meest belangrijkste. Wettelijke toestemming. Dat een ministerie van onderwijs gaat inspecteren. Anders krijg je free fall all. Maar een bolie 75 lokalen zijn tekort. Maar met ICT erbij kom je op ongeveer 150 lokalen. ICT baan die dingen die te maken hebben met automatisering en computer, noem maar op. Want we hebben opdrachten van AWH. Dus geplande bouw en lokale tekort hebben ze, heeft Curry niet kunnen wegwerken. Of je maar bolle trillie, dik. Sorry. Dus Chansen toch heeft die verkiezing verloren. Minister Ori dus heeft een gele kaart gekregen en hij moest het ontgelden en hij is vertrokken. En daarvoor had je andere ministers van VAP. Maar Curry is gekomen na anderhalf jaar. Genoeg paisara. Maar het werk is nog niet af. Nu heeft Curry gezegd, we gaan nu weer werken. En eind december gaan we ervoor zorgen dat van die 150 lokalen 93 gebouwd zullen worden. En ze zullen proberen om voortgangsoverzichten met de Nationale Assemblee te bespreken. Maar ja, DNA heeft weer gevraagd aan, kemen elke week de stand van zaken, zoals wij doen, de stand van Suriname. Ja. Kemen de stand van onderwijs. Dus hamelijke oproep, mijn oproep ook aan Suriname, als jullie luisteren, als de deskundigen van die politieke partijen hier luisteren, geef wekelijks een stand door. De stand van onderwijs, de stand van gezondheidszorg, de stand van de economie, de stand van sociale zaken, de stand van districten. Dan weet je welke planningsafdeling met wat bezig is, welke problemen er zijn, welke districten lokale hebben gekregen, waar zijn aanvullende maatregelen nodig. Kortom, Curry heeft een probleem, hij heeft het niet kunnen oplossen. Paisa genoeg raha, planning na moise raha. Nu hebben leerlingen geen plek om op die scholen ingeschreven te worden. De nieuwe lokalen zijn niet beschikbaar. En met andere woorden, een enorme achterstand wat het is. En bij Lloyd, laat me direct erbij zeggen. Geldachterstand is op te lossen, omdat je paisa kan lenen. Maar onderwijsachterstand kan je nooit oplossen. Laat me de mensen in een spreekwoordelijke zin aangeven. Bajor, wanneer wij een programma verzorgen, die lesernani, dis, jaatkero. Dit is ook tevens een onderwijsprogramma. Ik zeg het vaker, stuur je kinderen naar onderwijs. Anders heb je wijs die ondergaat. Onderwijs. Mag nooit, eigenlijk moet het bovenwijs zijn. Onderwijs moet je niet hebben. Wij onderwijzen, wij willen hebben dat je wijs wordt. En alles wat onder is, moeten we op een hoger niveau brengen. Dat wil zeggen dat Curry eigenlijk een gele kaart verdient. Als je dat gegooid keer eind december kakker. Maar geldprobleem, managementprobleem, uitvoeringsprobleem, aannemersprobleem, tijd, slechte planning heeft ervoor gezorgd dat hij die dingen niet heeft. Orsaman Bolataki, Hollandse containers, zeiken aanwekken met schoolmateriaal. En hij heeft nu een tijdelijke oplossing. 22 containers zijn vanuit Nederland onder meer of andere landen op weg naar Suriname. om ervoor te zorgen dat volgend kwartaal het beter gaat worden. Dus hij wil sneller inklaren. Dikke goeie kahoe.
0: Robbie, ik heb nog twee vragen voor het programma Deel Hestenami, de stand van Suriname. Anand en ik maken natuurlijk het programma Coffee, Chai en Cake Show, middagshow, elke dag bijna. En er kwam iets ter sprake over de partijen in Suriname. In Jaap, in Nederland heb je links, rechts, middenpartij. Hoe zit het in Suriname? Heb je daar ook linkse partijen, middenpartij of rechtse partij? Of is het alleen maar gestoeld op de gemeenschap? Hindustanische partij, Kriolische partij, Javaanse partij, heb je Chinoakke partij, maar heb je daar ook een middenpartij?
1: Nee, maar niet zoals we in Nederland kennen met links, rechts en dat soort dingen. Kijk, links, rechts is een ideologie voor ontwikkelde landen. Europa ketjijba. Suriname met links, rechts, maar ik ga liever verkeer mee. Links verkeer en rechts verkeer. Rechts verkeer heb je niet. Zou je links chalawe
0: hebben?
1: Ja, rechts chalawe is met de aanrijding.
0: Op per se heel verkeersdoden hega. Maar goed, oké. Okay,
1: ook dat nog, maar goed. Maar het is een ideologische kwestie van links, groen, links en pro en noem maar op. Waarbij dus ze opkomen voor de minderbedeelden, voor de werkende mens, Partij van de Arbeid, noem maar op. Rechts is het verhaal van waar ze opkomen voor ondernemers. Nou, Suriname met dat niet. Suriname is een mengelmoes. Kijk naar maar links-rechts. Suriname heeft partijprogramma naar gericht op kleine man of grote man. Het is gericht op Suriname ke admi. Suriname ke menei. Suriname ke ontwikkeling. Dus ik zeg vaker, neem deze mee. Suriname heeft geen links. Suriname heeft geen rechts. Suriname heeft alleen maar rotondes. Links-rechts is allemaal rond. Dat is de rijrichting.
0: Ja,
1: dus een rotonde de ma abiloi.
0: Dus,
1: wat heb je?
0: Rotonde met z'n gommen he en de zakje Barantina houden. Kus een oplossing.
1: Precies, soms. Janik hij kent Barantina houden omdat ze een rotonde soms lelen he is als een plek met een T-kruising, met een T-splitsing. Jan stop hoor je. Dat is mijn box. Dan naar links zij pijn en naar rechts zij pijn, te parikoedeke. Want je hebt geen dingen die goed geregeld zijn, bijvoorbeeld qua infrastructuur. Hè? Heeft onverharde weg voorrang boven een verharde weg? Wat zijn die specifieke dingen? Dus je hebt derde wereldingen. Dus het is goed dat je dus koffie, chai en cake hebt, noem maar op. Maar Suriname met je toebolte koffie, chai en cake, zie daar, dan ga je een vertaling moeten maken. Suriname is geen koffieland, samen pieën wel. Maar wat heb je op de eerste plaats? Samen China bolle. Cha zonder die I.
0: Yeah.
1: Omdat chai samen bolle India met toch India chai, masala chai, noem maar op. Dus samen wat heb samen surwaat kregen? Cha. Arre koffie ouwe, dieren. Mensen drinken het wel. Het is niet zo. Maar het is geen cappuccino land. Het is geen koffie verkeerd. Het is geen latte. Dat is alfa zet. Dus je Surinamke programma, je ulta kregen gooi. Dan bolle je koffie, chai en cake. Dan Suriname met ai. Cha. En dan zou je dus dan die chai krijgen. Nee, dan wil je cha, David, de cake naar ei, de cake en milai, bijvoorbeeld boyo.
0: Fiado.
1: Fiado zou men krijgen maronskanti thora se. Toch? Of via fiado krijgen thora maronskanti se. Bij wijze van spreken ook lekker. Ook lekker. En dan heb je dus, laten we zeggen, die boyo. Bij wijze van spreken, die gaat een klein beetje richting de Javaanse gemeenschap. Acha, choro. Nee. Maakt niet uit wat het is. Dus dat is die vertaling. Maar je hebt geen links-rechts. Je hebt rotonde partijen. Niet gericht op etniciteit. Het lijkt er wel op, omdat ze traditioneel zo zijn opgegroeid.
0: Aha.
1: Maar het is Pahile Verenigde Hindustaanse Partij, Pahile Namra. Abba, Verenigde Hervormingspartij, VHP. Cedric van Samson, Cheryl Dijksteel, Dasai, sub VHP keba, terwijl ze man Malaiba en Creoolse broeders ba. Bij NDP heb je Permisser, ik zei Adin heb je ook, noem maar op. Waar heb je bij Malaiba, daar heb je ook een beetje mix. De enige traditionele Malai partij wat een beetje gebleven is, maar Percaya Luhur. Uba somo harjoke. Oei, maar zomaar hard je bole, ze man bole, maar ba PL, bole PL ke afkorting ke betla, ba pa el lau.
0: Yeah.
1: Maar het is niet zo. Maar die man is 80 plus jaardag, noem maar op. En je hebt kleine Chinese partijen, maar ze roepen zich allemaal nationale partijen. Dus in alle namen, NPS, VAP, NDP, noem maar op, heb je het woordje nationaal, nationaal, hervormings, hervorming. En dat is Suriname. Suriname is zijn eigen identiteit. Suriname is een dorp. Suriname is, zoals ik zeg, van een heerlijk land. Een mooi land. Een tropisch land. Je moet hem niet zien als vakantieland, want we hebben, kan je ze bolle stranden naba, maar het heeft andere compensatiedingen, waarbij er een groot gebied van Holland wordt gefaciliteerd met Café Amsterdam, met Groningen, met Alkmaar, met plekken zoals Rembrandtplein, wagaira. En dat maakt het mooi.
0: Ja, Chili en Robbie hebben ook medepartij oprichten, Carilia Suriname. Maar een laatste vraag voor vandaag, Robbie. Als je de afgelopen week overziet, welk nieuwsfeit heeft volgens jou de grootste gevolgen voor de gewone Suriname van de afgelopen week? Nieuws van de afgelopen week.
1: Grootste gevolgen? Klinkt een beetje gek, maar het grootste gevolg was een impactprobleem, een mentaal probleem. Het grootste effect van Suriname, Talk of the Town, was iets van in Nikeri, die twee doden in Nikeri.
0: Oha.
1: Waarbij een militair een andere man, een belastingambtenaar, heeft doodgeschoten.
0: Hier kijken.
1: En het heeft behoorlijk impact gehad in Suriname. Je moet hem zien in de relationele sfeer. Relationele sfeer. Alle namen zijn bekend en noem maar op. De politie heeft die dingen doodbericht geanalyseerd. Ze hebben dus een aantal dingen aangegeven. Laat me het gewoon simpele bewoordingen aangeven. Iedereen heeft het gelezen.
0: Maar waarom heeft het een grote gevolg voor de gewone Suriname, dit bericht?
1: Ja, omdat, kijk, iedereen gaat denken van alweer iemand die met een pistool heeft geschoten. Nikeri is een kleine gemeenschap. En het heeft vaker voorgedaan. Paramaribo, noem maar op. Dus wat zei ik? Mentaal probleem. Mensen moeten beschermd worden. Laat me het aangeven. Motief vermoedelijk relationele sfeer. Dus je hebt een DNV'er, een militair. Die heeft een andere man doodgeschoten. Volgens politieberichten, informatie van de persdienst van Nikeri. Let wel, de persdienst van Nikeri hadden twee mannen een relatie met één dame. Die dame die was zelf getrouwd, heeft drie dochters. En die ene zou een ex zijn en die andere zou de actuele zogenaamde buitenman zijn.
0: En
1: het heeft behoorlijk impact.
0: Ja, en plus had ze een man.
1: Plus had ze een man, ja.
0: En dan nog twee buitenmannen.
1: Ja, zo werd het ook genoemd, ja.
0: Oké.
1: En ten midden van of in de buurt van het politiebureau in Nikeri, voor de Nikerianen die beter weten, zeg maar tussen Telesuur en de Surinaamse Postsparbank, daar in de buurt, de beelden zijn online, gaat die 43-jarige man, de DNV'er, militair, koelbloedig te werk, hij loopt naar die andere man toe, die in die auto was waarschijnlijk met die vrouw. En hij schiet 4 keren op die man. En vervolgens schiet hij zichzelf neer. 2 doden. En wat is impact ervan? Omdat het vaker heeft voorgedaan dat er doden vallen in relationele sfeer. En bij een van de slachtoffers, familie Boudram, laat me het ook noemen. Een jonge man die werkte bij de Belastingdienst en de andere werkte bij Defensie. Die was een RR-lid, resortraadslid van de VHP. Grote familie. Dus als je zegt van alle drie, ik ken alle drie families. Zeker één ken ik goed. Dus schietdrama heeft impact gehad. En ik noem dit, waarom heeft het impact? Omdat minister Manoret, Justitie en Politie en wij ook het constant hadden over, als je kan herinneren, vorige maand voor ik op vakantie ging, doden, verkeersdoden, zelfdoding, suïcidaal gedrag. Mensen die niet meer willen leven, criminaliteit. En we hadden het constant over wat moeten mensen doen in Suriname om instanties erbij te halen, om een stukje zorg te geven met maatschappelijk middenveld, met bedrijfsmaatschappelijk, noem maar op. Dus schietdrama Nikeri, motief vermoedelijk relationele sfeer, uitgebreid gemeten, heeft behoorlijk impact gehad op politie, op zorgpersoneel, op Nikeriaans gemeenschap, ook binnen de Hindoestaans gemeenschap. Want sapkoi bolle, kijk maar naar social media. If you up you masrananga depching, sa je draai nanga buitenman. En dan weer naar die buitenmannen. Als jij dus bij wijze van spreken, ook Boudram heeft een vrouw en kinderen, ik weet niet van die anderen. Als je dat hebt, wat kleed je met een getrouwde vrouw, met een moeder van 3 kinderen?
0: Man.
1: Want nu zijn 3 gezinnen dus ontwricht. En iedereen is ermee bezig. En nogmaals, de DNV'er, wat is het? Dat zijn mensen die werken voor president Simons, onderdeel van Defensie, onderdeel van ministerie van Justitie en Politie. En schietpartij in Ikeriman, schietpartners ex neer, noem maar op, heeft behoorlijk veel impact gehad. En dan heb je ander nieuws, de jaarrede van Simons die niet goed was, die jugu-jugu met Guyana, die Ramadien kwestie, de verkeersdoden. Maar dit laatste nieuws van afgelopen 2 dagen, met een schietdrama, in grote families, heeft de talk of the town beheerst. En dat heeft dus eigenlijk de samenleving behoorlijk opgeschrikt. En vanuit deze plaats, de familieleden van de slachtoffers, familie Boudram wordt woensdag gecremeerd. Heel veel sterkte en kracht toegewenst. Maar ook de DNV'er en hun familie, heel veel sterkte. En ook de familie dus die gescheurd is, want ik heb begrepen dat die huidige man van die vrouw, dus die vrouw die de aanleiding zou hebben gegeven voor die Djibouti, Ugelba politiebureau mee, en die heeft aangegeven aan politiebureau, ik wil deze vrouw niet meer hebben in mijn huis, want nu is ze betrapt met 2. Voor hetzelfde was zij ook neergeknald. En ik wil geen jugu-jugu meer hebben. Dus moeder van 3 kinderen, misschien straks gescheurde geschillen. Patana heki mafi hoi, kina mafi hoi. Maar laat het een lesson learned zijn, ook voor vrouwen en ook voor mannen. Zorgen jullie ervoor dat jullie niet in die sfeer terechtkomen van criminaliteit. En aan de andere kant, hier in Nederland hebben we het verhaal gehad van femicide. Suriname heeft suïcide. En laat ons dus ervoor zorgen dat er geen enkele vorm van side dingen zich plaatsvinden. Geen femicide, geen suïcide. Maar dat we dus ervoor zorgen dat we een mooie tijd tegemoet gaan.
0: Nou ja, goed, Robbie, we gaan het een keertje wel hebben over de mentale gezondheid van de gewone Surinamer. Dat doen we wel een andere keer. Dankjewel voor je bijdrage voor vandaag in Dilhesanami, de stand van Suriname. Het heer nieuws, Raha.
1: Mag ik nog tot slot iets erbij toevoegen?
0: Uiteraard.
1: Bye Lloyd, nogmaals voor de mensen die me gemist hebben, nogmaals heel veel dank. Nogmaals, Shub Nauratri. Maar ik wilde toch wel even memoreren. Vandaag, 11 oktober, is Amitabh Bachchan jarig.
0: Oha, inderdaad.
1: Het is belangrijk, 84 jaartjes jong. Suriname mego Amitabh Bachchan ke show he, of Raha Kalia, uitverkocht in Asuria. En Ujala UR heeft altijd aandacht gezonken aan muziek, aan Ghana, aan Bajana, Meervaart, noem maar op. Al die uitzendingen, die mensen bezoeken die dingen, Otto Hotar Hega en Meervaart. Maar Riaz Ahmed Ali en Co, die hebben samen met Nisha Madaren en noem maar op, ook een Amitabh Bachchan dag georganiseerd met aandacht voor Amitabh Bachchan's songs of noem maar op. Dus als het even kan, Amitabh Bachchan is niet alleen iemand van KBC, maar zijn vrouw is ook Jaya Bahadri, parlementariër, politicus. Ik wil Amitabh Bachchan ke gana aap bhi draai kar diye. Als ik ooit Suriname mee bhi sun li.
0: Abbe hem direct.
1: Or Suriname mein jitna Amitabh Bachchan ke fan ba, or Holland mein jitna Amitabh Bachchan ke fan ba.

0: voor Bollywood, voor Amitabh Bachchan en voor iedereen die te maken heeft, noem maar op. Bhailoi, dat wilde ik even aan toevoegen, dat we Amitabh Bachchan ook een klein beetje kunnen herdenken.
1: Ja, dankjewel Robbie, dat je vandaag weer je bijdrage hebt geleverd op Ujala Radio, Deal His and I'm the Son van Suriname. Ik wil laatste vragen, ja. Hamlok Batjari, ik erbij niet meer in Coffee Chai. Vandaag is Coming Out Dag in Nederland. Ik weet niet of het wereldwijd is. Heb je dat ook in Suriname, een Coming Out Dag?
0: Niet als zodanig. Precies wat ik zei, die verschillende benamingen op het gebied van Coming Out Dag of Pride Month of homoseksualiteit, et cetera. Die heb je niet. Maar wat je wel hebt, is dat het dieren gelegaliseerd wordt, het genoemd wordt. Hmm. Oktober wordt genoemd als het Pride Month, noem maar op, Coming Out Day. Zie je, dus Engelse bewoordingen. En dan gaat men een film tonen, links, rechts, of noem maar op. Maar die dingen zijn er allemaal, hoor. Sociale realiteit is er, cultuur is er ook. Stigma is er ook, community is er ook. Maar die activiteiten zoals we hier hebben met diversiteit, gelijkwaardigheid, inclusie, noem maar op, die heb je niet. Niet als op die manier. Maar als het er is, dan is het in kleine vorm, noem maar op. En je hebt LGBTQ rights in Suriname. En ook 11 oktober wordt dat ook als zodanig genoemd. Zoals je in Suriname, in Nederland zegt, nationale kom uit de kastdag. Maar op die manier niet. Maar vrijdag, 11 oktober, dus vandaag, wordt over het algemeen een beetje herdacht. Een beetje gevierd, de Pride Month. En dan komt die samenleving bij elkaar, bij de verschillende plekken. Maar het heet soms Bondru Ini Differenti, Prodo Wisrefi en dat soort namen. Maar niet zoals in Nederland, groter, sterker, met heel veel dingen. Maar er is een soort regenboog, zebrapad en solidariteit in Suriname.
1: Nou, dankjewel Robbie voor vandaag.
0: Moisereye, Ram Ram, namaste, assalamu alaikum. Goedemorgen, iedereen, alle luisteraars. Moisereye, fijne zondag. Brasaroy.
1: Jij ook toe. Ja, de kapen is een heel jala radio gezegd. Wat je programma? Deal Hesernami. De stand van Suriname. Vandaag heel uitgebreid. Maar Kabi Kabi Chahinga toch? En Robbie die kan het ook heel goed uitleggen. Ook een Muyame Itna Samachari. Itna cijfers, Hega. Hij kan het ook heel goed duiden. Alles kan hij goed duiden. Sernam dis kebarime. Maar ja, Japan kebarime ook.
2: U heeft geluisterd naar een herhaling van de analyse van het nieuws uit Suriname.

0: Roos Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahoe, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi bami chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara bakkebana telo saté sauto samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
0: Oujalalane, hey, Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november in de Meervaart. Jabberjust Concert. En natuurlijk vanaf 2:30 fakkeloptocht Kisaat.

0: 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Weer in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-8812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Weer in Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u 1 prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder 1 dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt.
1: Hi, this is Deepika Padukone.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonodigam.
7: My name is Shahrukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio.
9: Ujala Radio. You are.
10: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Bart Meijer.
11: Regionale industriebedrijven kunnen niet verduurzamen doordat het stroomnet vol zit. Bedrijven zoals steenfabriek Wienerberger, die jaarlijks 70 miljoen bakstenen produceert met gasovens, willen overstappen op elektrische machines, maar staan jaren op wachtlijsten. Als tussenoplossing overweegt cluster 6 lokale elektriciteitsopwekking via zon, wind of gasturbines. De directie waarschuwt dat investeringen anders weglekken naar het buitenland. De website en apps van Albert Heijn zijn sinds gisteravond onbereikbaar. Ook bezorgt Albert Heijn tijdelijk geen boodschappen aan huis. De supermarktketen heeft uit voorzorg meerdere systemen uitgeschakeld. Na een IT-incident lijkt te gaan om een beveiligingsprobleem binnen het eigen netwerk. Omdat de ketens onder hetzelfde moederbedrijf vallen, treft de storingen naast Albert Heijn ook drogisterij Ethos en slijterij Gal en Gal. De Marché des Enfants Rouges, de oudste overdekte markt van Parijs, is afgebrand afgelopen nacht. De stadsdeelburgemeester bevestigde vanmorgen dat de markt niet te redden viel. De metalen constructie stortte gedeeltelijk in. Niemand raakte gewond. De markt bestaat al sinds 1615 en is de oudste overdekte markt in Parijs en nog steeds in gebruik. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn wil dat dierentuinen met verouderde vergunningen worden verplicht te vernieuwen. Omdat vergunningen voor onbepaalde tijd gelden, kunnen dierentuinen modernisering jarenlang uitstellen. Tegelijkertijd belemmert gedetailleerde administratie vernieuwing. Zoals regels over zandkorrelgrootte in aquaria of diameter van vogelzitstokken.
12: Het weer nog, het wordt een mooie nazomerdag met veel zon, lokaal is 21 graden mogelijk. Aan het einde van de middag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en volgt er in de avond wat regen. Morgen ziet het weer er anders uit, dan trekt de bewolking over het land en kan er af en toe wat regen vallen. De temperatuur ligt dan tussen 18 tot 19 graden.
10: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Deze bar mee sunaai deta hai via DAB+. Door ghar mein, door auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ per. Deze bar mein Ujala Radio. De grootste, keihard, de beste. Ujala Radio.
13: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

Kopkaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisse Vooruitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You Are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.

Σε maandag, Baratarik, Oktoberka-programma, zonder hem, mijn hoe Lloyd Mahavir. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij Ujala's Coffee Chai Middag Show. Ja, je hebt me net een uur lang ook gehoord met Robbie Maka, maar we gaan lekker verder door. Aaske Shamke programma, Coffee Chai Middag Show mee. En zometeen sluit hier aan, hier in de studio. Abbe studio mee aan en wel hè? Anand Chandrika Singh, dus ik zat hem baat kunnen wel met hem praat ik dan. Over het nieuws van vandaag, van de komende dagen, ja, kuch aur luchtig onderwerp Riga, toch hem baat kringen. Anand is onderweg, maar hem Martina. Ujala Radio is een programma met ik nog maar afgezond en kujare he. Orange is Shamke programma. Laten we even naar een paar nummers luisteren. En dan zometeen komt Anand wel hier in de studio. Ik heb zijn koffie al klaarstaan. Zijn misselijke koffiemoment komt er ook zo meteen aan. En aaj ham sochli ki ee ganwa chalawe khatir. Kabhi kabhi jab tu sabere sabere jagle ya jage hai ga. En je staat op naast je partner. De Iggy baas zeru bolot hoe je.

0: Welkom in Ujala's Coffee Chai Middagshow. En Anand is er ook al inmiddels hier in de studio. Anand, goedemiddag.
1: Dat was wel een abrupte overgang, ja. Hoor.
0: Dus ja, als die gaan we elkaar veilen. Gaan we elkaar veilen,
1: ja. Niet toe kakken rekenen.
0: Ja.
1: Maar jab verliefd toe wat het op zij zijn.
0: Arre, papri. Verliefdheid? Hoezo ben ik verliefd?
1: Hamed jana hij zei.
0: Nee.
1: Hamed gevoel hij zei.
0: Zo'n door gevoel waar hij gaat, maar verkeerd gevoel hij gaat. Dus je ham kon mooi, pjaar, mahabbat ke gaan. Je hebt draaik je laat ook. Maar toch, kijk, ham verliefd. Maar die dunia bhar verliefd.
1: Acha, ठीक है. We gaan het zo meteen over hebben, uitgebreid hier. Hè? Goedemiddag.
0: Goedemiddag, hoe was jouw weekend? Eigenlijk is het wel een cliché. Is het wel een cliché, hè? Kijk eens, herhaald door weekend. Elke maandag.
1: Eigenlijk, hè, Lloyd. Rood, John Hamar Bitega, mooi, hè, jaar.
0: Rood.
1: Chahe weekend, chahe na weekend. Hamar gaat die sab bijna braber, hè, alleen weekend. Het leuke is dat die kinderen meer tijd hebben dan, hè?
0: Ja.
1: Voor papa en mama.
0: Ja.
1: Ha, toch? Want door de week zijn ze ook bezig.
0: Ha,
1: dus dat maakt het weekend extra bijzonder voor mij. Het is niet bijzonder omdat we dan... Dat vind ik minder bijzonder. Pahile hoe belangrijk Ramar Kati, maar tegenwoordig steeds minder.
0: Ha.
1: Maar ik vind het zo leuk om meer tijd te besteden met die kinderen die het zo druk hebben.
0: Ja.
1: Doe ze er vast in mij, little Lloyd. Doe ze samen. Doe ze samen.
0: Abbe, toe, na, ho je je, aja, ho je je. Nee, aja, abbe, ten duur, maar anana, ho je je. Dus ja,
1: kabhi.
0: Maar hoe vast in, abtu, dhere jaega. Dus ja.
1: Abham jaila.
0: Bada mooi.
1: Je weet het wel. Je weet het wel mooi depressief te brengen, hoor. Op de torke jaiga. Het hoor, positief, lauwtje.
0: Ja. Je moet alles groeien. Ja, zeker.
1: Het is persoonlijke ontwikkeling. Het is groei, Lloyd.
0: Ja.
1: Jij groeit door. Hij zegt wel dat positief.
0: Ja, zeker. Je moet alles ook in het leven ook positief benaderen. Negatief benadering is niet goed. Altijd positief. Hamenja, bericht aan.
1: Dat is ook de reden, hè, dat sommige mensen verjaardag vieren.
0: Ha.
1: En sommige mensen vieren het juist niet.
0: Ja.
1: Er zijn twee verschillende uitgangspunten, Lloyd.
0: Ha.
1: Ego heiga, uitgangspunt van ja, ik baris op kamti hoige, sal gira. Dus ik sal giral heiga,
0: ja.
1: Kamti bhail heiga. Maar wie anders bol zeg je van sunna, ik heb weer een mooi jaar achter de rug.
0: Ha, toch?
1: Dus ik moet dankbaar zijn.
0: Ja.
1: Dus moet je je verjaardag vieren of niet? Over verjaardagen gesproken trouwens. Vandaag is een hele bijzondere dag voor mij. Persoonlijk, omdat Aatje maar baapke geboortedag raha.
0: Kijk.
1: Haiga.
0: Ja.
1: Na raha, haiga.
0: Haiga.
1: 12 oktober. Dus maar baapje gerjind daar had, zou hij vandaag 101 jaar zijn geworden.
0: 101 jaar.
1: Mooi, hè?
0: Mooi, hoor. Ja.
1: 101.
0: Ja. Boy.
1: Hoe mooi we het hebben. Dus het is een hele bijzondere dag voor mij, 12 oktober altijd. En tjahe na haiga u. Voor mij blijft het een hele mooie dag, Lloyd.
0: Ja.
1: Ik geniet ervan. Ik maak er iets moois van. En
0: ja.
1: Ik vier die verjaardag gewoon, klaar.
0: Oké. Okay. Maar kan je
1: zeggen... Als nu van, dan hoef je die verjaardag van iemand die er niet is. Maar het is toch wel de geboortedag van mijn vader.
0: Zeker. Maar kan je toe die nu betaal je dan?
1: Gewoon gezelligheid. Maar moet je met gezelligheid, Bakali. Dus zodra ik tijd heb straks, ga ik iets leuks doen.
0: Oké.
1: Abessa Mayana, dit is niet leuk om met jou te praten. Maar
0: अब हमारा जा रहे कि कोची तुक गेसेलग कोची जो करिए इस जो हमारा वेल जा रहे ये मैं मैं निश्चिरिक है मेंस
1: टाइम जो Die gezelligheid begint in je eigen hart.
0: Aha.
1: Daarna in je hoofd.
0: Aha.
1: En daarna moet je in de praktijk nog iets doen. Weet je, het moet compleet zijn.
0: Ja,
1: het plaatje moet kloppen. Maar goeie din, waarom? Sabere Jagli, ik zie foto's van me.
0: Ja.
1: Een van mijn dochters stuurde dat meteen door.
0: Leuk.
1: Hè?
0: Ja.
1: Sabere. Foto van mijn vader met Wjaas erbij.
0: Ha.
1: Nou. Dus mijn dag begint al geweldig.
0: Dat begint al meteen goed, hè?
1: Dus dire is het dinu ab haram batabe. Dus ja, nou ja. Sunna, ik blijf het mooi vinden.
0: Ja, hè? Nou ja. Bijzondere dag dus vandaag. Al mooi. Weer wat hier mooi heen gaan? Haptab haar mooi weer heen gaan?
1: Op de komende dag heb hier mooi weer heen gaan. Maar ik vond het gisteren, Lloyd, best wel koud, hoor.
0: Ah, het kan niet meer. Panja wel, maar het is wel mijn weer, maar het was wel een beetje koud, vond ik ook.
1: Nou ja, kijk, als ik drie, vier dagen achter elkaar heeft geregend,
0: veel, ja,
1: dan koelt het ook af. Gharwabi afkoel, hojaiga bitter mee. Waar je ook zit, hij koelt af.
0: Ja. Ja,
1: en de verwarming staat bij mij volgens mij nog niet aan.
0: Nee,
1: volgens mij staat hij nog uit.
0: Ja, bij vroeg hoor. Nou ja, als je het nu al aanzet, reken je maar bij snel zet je hardie. Ik heb hier direct koker.
1: Maar het op hardie je
0: trouwens, ik krijg hier een bericht van: ik verheug me op chai en koffie als ik later naar huis rijd. Ik word er altijd blij van. Wij maken veel mensen blij dus. Kennelijk.
1: Goeshikibat, hega.
0: Goeshikibat,
1: hega. Jaap goeshbato.
0: Kan ja, Amitao Jinke Ferrari, die man is 84 jaar geworden. Die man ziet er nog goed uit en wel bespraakt. Doet nog steeds, met een kamer, hega. Hame, mausie, kijk, duidelijk, we hebben toch eens zo'n heli, toch?
1: Allee, mausie.
0: Mausie.
1: Je larka, behoed nek larka.
0: Nek larka. Behoed
1: nek larka.
0: Dus, Amitao Bachchan.
1: Lloyd John, he, behoed nek larka.
0: Dus, dus Johnchi Amitabh Bachchan, bol, hè, jij bent eigenlijk de Amitabh Bachchan hierin die mij elke keer weer, hè, in het hoe zeg je dat, in een zonnetje zet, maar dan op een mooie manier, hè?
1: Ja, bij Mausi, liefdevol, toch? Liefdevol, liefdevol.
0: Niet bij Mausi, maar Dunia Bharik gaat in toe.
1: Nee, dat je per ongeluk wordt beledigd, dat hoort erbij. Maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is om jou... tortarief, Karela. Dus, en dat doet Amitabh Bachchan ook, hè?
0: Ja.
1: Wie ook gaat die dek, kon konchi chu farsen karke bolega.
0: Ja.
1: Ki bahut nek hai, bahut acha ladka hai.
0: Bahut acha ladka hai.
1: एक कहां से आयल बकौन की कोई ना जानेगा रात के कहां जाएगा कोई ना जानेगा
0: कोठा पे जाएगा
1: तनी मनी जुआ खेल लेगा मैं कोई अलमल नहीं एरर
0: heb jij leuke herinneringen van Suriname? Je hebt Amitabh Bachchan een film liker te halen. Toen je had de film gekeken, Midnight en zo.
1: Nee, maar ik ben echt geïnspireerd door Amitabh Bachchan. Maar niet alleen ik, Lloyd.
0: Ja.
1: Hamerjan Sapkoi en ook de generatie voor mij trouwens.
0: Ja.
1: De mensen die 10, 15, 20 jaar ouder zijn dan wij zijn.
0: Ja, ja.
1: Zeg, John Admi is hij 80 jaar. Wala, is hij bolija. 80 jaar, oro dalle 40.
0: Ja.
1: Jonathan Mee is hij tussen de 40 en 80, maar die zijn toch allemaal geïnspireerd door Amitabh.
0: Ha.
1: Amitabh was toch een geweldenaar. Dus dat was een kleine jongen, 10 jaar oud, en dan keek je naar zo'n film. En dan zag je daar een lamboe met een hele zware stem, hele mooie man, energiek, altijd winnen, geweldige acteur. Ja, Eesuna. Als we iemand wilden zijn, dan was het wel Amitabh Bachchan.
0: Maar had jij ook je haren net als Amitabh Bachchan?
1: Nee.
0: En die, hoe is dat, bakkenbaard? John kan ook er...
1: Maar die kof had je toch ook? Dus heel veel kof, mensen net voor mij. De mensen net voor mij, Lloyd, en voor jou. De mensen die nu zeg maar 70, 80 jaar oud zijn.
0: Ja.
1: Die groep heeft het wel gedaan, hè?
0: Ja.
1: Oesab Mangatra, ze wilden echt op Amitabh Bachchan lijken. Dus alle mannen die nu tussen de 70 en 80 zijn, die zullen dat herkennen. Wat een geweldenaar. Maar ik heb hem één keer mogen ontmoeten en spreken, Lloyd.
0: Oh ja?
1: Uitgebreid spreken.
0: Vertel.
1: Eén keer, ik dijk Ghali Hamadjewon met Mau Kamila, maar daar ben ik wel dankbaar voor.
0: Ja.
1: Dus ontmoeten, ik heb hem een paar keer ontmoet, maar heel vluchtig.
0: Ja.
1: Maar één keer mocht ik op zijn kamer, hotelkamer, ben ik daar ontvangen en mocht ik rustig met hem praten. Kijk. En dan merk je wat voor geweldige vent dat is.
0: Ja, hoe was dat? Hoe was dat, het gesprek met hem in de kamer? Joh.
1: Dus niet alleen een mooie man op de doeken. Niet alleen een leuke acteur en een mooie acteur. Maar ook in het echt. Wat ik heb ervaren, hoor. Hamdani doet dat niet ervaring kon jagen. Maar wat ik heb ervaren, heel integer, down to earth. Super vriendelijk, super lief. Kahan Boliar, gewoon een geweldig mens. Ook buiten de doeken.
0: Ja.
1: Dus dat een, hoe eerste hand zegt Matthijs Akila.
0: Ja.
1: Amitabh Bachchan over.
0: Maar gesprek, waar kon je waar met Jata? Heb je vragen gesteld? Of was het gewoon...
1: Ik mocht vragen stellen. Maar eigenlijk mocht ik maar eventjes blijven. Maar uiteindelijk ben ik heel lang gebleven bij hem.
0: Ja, zoals we van jou gewend zijn. Hè?
1: Ja. Mooie. Dat is een mooie herinnering.
0: Ja.
1: Shreya Ghoshal, idem trouwens.
0: Ja.
1: Met Shreya Ghoshal heb ik een halve dag mogen meemaken. Toch?
0: Ja.
1: Met haar. En dat was ook heel bijzonder. Dus ja, dat zijn mensen die ik wel heel erg... Kahan Boliar. Dat zijn wel leuke mensen. Die ik persoonlijk heb mogen meemaken.
0: Ja.
1: En zonder dat er een camera gericht was of weet ik veel wat. Dus ze hoefde zich niet anders voor te doen. Nou. Rani, die actrice bijvoorbeeld, die heb ik meegemaakt. Ja. En hoe heet die andere man? Niet Shah Rukh Khan, maar die andere jaar. Die andere Khan, hoe heet die?
0: Salman Khan?
1: Salman Khan.
0: Ja.
1: Hun vond ik niet vriendelijk.
0: Ja.
1: Ik heb hun kort meegemaakt, heel eventjes maar, een paar minuten. Ja. Maar ik vond ze niet heel vriendelijk.
0: Ja.
1: En niet toegankelijk. Dus weet je, dus Kahamboliar.
0: Goed. Elke zondag gaan mensen, een heleboel mensen naar het huis van Amitabh. Dan zie ik dan op Facebook.
1: Elke dag.
0: En dan neemt hij ook de tijd daarvoor, hè?
1: Ja, hij komt dan even naar buiten om te wuiven en even te groeten.
0: Ja.
1: En dat is wel een heel bijzonder fenomeen, hoor.
0: Ja.
1: En ik hoop dat die man nog heel lang gaat leven.
0: Ik heb 84 jaar. Nou.
1: Wij hebben toen, volgens mij, toen hij 80 werd...
0: Ja.
1: Hebben een heel mooi evenement gegeven, de Big B... Amitabh Bachchan, kijk, gaat hij. Dus dat was prachtig.
0: Dat was in de Meervaart, ja.
1: Amitabh Bachchan, the great Amitabh Bachchan show. Ja, dus dat was echt een geweldig.
0: Was geweldig. Nou ja, weekend met Toekable heb je genoeg tijd gehad om na te denken over bepaalde onderwerpen. Dat laat ik gerust aan je over natuurlijk. Op deze maandagmiddag.
1: Dat is het probleem toch? Ham kabhina sochila.
0: Toen kabhina sochila.
1: Daarover niet. Niet over koffie en chai.
0: Het komt spontaan gewoon bij jou.
1: Koffie en chai is gewoon een spontaan programma. Geen regie, geen... helemaal niks.
0: Ik kokuchina.
1: Idhar se udhar. I rommel se oer rommel.
0: Ja.
1: Dus kont ik over wat jij jaar.
0: Ham sochila kabhle...
1: Wil je over Clarence praten, Clarence?
0: Hey. Ik weet het niet hoor. Dit moet echt telepathie zijn. Hè? Maar ja, misschien omdat je in mijn cirkel bent. Ik ben net Uchijwa Hamati aan Stippeker van Soen. Memphis Depay trainer Hoyga Clarence Seedorf. Die man heeft nooit langer dan 5 maanden bij een voetbal... of een club heeft hij training gegeven of was trainer. Wat gaat hij daar kunnen bereiken? Hoe club wat keer Paisana Barrega speler. Het gaat niet goed... met het elftal bijna degraderen, Hojega. Wat gaat Clarence Seedorf daar kunnen bereiken in Brazilië met kan hij met voetbal Corinthians of zoiets?
1: Corinthians.
0: Ja.
1: We gaan het allemaal meemaken, hoor. Dus voor de mensen die voetbal volgen, Usab Samadjiba, wat er aan de hand is. En maar de mensen die geen voetbal volgen, en dat zijn er heel veel, hè?
0: Ja,
1: en zeker Braziliaans voetbal, door Heiga. Dus voor de dames onder ons.
0: Ja. Waarom de dames onder ons?
1: Abe Adamian ja aigare, bataye Adamiake.
0: Oh, je admin na het dames, je admin na het ook kijken, bataiga.
1: Apa Mike Belker, bataye.
0: Mike Belker Belker. Of bijke.
1: Kon een supermarkt met je hier wat
0: ja.
1: Heb je het nieuws gehoord van vandaag? Clarence wordt trainer in Brazilië. Dus inderdaad, je gaat Memphis Depay John Kelega. Leuk, ga je haar zeggen. Neem maar een serieus chito. Je dat niet aan de serieus baat wat jij. Maar Corinthians is trouwens 7 keer al kampioen geweest van Brazilië. Dus het is een grote club. Deer diensten aanbelbaar, financiële problemen. Memphis Depay wat gelegen. Labiat speelt er ook volgens mij. Ja, Labiat speelt er ook. Zakaria Labiat, die vroeger bij Utrecht speelde. Ja, Utrecht speelde daar inderdaad. Pailel, Zakaria. Dus die spelen daar. Heel veel spelers worden niet betaald. Dus we zijn op een loon naar PAWGP. Clarence, onze grote voetballer. Clarence
0: van AC Milan.
1: Uit Suriname. Die gaat daar trainer worden. Maar Clarence is al 4 keer volgens mij trainer geweest, hè?
0: Ha.
1: 4 verschillende clubs. Dat is allemaal niet goed gegaan.
0: Nee.
1: Vroegtijdig weg.
0: Nee. Ja.
1: En gedegradeerd ook nog eens. Of uitgeschakeld. En Corinthians bungelt helemaal onderaan. Dus volgens mij staan ze 16e. En 17 tot en met 20. Dus die clubs die onderaan staan, die 3. Die gaan degraderen. Dus ze zitten bijna in de degradatiezone. En nu komt Clarence daaraan. Volgens mij zijn er nog 8 wedstrijden te spelen, Lloyd. Dus in 8 wedstrijden moet hij nu het vege lijf zien te redden van Corinthians. Een club die niet goed wordt geleid, waar corruptie hoogtij viert, waar er geen geld meer is, waar spelers niet worden betaald. Spelers helpen elkaar onderling nu met geld.
0: Ja.
1: Omdat de een wel wat heeft en de ander niet. Dus Het is wel heel erg weggezakt, hoor. Maar goed, Clemens is nu 50 jaar oud. Hij is nu oud en wijs. Probleem is...
0: Hamlok zijn jongen, Johan.
1: Toen ze barkabate. Toen barkabate, Clemens.
0: Aan het boulevard eigenlijk, toch?
1: Hamlok dan bij 50 naar
0: boven. Hamlok bij 50. Hamlok
1: bij 50. Hamlok
0: bij
1: 40.
0: Hamlok bij 40, inderdaad. Ik vergeet. Maar even een blijker iets.
1: Op een deelke leeftijd, Bob. Na paspoortleeftijd, ja.
0: Nee. Maar tot 40. Hoe Johan boulevard in.
1: Maar zo'n Clarence heeft geen geldzorgen. Oh, multimiljonair bouwke deerba. Kamaisba genoeg. Een van de grootste voetballers uit Nederland, ever. Maar ondergewaardeerd in Nederland, altijd ze.
0: Altijd.
1: Ik hoop dat hij het redt. En dat geld heeft hij niet nodig. Dus ik verwacht dat hij het ook gratis doet. Voor Noppes, Corinthians. En ik hoop dat ze erin blijven. Maar intussen is KNVB nu luid. Op KNVB Udjailba, van wacht even. Clarence is bij ons adviseur.
0: Nou, hij is lid van de raad van commissaris.
1: Juist. Lid van technisch blok. Maar deze man gaat nu trainer worden bij een club waar Memphis Depay speelt. Maar onze huidige coach heeft Memphis niet geselecteerd. Dus je krijgt belangenverstrengeling nu.
0: Ah.
1: Dus ze zijn nu aan het beraden of Clarence wel bij de KNVB in die functie mag blijven. De able babal.
0: Dik.
1: Dik letto.
0: Nou ja,
1: dus dat ding krijgt een staartje trouwens.
0: Nou ja, nee,
1: trouwens, maar... wat zometeen gaat gebeuren. Hamrijan, over 10 minuten hoor.
0: Oh ja.
1: Heel weinig mensen weten dat.
0: Oh.
1: De hoogste NAVO-chef, militair, die gaat straks een toespraak geven.
0: Oh, Kiba.
1: Heel weinig mensen weten dat.
0: Kiba.
1: Hamnani Kiba, maar de hoogste militaire baas, ook een naam om na onthouden, Liberty. Maar die heeft aangekondigd dat hij een toespraak gaat geven waarin hij gaat uitleggen hoe we ervoor staan in verhouding tot Rusland.
0: Ja.
1: Dus wat wij moeten gaan doen om de strijd te kunnen winnen. Nu, maar ook in de toekomst van Rusland.
0: Ja.
1: Dus hij wil. En dit is buitengewoon apart.
0: Apart.
1: Dit gebeurt nooit.
0: Dus het wordt live uitgezonden?
1: Hamnani Kiba uitzenden kunnen. Ja, zeker. Hij wordt zeker live uitgezonden.
0: Maar het is wel heel bijzonder dat dit opeens vandaag of 10 minuten.
1: Dit weet bijna niemand, hè? Dit weet bijna niemand, hè?
0: Toe kan je zeggen,
1: Ham paralikal het meebat.
0: Je hebt nieuwe namen gekregen. Toen kon het meer belangen. Ik heb Pandit Anand. Nog een paar namen. Ik heb heel toch een Pandit blazen.
1: Nou, haman naam Chatur.
0: Chatur.
1: Koffie, chai en Chatur. Chatur had me. Nee, maar het artikeltje heeft gisteren in de krant gestaan.
0: Ja.
1: Alleen nog heel weinig mensen hebben dat waarschijnlijk opgemerkt. Omdat het niet heel erg...
0: Omdat hoe geweldig nieuws naar heen.
1: Nee, mensen snappen niet wat voor impact dat kan hebben. Maar,
0: mensen houden
1: maar
0: van actie.
1: Als de hoogste baas dit doet, dan is dat wel zorgelijk.
0: Koetje Honinwalle heeger zei het, maar misschien is
1: ook
0: het
1: maar
0: weer...
1: Ook
0: maar
1: dat Rusland...
0: Ja.
1: Udjalba, hij zei Amerika Udjalba, dus het is een beetje onrustig hoor in de wereld.
0: Dus over 10 minuten...
1: Dan kon je het daarover. Maar het gaat niet de goede kant op voorlopig.
0: Maar vooral,
1: Europa is zwak.
0: Maar vooral als jij zegt over 10 minuten... ik wil bijzondere toespraak regen, televisie.
1: Ik vind
0: Peter,
1: het bijzonder.
0: Dat kon je niet gebruiken, hè?
1: Nee, ook een matlab na ik je boli van zo'n oorlog zo hoor je, bab. Dat is niet de bedoeling. Maar volgens mij is hij de geesten rijp aan het maken van jongens, Europa.
0: Wat jij creëert.
1: Wij moeten meer investeren.
0: Ah.
1: Wij moeten niet afhankelijk blijven van Amerika. Wij moeten zelf een hele industrie gaan opbouwen.
0: We moeten onze eigen broek ophouden. Hè?
1: Ze zijn er nu mee bezig, maar rijkelijk laat eigenlijk. Dus op je oorlog wordt met Rusland of met China of whoever, dan hebben we wel een groot probleem. Maar als Europa heeft genoeg geld en ook wel genoeg kennis hoor. Dus als Europa nu op wat minder afhankelijk wordt van Amerika, zou dat wel beter zijn voor in de toekomst.
0: Ja.
1: Dus dit zijn allemaal dingen, John, internationaal, globaal, global niveau, wereldniveau, John Hovega.
0: Ja.
1: Dus af en toe is het goed om daarover na te denken. Natuurlijk hebben we op microniveau ook veel problemen. Namelijk het teelmangaai, bij energierekening, belasting.
0: Kan niet bepalen.
1: Dus wij hebben op microniveau ook heel veel problemen. Maar veel van die problemen, Lloyd.
0: Ja.
1: Vergis je er niet in, hè? Ik hoorde geen
0: het, is wel, het is wel gerelateerd met de oorlogen die gaande is natuurlijk. Hè? Tussen Rusland en Oekraïne en Verenigde Staten en Iran. Tilwakje baat heggen. Dus,
1: onder andere. En handelsboycotten, et cetera,
0: dus,
1: et cetera.
0: Het heeft er allemaal mee te maken. Correlatie.
1: Dus kan wegen, luid. Hmm. Ik hoor deze met je mooi jijgen plotseling. Dat ik je minister-president of minister, sapko, jouw partij, jouw regeer krijgen. Die kloppen zich op hun borst van kijk hoe goed wij het doen. Ha. Ons beleid is geweldig. Maar ja, ik kan je één ding vertellen. Het beleid van het land is belangrijk. Natuurlijk moet er beleid zijn. Ik denk chaos, Rahita Keizer, dus waarvooruit er moeten afspraken liggen.
0: Ja.
1: Er moet wel beleid zijn, er moeten regels zijn. Maar tegelijkertijd heb je niet alles in de hand. Nog sterker, de grootste groei en de grootste afremming van de groei van een land wordt ingegeven door wat er internationaal gebeurt, Lloyd.
0: Ja.
1: En niet door nationaal niveau per toekarega.
0: Ja.
1: Dus muntdaling, euro, tjagri, zakahoiga, inflatie. Sabchi Juanjon Hovega heeft vaak ook te maken met Dunia Mekka Hovega. Trouwens, over inflatie gesproken en begrotingstekort, Lloyd. Je dikje Frankrijk Mekka als je zei.
0: Ja.
1: En Frankrijk hebben we ook een Bagaliemba, hè?
0: Ja, maar ik heb Porosine, dus ja, het is niet zo ver van ons.
1: Wat is dat, 200 kilometer?
0: Ah, is dat een hele kwestie. Lakbak, ha.
1: Ik heb Barca deze Hega Europa. Maar dan waan dat je begrotingschaos.
0: Ja.
1: Boy. Het is niet normaal.
0: Maar
1: Italië.
0: Ja, even verder op Frankrijk. Even daarop verder gaan. Frankrijk met kable studenten, maar bij hartaalkerbaten en dergelijke. Om de klikkable die kitna klaslokalen of schoolgebouwen, kitna achterstand. Hoe kan het zijn die ik word naar Danidis heet en naar Danidis dat er zoveel achterstand daar is? In onderhoud.
1: Dat land wordt wel heel slecht bestuurd.
0: Ja.
1: Al heel lang.
0: Ja, hoe kan dat?
1: En de regering probeert dan te hervormen. Kijk op president Alba. Ze zijn allemaal gesneuveld, vroegtijdig. Kijk, Hati. Het volk, het Franse volk, die wil niet meewerken.
0: Mm.
1: Die wil geen hervormingen, maar die hervormingen zijn wel nodig.
0: Nodig, ja, ja, ja.
1: Netto steeds, jaar in, jaar uit, hebben ze een begrotingstekort.
0: Ja.
1: Ze houden zich helemaal niet aan de afspraken in EU over begrotingsdiscipline. Dus ze doen maar wat, die mensen. En als je een Fransman zegt van luister nou, je moet een jaar langer werken. Hé, maar wat je...
0: Wat kan je pensioenleeftijd tot in Abba leggen? Volgens mij kan je daar ook heel vroeg met pensioen, 60 of zo.
1: Dat is echt totale chaos. Dus in Frankrijk is het land waar het meeste wordt gedemonstreerd ook. Hè?
0: Ja. Ja.
1: Stakingen, Barca-staking, KHP in Frankrijk mee.
0: Ja.
1: Job dictap-staking. Dus die mensen zijn een beetje verwend. En ze denken nog steeds dat ze heel rijk zijn.
0: Ja.
1: Maar ze zijn niet meer zo rijk.
0: Ze denken
1: dat ze nog een hele grote industrie hebben. Maar die industrie van Frankrijk valt heel erg mee.
0: Ja.
1: Of tegen. Laat eens inwoorden. Dus Frankrijk heeft wel een probleem. Maar je Frankrijk nietje jaiga, daar heeft dat ook wel een effectje op ons, hè?
0: Ja. Ah, zeker.
1: Dus we...
0: Handelijke buurland hier, dus ja.
1: Ik zijn naam
0: maar serieus, als je het hebt, kon je kursie per bijzal bij de koffie gaan met haar?
1: Kon je naar deze, toch?
0: Oh, oké. Okay. Okay,
1: Na koffie, na chai.
0: Ja, je wilde iets over Italië zeggen, want je bent heel erg serieus vandaag. Dus dan heb je doseer een stoel bij toe bij het halbaar te huis. Dan ook ik aan de weg, hè?
1: Stop. Is het onderwerp van banker, ja? Abtjali, dusser baan, maar die heiko nog nooit. Abtjali, jij hasse thora se.
0: Ja.
1: Toen hasse wou hem, melaam, dek ik kon baan toe.
0: Ja. Nou ja, is het vakantie, ja. Lurkenke vakantie, hè? Iedereen is thuis.
1: Is het vakantie?
0: Ja, toch vakantie, hè? Ja,
1: is dat zo?
0: Ja, het is vakantietijd. Noord-Holland met vakantie, hè?
1: Maar best wel, ja, zo'n roepen, wat is dat vakantie?
0: Ai, miga, dat is snel, ze timo, ja. En dan denk ik, hebben we roze koffie, ja, en dan hebben we ook een timo, ja, maar het gaat heel snel aan. Het is al vakantie, hoor. Ja.
1: En hoe noemen ze dit dan? Voorjaarsvakantie of najaarsvakantie?
0: Voorjaarsvakantie of najaarsvakantie, toch?
1: हम में बोल हेरफ शुरू हुई है कि ना
0: अबे कहां हेरफ से यहां तो कोई घाम निकल गया अबे हवा ना चलेगा
1: मत वनर बखंत हेरफ लॉयट हेरफ
0: नाउ या मई साल अक्टूबर में हेरफ शुरू हो जाए तो
1: तू ना जाने हम खुद दे
0: हां तू खोज
1: बड़ा ज्ञानी हम बात ही तो
0: आई वी गदर एक्स सीरियस नहीं हेरफ इज हेरफ शुरू हो जाए के Dus ja, het zal in deze dagen beginnen. Dus ja, panito Barcelona gelegen hier. Dus konden we hier hier zeggen. Orkanen zullen ook wel komen. Dus ja, we gaan het zien. Maar in ieder geval is het vakantie. En ik hoop dat de mensen thuis leuke dingen gaan doen met de kinderen. In ieder geval, koets, mooiste carrière.
1: Dit wist ik gewoon niet. Dit zijn dingen die... dat zijn feitelijkheden die je moet opzoeken eventjes. Ja. Meteorologische herfst. Hoe ga je 1 september se suru? Dus, hey Lloyd, maar is het oktober ba?
0: Ja.
1: Wat toe bolle herfst na suru ba?
0: Ja, goed.
1: Hoe suru ga je jaar herfst jaan die kalba?
0: Deze dunia badle, hem bhi badal jala. Dus ja, voor mij is het... Voor mij... Hem bhi schuif hoi laat je van ze leken.
1: Door informatie, echt. Ik was Surinamer, geen informatie. Door informatie, echt. Ik was Surinamer, de weg. Sunde walu, je was Surinamer, toch de informatie. Doe het goed aan. Om het te dobbel checken.
0: Ja.
1: अबे लॉयड बोली से अबे हैरफ ना शुरू
0: है अबे हैरफ ना शुरू होएगा और यहां पे बिल्कुल शुरू होएगा 1 सितंबर से शुरू होएगा 1 सितंबर
1: लग गया अच्छा और यहां पे लिखल बाबा से तब मोमेंटल मिड इन द हैरफ और लॉयड बोले से शुरू होएगा
0: मातो के जनाकी हैरफ से या
1: नहीं
0: तो
1: सी ओ ik heb van de week hè een paar dagen terug
0: ja
1: nu pas een paar blaadjes zien afvallen
0: ha
1: dus toen dacht ik bij mezelf herfst hoe ik het kina hoe je maar Jane, am school lang geleden heb je het al ooit.
0: Ja.
1: Dat is mijn handicap. Dus er zijn een aantal dingen die ik gewoon niet weet.
0: Toen haar school, am zit in jouw school geleden.
1: Suriname mijn jaar.
0: Toen Suriname mijn hele school.
1: Am Suriname, maar sap chit sanam en ek leer.
0: Oh, oké.
1: Am kan geleden school hier op.
0: Oké.
1: Dus am deer chit na jani na Nederland ke.
0: Ah, ik had altijd dat je dan naar Suriname
1: dus verlangt. Dus minus op de sandis, minus op de sandis.
0: Ja.
1: Dus om een lichalba ki 1 september ke suru hoige ba.
0: Ha.
1: Op 30 november ke doon hoige, meteorologisch.
0: Ja.
1: En astronomische herfst doon hoige, 23 september ke suru hoige ba. Or u doon hoige 21 december. Dus Lloyd, tu khali ulta informatie de. Hum log beach half harris mein baat hi boy de zaman hai ye se to ke the harris fine
0: ja ik zit ook in de ik zit in de in ik hum sab seizoen mein baat hi eigenlijk
1: to ke jana tu lente mein baat
0: hai hum jana ki hum lente mein baat hi dan krijg je de kriebels en dergelijke
1: dat je jij gaat ai binnenkort gaat mijn zoon Vias met je komen praten
0: ओ हमारे साथ कौन सी मोहब्बत या हमारे साथ
1: वो दोस्ती कर सके
0: तो संग दोस्ती कर सके वेल
1: यली से gedragen je hetzelfde
0: ja is dat zo oh dosti oh to dosti hoise ke ha zeker
1: zeker tu no sange ghum sake
0: eh maar tu sun le kable robi ke batia over die twee buitenmannen in Nikeri John dagai ge ga ik wat meer dagai ge ga is toch wat
1: kan je hele betaald
0: oratia ke go admira ha Maar die vrouw had ook twee buitenmannen.
1: Hey. Ik ga gaan hoezen kijken.
0: Zijn naam me?
1: Nikeri me. Nu gaan Nikerianen echt boos worden op me. Ze gaan nu echt pissed off zijn, hè? Ze gaan nu echt pissed off zijn op me.
0: Hoezo kun jij zo resoluut zeggen van... Ichidwa Kani, Sername, Nikeri me, hoezeke.
1: Dus Nikerianen gaan nu echt pissed off zijn,
0: hè? Dat kan je toch niet zeggen?
1: Na, hamnaboli khali Nikeri me. Ik heb een gokje gewacht. Maar het had ook in Saramaka kunnen zijn, inderdaad. Het had ook in Coroni kunnen zijn.
0: Ha.
1: Maar wacht even, toen bolega ik in de Sanike Oret.
0: Die was getrouwd. Maar die had ook nog twee buitenmannen in Nikeri.
1: Dus ego Oret, keer hij op binnenman of doe je op buitenman?
0: Doe je op buitenman.
1: Een vrouw vreed.
0: Nou ja, of die mannen moeten gewoon niet aan een getrouwde vrouw komen. Gewoon punt uit. Punt.
1: Nee, het ligt toch aan die vrouw. Die vrouw moet toch zeggen, luister jongens. ऐसे सोचिए लोग औरत एगो अति सुंदर औरत जो है परम सुंदरी कैसे यार अदमिया ना जानत रहा बेचारा
0: पता ना है बड़का ना है तू यार जान सके
1: तू निकेरी ना बलि देख रहा है चलो Mensen uit Nikeri gaan echt pissed off zijn vandaag. Ai boy.
0: Nee. Yeah.
1: Maar wacht even. Om één buitenechtelijke relatie te hebben is al heel moeilijk, hè? Ha, denk ik.
0: Ha. Ja.
1: En deze vrouw kon er twee op nahouden.
0: Ja.
1: Maar dan moet die man toch iets geweten hebben, of niet?
0: Hamna bolsekila, ik ja.
1: Toen zijn ze naam onderzoeker.
0: Jab Robby boli zeggen, de Robby fini janet hoega, kaise chijwa bhai lega. Hij heeft het wel een beetje kort uitgelegd. Hij moet het heet team naderen, want kan je maar het heet team khalera kan je. Maar hij heeft het wel even aangekaart. Het heeft wel impact op de Surinaamse bevolking. De gewone Suriname gaat dit verhaal in Nikeri. In na Chorabat.
1: Nou ja, ik keur het wel af hoor.
0: Ja, natuurlijk.
1: Nou, sowieso, als jij in een relatie zit, hè, een vaste relatie, dan moet je niet gaan rommelen links.
0: Je moet, ver van dat soort dingen blijven. Nou, is er net je een serie.
1: Nou ja, en dubbel creëert dat oor probleem. Ja, toch? Is toch een beetje raar?
0: Kan je jeepen hier als je twee buitenmannen hebt? Hè? Kan je jeepen hier?
1: Hé, luid, daar moet jij me hier onderwerp aan hebben. Hamar liggen dik kon onderwerp. NAVO, Rusland, economie.
0: Maar zo'n...
1: Toen zoek je luisteraars
0: interesse hebben. NAVO met elkaar hoog. Frankrijk met elkaar hoog. Italië met elkaar. Hier is het iets belangrijker dan NAVO en Frankrijk met elkaar.
1: Is dat Rodaluan bij belangrijk?
0: Rommel bad bij het admin loon wel maar zo net, toch?
1: Ja. Rommel bad, ne? Maar de kabel, Adamien kaker is dat neem.
0: Ja, eentje heeft die andere doodgeschoten.
1: Die twee buitenmannen?
0: Ja.
1: En die binnenman?
0: Die Ugel Naliskere, welke hem je oratje kan aan mij? Die Turkije doet buitenmannen aan.

0: दमिया बच गए एंड दुई गो जन बाहर रहा उ दोनों अपने में दोन कर
1: दिया नया नहीं दोनों में एक हो एक को के दाग देश दिस इस दी एन अंदर इस इस नोह लेवन डेंक इक हर मार गुड नया दस या दस या ओय ओय बात यार हाँ
0: बड़ा मोई बात बता लिया ज्ञान ज्ञान के ज्ञान के बात तो बता नहीं
1: ना
0: मैं मात्र इस बार इच्छा मरो फिर ना था देंगे
1: एक ये मां बात ये है क्या कि फाल दूसर औरत के तू ना ताक है
0: देख हमारा अद्विस बहुत माकले कही गलो
1: या
0: तू जब कोई के संगे बातें इन रिलेशनशिप चाहे ब्याह कर ले चाहे दूसर रिलेशनशिप में एगो फर्स्ट रिलेशनशिप में द मुझे मैं अंदर देंगे अंदर देंगे
1: अंदर फ्रॉ
0: मैं अंदर फ्रॉ ऑफ मन है kun je toch niet een relatie bekant
1: nee,
0: toch niet?
1: Nee.
0: Het is toch onfatsoenlijk gewoon? Het is
1: nee, het kan gewoon niet. Punt.
0: Nee, dus dat soort dingen moet je niet. En als je daar behoefte aan hebt, dan moet je je afvragen of je huidige relatie...
1: Hoe gezond heb je na?
0: Ha, hoe mooi heb je na?
1: Ja.
0: Of dat een, jou een goed gevoel geeft of niet. Want anders zou je het niet doen, toch?
1: Nou. Dus ja,
0: toen situatie je mooi hebt, dat hoor je ieder de rommel.
1: Toen
0: situatie je na mooi hebt, dan ga je rommelen.
1: Ja, maar dit vind ik wel bijzonder hoor. Twee buitenmannen. Hey, ja, het is. Zij het hoort hier. Hamna Jan is op je iets. Kies op je dan hoor ik. Jada hoor ik. Kina hoor ik. Ja, ik weet het niet. Maar ik vind het wel bijzonder. Nou ja.
0: Nou, zijn naam is sowieso. Hamsu Neke Gotamasa hoor ik.
1: Ab kon Tamasa bij zijn naam.
0: Nee, ik ga er niet over praten. Maar ik was laatst op een feestje. En dan kreeg ik dat weer te horen. En te
1: migado.
0: Zien. Ik kreeg ook beelden voorgeschoten.
1: Ay, migado.
0: En dan denk je van jongens, kahoeie, hè? Ja. Er is een moreel verval gaande.
1: Moreel verval, ja.
0: Ik bedoel, en iedereen houdt de spiegel voor en iedereen neemt de maat bij de ander.
1: Ja.
0: Maar op een keer had meer nakjaal geregeld.
1: Je kijkt niet naar jezelf.
0: Trouwens, dat gebeurt niet alleen in Suriname, ook in Nederland.
1: Nee, in Nederland met hier hoort.
0: Wij willen iedereen de maat nemen, maar we kijken niet naar onszelf.
1: Nou. Pandit Anand, Chatur Anand. Dus die gaat nu even laten horen van Keise Kofia Piel Jahega.
0: Sunnie, Lloyd.
1: Ai.
0: Fatsoenlijk, hè?
1: Fatsoenlijk. Heet je zo hamlo gorilla Harik Roche op Ujala's koffietje. Middag show mee. En keek wat ik druk ga. Dus keek wat ik een roze piraga. Maar als hij niet meer druk is, dan.
0: Keek niet pata. Keek niet pata, man.
1: Als
0: je. Maar naam ke.
1: Als je Albert Heijn had je eens, want ik heb manga prijs.
0: Dat zijn oude prijzen.
1: Oude prijzen.
0: En die oude prijzen zijn goedkoper.
1: Oh,
0: dus juist.
1: Dus we hebben maar wat jij wil leren kijken, maar juist je dus aan een bol
0: heen. Met bonuspunt, wat je na heen gaat.
1: Dus met je bonuspunten krijg je dan wel kortingen. Dus eigenlijk...
0: Nee, dat hele bonussysteem werkt niet.
1: Oh ja, hoe ben je dan aan heen? Dus ja.
0: Chaos.
1: Ai, nou ja, maar hoe kan dit ook allemaal? Hè? Maar ja, goed. Het is wat.
0: Toen ik het na cash leek, het je leeg, Lloyd?
1: Weinig. Ik heb alleen maar pasjes bij me.
0: Oké. Dus toen casually in Minabat.
1: Ham casually in Minabat. Nou, ik ben niet van vroeger. Dus de hele Hindustani hem, Janila, zo liever lopen ze met cash. Maar ik ben niet van de cash.
0: Oké.
1: Dus
0: ik
1: ham
0: met
1: de keer.
0: Mensen nog
1: ham,
0: met cash lopen.
1: Ham met
0: de keer, chalet,
1: toen
0: weet ik, ga
1: Ja. Trouwens, het is...
0: Hamkong Parli trouwens weekend wel mee.
1: Die topmilitair is nu wel bezig hoor, met het plan over... het plan om Rusland het hoofd te bieden.
0: Juist. Dus het klopt, hè, informatie.
1: Het klopt helemaal. Maar weekend met de konji, de kle konji parle, konji...
0: Nou, iets een klein plaatje. Zag ik ook. Ik foto, er een foto rijdt hoor. De larkon met de kabel kreeg soms. Dat kon hoe hij hem tegen de kaas aan mij kiezen. De oma liekala van vrouwen zoeken niet naar iemand met sixpack. Ik was sixpack toch?
1: Ja.
0: Toen zei ik kon je het.
1: Hij lokte je ik pack.
0: Ze kiezen liever voor een man met 6 auto's.
1: Hè? Hè?
0: 6 cars liever dan sixpack, ja.
1: Maar wat heb je nou aan die auto's?
0: Arig jaar. Ze willen liever een man hebben met veel geld.
1: Met veel geld, nee, dat snap ik
0: in
1: wel.
0: Plaats

0: een man met een sixpack.
1: Ay, my God, jongens, echt, jongens, jongens. Geld maak je niet gelukkig.
0: Als
1: hè?
0: Jij 6 nullen hebt, hè, achter jouw dingen, bedrag die je op de bank hebt. Nou, Lloyd, dan ben je aantrekkelijk, hoor.
1: Jawel, dan ben je zeker aantrekkelijk. Maar dan maakt het leven wat makkelijker voor iedereen natuurlijk. Hè? Als je zoveel nullen achter...
0: Dan hoef je geen sixpack te hebben,
1: Nee,
0: hoor.
1: Dan hoef je geen sixpack te hebben.
0: Het is
1: maar
0: zomaar,
1: ja,
0: het is zomaar dat naar drinken. Is niet nodig.
1: Nee, is niet nodig. Nee. Dus ik moet eigenlijk een paar nullen hebben achter de cijfer.
0: 6 nullen.
1: Ja. En dan is het wat makkelijker, hè, het leven.
0: Hoe moet ik je laten? Is dat je nou inzicht? Is het maar jongere inzicht, hoor. Die maken me ook wijs. Hè? Die vertellen me ook van alles. En ik ben flex, dus ik ga mee.
1: Maar zijn wij mensen zo gefocust op geld en zo? Is geld zo belangrijk voor... Kijk, als je het hebt, is het makkelijk. Maar is het echt zo van Auretlongen of Admilongen... als een vrouw 6 nullen heeft achter de cijfer... of een man heeft 6 nullen achter de cijfer... dat je dan eerder op die man of vrouw valt?
0: In een bepaalde fase van je leven, hè, Lloyd. Ha? En mensen kunnen het ontkennen, maar ja, ik weet dat het wel zo is.
1: Het werkt wel zo, hè?
0: In een bepaalde fase van je leven... je hebt al ellende meegemaakt, je hebt een heleboel babaal gehad... Je hebt een relatie gehad met een klaploper. John Tokemani,
1: leegloper.
0: Dus ook een Admi die niks te bieden had. Op een gegeven moment denk je van... is dat je chorjaar? Ik moet iemand hebben die mij financiële zekerheid kan geven.
1: Ja.
0: Niet iemand die alleen maar aardig en lief is en mooi is. Hè? Maar iemand die mij financiële zekerheid kan geven.
1: Ja.
0: Volgens mij werkt het systeem wel zo, Lloyd.
1: Ja, als je financieel onafhankelijk bent, dan is het leven ook wat makkelijker, hoor.
0: Nou ja, je komt op een gegeven moment erachter. Dat let op 30 jaar hoor jullie.
1: Ha, je zegt een paar keer uit.
0: Ha, door relatie boetje, doen hoor je.
1: Is helemaal uitgedoofd. Helemaal uitgedoofd.
0: Je bent een vrouw. Dan ga je toch niet op zoek naar een klaploper. Dan ga je toch liever op zoek naar iemand die financieel stabiel is.
1: Ja, tuurlijk. Iemand die daar alle... Ja, nee, ja. Kijk, ja. Als je,
0: en dan is die sixpack niet meer zo belangrijk,
1: nee,
0: hoor.
1: Nee, dat minder neem je, belangrijk. Nee. Dat neem je op de koop toe, dus.
0: Six cars is belangrijker dan sixpack.
1: Am jala taake kahun kaham mil se kaad auto ham kin le dinga thal le apan dwari ka age
0: ego at ma ko hol indruk ke liye datsun purana auto kin ye to lo datsun ook zo'n merk hè
1: ja datsun bestaat die nog datsun.
0: Nee, Datsun is Nissan geworden, toch?
1: Ah, en Sundap, die
0: Sundap bestaat nog wel, heb ik begrepen, als merk.
1: Ja?
0: Maar ik weet niet of ze groot zijn of niet. Maar ik heb begrepen dat die bestaat, Sundap.
1: Kaas auto Sundap eigenlijk?
0: Boy, hem naar niet Chaloid.
1: Maar ze namen het heer Sundap, die motor. Die
0: dat Rusland. Dat het uit Duitsland kwam, zou ik zeggen.
1: Of uit Azië of zo.
0: Tak die hem toch gaat hij?
1: Ha, tak de, want Sundap. Maar Sundap klinkt wel Duits, moet ik zeggen. Het klinkt niet Aziatisch. Klinkt niet als Datsun of Corolla of, hè? Of Toyota of dat soort dingen. Zo klinkt het niet. Maar ja, Hamdenika had Sundap. Ah, ja, maar misschien dat de mensen wel thuis weten waar Sundap vandaan komt.
0: Ik denk niet dat hij uit dingen. Ja, hij komt uit Duitsland, de klet hoor.
1: De klet?
0: Nou, was zo'n keer, ai.
1: Ja, Sundap. Dus ja, hè?
0: In 1984 ging de Duitse fabriek failliet. En toen werd alles aan China verkocht. Hoe vind je die?
1: Hé, kan failliet bij jou?
0: 1984.
1: Oké. En China overleden is?
0: Nou ja, dat staat er hier, Lloyd.
1: Ja.
0: 1984, ja. Baradinkebaat,
1: hè.
0: Maar toen ze pahile sochie zijn naam met heer dat niet zo'n dap chalauwet raha.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Ja, de heer Sundap, je laat dat zo'n. Veel Sundap, ja.
0: Sundap KS50, i50cc, toch,
1: ja,
0: volgens mij?
1: En hoe heet het? Het was een goede kwaliteit, dus Duitse merk, dus ja. Hè?
0: Ja, maar ze zijn kwalitatief niet meer goed dus nu, want China met Chalgeba. Dus hij is niet meer die oude Sundap. Maar hij gaat bij Banega, Lloyd.
1: Hey, die vrouw hou van jou, Arend.
0: Abkabaliar. Ampakalia.
1: Ja. Dus ze luisteren wel naar jou, want Bolekio van Sunda. Over die Nicaraanse stel en buitenman. Beiden zijn schuldig. Juist Anand, je zegt het goed. Ik geef de binnenman gelijk. Wie wil zo iemand hebben? Hè?
0: Ja, toch? Is toch een beetje ding, hè? Ja. Maar Sundap, Lloyd, heb jij herinneringen aan Sundap? We gaan nu te snel over Sundap heen, maar ik wil een verhaal over Sundap hebben nu.
1: Oké, Sunnolo. Ik had hier, ik zat met je hangen, ik heb je aanhalen, kijk. Zodat jij een beetje getriggerd wordt. Sundap, Sunnolo, Sundap.
0: Toen kun je bolieet op tolloid, toen kun je naar bolega.
1: Sunnolo, je liet Sundap, kijk, kahani, Sunnolo. Uit, hè?
0: Toen gaan we Sundap. Toen kan je ook woord gaan met die lood.
1: Sundap.
0: Dat kan ik praten.
1: Sundap, Sundap.
0: Oké. Dus de mensen die in Nederland zijn opgegroeid, hoe zeg je dat je Sundap komt? Of ze kennen het van de overlevering.
1: Ja.
0: Die kon je ook zeggen bij thuis, bij je ICC-RH Sundap.
1: Overlevering, dat klinkt wel heel erg.
0: Maar in Purana geschiedenis kon je bij thuis hoe je gaat.
1: Ja.
0: Op een lerkenket. Maar lerken, zo je merk onthouden, echt niet.
1: Nee.
0: Dus die zijn niet geïnteresseerd in dit onderwerp.
1: Nee, alleen maar seks.
0: Voor de jongeren onder ons, niet meer de vrouwen, maar even de jongeren onder ons. In Suriname had je een bekend merk, bromfiets. Veel mensen hadden een brommertje, een bromfiets. Die hadden wel een fiets. Soms hadden ze een auto, maar heel vaak hadden ze een brommer. Dus mensen die wat moesten werken of naar school moesten gaan op later leeftijd, middelbare school of universiteit, die hadden allemaal een brommer. En daarmee ging je naar je werk. Een van de bekendste merken is altijd geweest Sundap. Sundap was technisch heel erg goed. In die tijd had je nog geen Yamaha en geen Suzuki. Oeze brommer was een Benaraha. Mobiletraha, ik wil variant.
1: Mobilet.
0: En die mobilet was een goedkopere variant, maar niet betrouwbaar.
1: Maar het was een soort scooter, toch? Scooter, eigenlijk, een soort mobilet.
0: Nee, het was een...
1: Mobilet,
0: Ik een chotake brommer. Maar het was goedkoop. Maar hij was technisch niet heel goed.
1: Nee.
0: Je kreeg Batavus later ook. En dat soort merken kreeg je allemaal. Snap je gewoon uit het hoofd?
1: Mobilet. Mobilet.
0: Dus, maar die mobilet moest je duwen. Want heel vaak startte hij niet meer door het op een trapper. Eigenlijk als dat ding nieuw was, dan kon je hem op een standaard zetten. En dan moest je trappen zo. De auto was start. Motor was start. Dat gebeurde bij je mobilet.
1: Ja.
0: En bij de Sundap had je zo'n voethendel.
1: Ja.
0: En dan moest je daarop drukken naar beneden.
1: En dan start hij.
0: Een aantal keer.
1: Ja.
0: En dan startte hij. Nou, maar die Sundap was superieur. Dus als je een Sundap had, dat kon een brommer, toch een hajar.
1: Ah.
0: Dus dan een. Maar toen Sundap had niet zo'n kw, het werken.
1: Mooi.
0: Dan zet je die Sundap in je garage, nietje.
1: Ook er uit, laat wat wie ze van Chamkawe te gaan.
0: Sap Chamkawe. Ook er wiel Chamkawe, sap goed Chamkawe.
1: Je had toch die Bronx of zoiets waarmee je ging schoonmaken? Bronx toch?
0: Juist.
1: Maar wel goed ja, denk
0: ik. Ja, nee, Juan, dat is best wel bijzonder hoor dat je dat weet.
1: Ja.
0: Nee, ik vind dat bijzonder dat je dat weet. Dus daar gingen mensen dat helemaal.
1: Maar mama, ik was cultuur had, toen motoragent had, hoe ze die jongen had, ze van vader had.
0: Ja, maar goed, goed, ik had het wel uit.
1: Ham net ook goed, goed, je hebt ook een orde, goed, ik had het wel. Nee, maar ego mama, die was motoragent en die maakte dus die BMW, hij reed het wel een BMW motor. Motoragent had. Dus dan maakte hij het dus vaker schoon. Dus daarom dat ik het weet.
0: Maar de BMW van de politie, dat was een 100cc volgens mij. Dat was echt een motor.
1: Dat was echt een goede motor. Dat was een motor. Ja, man.
0: Of 125 zelfs misschien wel hoor. Dan ben ik het naar cc. Maar zo'n Sundap was 50cc.
1: Ja.
0: Maar iedereen, garg me, ik was Sundap raha bijna.
1: Ja.
0: Ook een Kool, ook een Setiker, ook een Bushinikar. Oor badal, oké. Okay. Oh, bara camera, ja, je jouw me. Lloyd, jab dekta probleem de
1: hele zondag hoe je melk zat.
0: Ai, dus maar dan had je tijdsbesteding toch? Kijk, ze bolega, vrije tijdsbesteding.
1: Ja.
0: Dat doe je, oké, rakje. En later is daar dingen gekomen. Yamaha, Suzuki. Is op eigen speelveld wapen. Bas, dat bleek toch zondag, denk je aan Likal, van 1984 banalwa. Tachtelijk banalwa.
1: Ja.
0: Toen hebben zij die markt wel overgenomen hoor, die Japanse merken.
1: Ja.
0: En je had de motorenland Kawasaki en Usabchi Jumara. Wel bijzondere tijd hoor.
1: Maar Sundap wapen ketna, ik wil gezin met alle 10 lerken eraf, 4 lerken eraf.
0: Poeg had je ook nog, hè? Poeg.
1: Poeg?
0: Mobilet, poeg.
1: Oh ja.
0: P-U-C-H. Nee, Baratjitja, mij jaad baloid.
1: Maar Sundap
0: wapen
1: ketna, je nee. jater hele konjepe.
0: Normaliter mochten er twee. Nee, normaliter mochten er twee mensen opzitten. Toch? Wettelijk. Maar om een charge nee bij jatra. Agua punt wapen.
1: Ik wil tank wapen.
0: Tank wapen, ha. Ik dam agua.
1: Je had eentje achterin.
0: Ik wil
1: pisoa,
0: ik dam hangar. Ja. Ja, dat ging je hoor, met je zondag. Boy.
1: Huh? Ja, dat was jouw vervoersmiddel dan toen de tijd in Suriname. En het,
0: nee, ik heb nooit een sundap gehad. Want toen was sundap al passé.
1: Ai.
0: Dus je hebt horen dat je een sundap don hoi gerad. Dat sundap na wat raden zwamen. Dus voor een kan sundap voor. Of je kon een nieuwe Yamaha of Suzuki kopen.
1: Ja.
0: Dus ik ben in die tijd opgegroeid, Lloyd.
1: Ja, maar heb je ooit daar een motor gereden in Suriname? Ik kan niet passé niet zo laten.
0: Nee, nee, geen motor, maar wel bromfiets.
1: Bromfiets?
0: Yamaha.
1: Yamaha. Oké.
0: Okay.
1: Dus het was een beetje upgrade voor jou. Hè?
0: Nou ja, en die waren technisch heel erg goed hoor.
1: Ja, nog steeds. Dus nog
0: die
1: steeds.
0: Suzuki en die Yamaha waren echt briljant. Qua
1: technisch.
0: Ai boy, Puranabad, Lloyd.
1: Puranabad is altijd leuk, Puranabad.
0: Waarom praten we hierover?
1: Ik denk,
0: En toen had je een rijbewijs.
1: Ja.
0: Zoiets.
1: Ha.
0: Sang, je bent echt... Hey, toen maar hoe bad het? Ja, voorbeeldig het mee.
1: Een boodschap had haar niet, buddy. Maar het mieke kahamile, hè?
0: Toor het mieke kahamile, na een mili. Toor het mieke kahamile.
1: Hamar je zei mieke kahamile.
0: Nee, maar in Suriname kon je al wat eerder auto rijden, toch? Beetje boro-boro.
1: Ja.
0: In de wijk, controle te horen, daar hebben we
1: hoort. Nee.
0: Dus ik denk dat ik een jaar of 14 was misschien.
1: Ja.
0: Zoiets.
1: 14 jaar, dan ging je gewoon, dat doet je auto in mijn auto.
0: No, tap surukali.
1: Oké.
0: Zoiets moet het zijn geweest.
1: Ja.
0: Rond de 14.
1: Ja.
0: Hij zei, coach. Ah. Maar, boy, die dag herinner ik me nog een Lloyd.
1: Ja.
0: Tomange, toria suna.
1: Suna. We luisteren, hem nog een kan koelen liggen.
0: Tumang historia su libra purana tori go bachalo.
1: Purana tori
0: to han problema ma... con cibato nazionale radio che conto problema. Idri lo sto du me eh. Ora da bien hambe jol khai bhar ke deiga jab.
1: Oh tu rele dus. Ha.
0: Ai dus men sus ja. Had de rijbewijs gehaald.
1: Ja.
0: Tamar mai bab khushi me to aige ki apego larka ke gorai boys ba dus die hebben een autootje gekocht.
1: Ja.
0: Een VW Kever.
1: Kever, die kevers die waren veel in Suriname en die hebben toch veel gereden. Migado.
0: Usama yape. Maar je had de Kever uit Duitsland?
1: Ja.
0: Dit weten sommige mensen ook wel. Porana jere his ba
1: sana Duitsland, ja.
0: En je had de Kever uit Brazilië.
1: Ja.
0: Oh. Die Kever werd ook in Brazilië gemaakt.
1: Oh ja.
0: Gewoon bijna exacte kopie.
1: Abitelijk benauwd zo'n
0: VW, want hij gaat fabriek. Maar die Kever werd ook in Duitsland gemaakt, maar ook in Brazilië.
1: Ja. Yeah.
0: En beide waren er in Suriname. Een motor, John Raha Keverke.
1: Pichera, ja.
0: Dus voor de jongeren onder ons, de motor van de Kever, die was achterin.
1: Als, ja.
0: En het was een hele afwijkende auto dus daarmee, want alle motoren zaten voor, behalve van de Kever.
1: Ja.
0: Oké, okay. Dus ik verschil wel laat tussen Duitse kever en Braziliaanse kever. Veel mensen weten dit niet. Maar ik was redelijk technisch en ik was geïnteresseerd in techniek.
1: Yeah.
0: Dus jab ze auto wa aail hamlo ke ghar hai, tab se hem shuru kar dili auto wa khol khal karenge. Haan toh somar oké kholi ki koonchi kaha kaise kamayega. Want ik vond techniek heel erg interessant.
1: Ja.
0: Toen al.
1: Ja.
0: Dus toen ontdekte ik een verschil. Motor waar ik kerge.
1: Ha.
0: ophanging was hetzelfde, alles was hetzelfde. Maar die achterlicht, daar zat een verschil in.
1: Oh, wat was het verschil? Verschil dan?
0: Op geen moment verklapker, zeg je dan.
1: Ah, toe bol, zeg je.
0: Eigenlijk is dat een quizvraag, hoor.
1: Oh, ja, ja.
0: Lloyd.
1: Nee, gewoon bolde. Gewoon
0: voor de luisteraars onder ons. Ja. Voor de luisteraars onder ons. Hier is een quizvraag.
1: Ja.
0: Wat was het verschil tussen de Duitse en de Braziliaanse kever als je keek naar het achterlicht? De experts onder ons, die weten dit wel.
1: Nou ja, die
0: maar
1: mogen
0: ik denk
1: dan
0: niet dat er heel veel experts zijn.
1: Nee, kan niet toch hier maar tegen.
0: Dus Han Batai, Han antwoord voor Batai. Ah, Kali Hami Batai. Ik ken je niet, maar. Oké, dus het ultieme verschil was, Lloyd. Die Duitse VW had een kleiner achterlicht dan de Braziliaanse.
1: Ah, oké.
0: Hoe vind je die?
1: Ja, wel bijzonder.
0: En daar zat een verschil in.
1: Oké.
0: Dus voor de rest, sabkoetje kera. Koplamp aangekeken, sabkoetje kera, sabkoetje.
1: Kan niet achterlicht dus er iets voor daar.
0: Juist.
1: Oké.
0: Dus mijn zus haalde de rijbewijs. Wij krijgen een auto. En zij zegt tegen me, ja, Molly, natuurlijk. Ja, flink rijden jullie toch?
1: Tuurlijk, toch? 14 jaar, natuurlijk wil je dat rijden. Hè?
0: Maar daarvoor had ik nog nauwelijks in de auto gezeten. Dus als je opgroeit in een gezin waar je vader of je moeder, hè, of je hebt al een auto in het gezin, dan zit je vaak in een auto. Dus dan heb je al een beetje feeling, toch, hoe een auto werkt.
1: Ha.
0: Dus ik zit in een auto, nog helemaal geen feeling, helemaal niks.
1: Ja.
0: En mijn zus legt mij uit van zoon.
1: Koppeling,
0: linkervoetwa, koppeling.
1: Ja.
0: Je koppeling, indrukken. Je linker pedaloaba.
1: Ja.
0: Bichuake pedaloaiga, rem. En dat doe je met je rechterbeen en je rechtervoet. Want je kunt niet tegelijk gas geven en tegelijk remmen. Na. Dus eentje doe je met je rechterbeen.
1: Ja.
0: Dus zij legt me uit van dit is pedaal 1, dit is 2, dit is 3. 1 linkerbeen, 2 en 3 rechterbeen.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Dit is schakelen. Ook wat, hoor. Op de kaai is aan mij. Hij zei schakel, dan moet je het laten opkomen. Ja. En dan... Hamuli tikha tu gusuk ab ham chala be
1: ham jaan gaye ham jaan gaye
0: ham jaan gaye
1: ham jaan gaye
0: main tu apne na ho main samjha ye sab cheez
1: ja
0: zo is dat begonnen, Lloyd.
1: Ja, maar je hebt geen aanrijdingen gemaakt of wat dan ook
0: bijna,
1: met die auto.
0: Ik heb bijna iemand doodgereden.
1: Oh,
0: bijna.
1: Eerste
0: autorit.
1: Ja, bijna.
0: Bijna.
1: Maar heb je chori-chori laten auto?
0: Nee, daarna heel veel. Daarna mocht ik gewoon rijden. Maar die eerste dag... 14 jaar oud. Toen heb je auto met naar Bajlebat zelfs.
1: Ja.
0: En daar ben je moedig toch? En dom.
1: Ja.
0: En je denkt van... Dus op een gegeven moment maak ik die bocht. Want eerst moet je gevoel krijgen toch? Van hoe maak je zo'n bocht? Maar ik begin al auto te rijden direct.
1: Ja.
0: Zonder dat iemand kan ingrijpen. Dus ik maak die bocht zo. Links, rechts. Want bocht was nou een keer moeilijk. Maar je moet gevoel krijgen eerst. Dus mijn buurjongen was daar aan het spelen. En ik maak zo'n bocht. En ik kom terug. Hè, na eerste rit.
1: Ja.
0: Bijna met Chira, man.
1: Ay, boy.
0: Oja bichara bagalena kude. Toch ook een marde.
1: De klet toch?
0: Maar het was slinger hoe we toch na die bocht. Dus ik kreeg hem niet goed. Ik ging hem. Ay, boy, ben maas iloi. Puranabad.
1: Puranabad. Ja, nou, mooi hoor. Mooi verhaal. Over de kever. Ja, hem neemt niet uit. Dat zijn namen kevertje, lekkinatje liggen. Ja, maar ja, het is wel weer. Het is weer opnieuw op de markt gebracht, toch? De kever. De kever is toch wel een goede, mooie auto. Hè?
0: Het is nostalgie.
1: Ah, zeker. Nee, Aas Katin Don, Alan, dank je wel voor je bijdrage.
0: Don,
1: voor,
0: hoi je.
1: Ha, hoi je. In ieder geval hebben we wel koffie, chai, middagshow vandaag gemaakt. Met enorme bijdrage van Chatur Anand, Panit Anand.
0: Ja.
1: Dus morgen weer een nieuwe uitzending koffie, chai.
0: Binnenkort gaan de uitzendingen over liefde, hoor.
1: Mahabbat.
0: Is dat Purana Badon? We gaan nu over de liefde praten.
1: Volgende uitzending. Dankjewel.
0: Mooi zijn je. Dankjewel. Groetjes. Okay, doei.
1: You are Ujala Radio. Je heet een Ola Ujala Radio. Kizriye program. Coffee, chai, middagshow. Je had het kaap neer. Sune hai. And... Ja, ik hoor nu twee dingen tegelijkertijd. Dat kan natuurlijk niet, hè. Dus Ujala Radio Kizire Coffee Chai Middag Show. Kul. Program Zerur Aap Soenlina. Ik wens jullie voor vandaag een hele mooie dag toe. Gaam tolikurahiga. Maak er een mooie dag van. En Baalbatjen Kezaat. Jikke Chutihiga. Studenten, kinderen van de basisschool. Die zijn ook vrij. Maak elke dag een mooie herinnering met je kinderen. Met je naast. Aaj hai bhyan na hai. Jo ji aaj karke to aaj kar le. Een nieuwe week. Nieuwe ontwikkelingen, nieuwe uitdagingen. Maar gelukkig ook nieuwe kansen, toch? Nieuwe uitdagingen. En misschien is dat het mooie van een maandag. Je hoeft nog niet te weten hoe de hele week zal verlopen. Je hoeft alleen vandaag goed te beginnen. Met een beetje aandacht, een beetje geduld. Je moet ook een beetje geduld hebben, hoor. En wel lachen. Af en toe een glimlach. Een glimlach heeft ook heel veel impact op jou en, je omgeving. Je toehassie, dat doe je niet aan. Dus maak er een mooie maandag van. Geniet van de muziek, van je koffie, van je chai en vooral van de mensen die je dierbaar zijn. Namaskar, goeiedag, arabna gejaderkna. Blijf gelukkig en zorg goed voor jezelf. Dit was Ujala's Midday Coffee Chai, waar nieuws, warmte en muziek samenkomen. Blijf luisteren naar Ujala Radio. Bye bye, mooi zijn hier.

Oh, wil ik voordat ik afsluit. Nou ja, ik heb het al eigenlijk gedaan. Maar Amela, feliciteer Anil Rajkumar. Met het weer worden van Aja. En natuurlijk je partner door een Aji Hoega Hega. Kelen Krishna Rajkumar is vandaag geboren. Van harte gefeliciteerd namens de hele familie. Anil en het volledige gezin. Nogmaals van harte gefeliciteerd. Met Kelen Krishna Rajkumar.

0: Rout Odin. Subh aur sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Tor Radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: Binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Zijn wel door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: In een heerlijke Tillo, Heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, bonjo en cassavebrood.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Regionale industriebedrijven kunnen niet verduurzamen doordat het stroomnet vol zit. Bedrijven zoals steenfabriek Wienerberger, die jaarlijks 70 miljoen bakstenen produceert met gasovens, willen overstappen op elektrische machines, maar staan jaren op wachtlijsten. Als tussenoplossing overweegt klasse 6 lokale elektriciteitsopwekking via zon, wind of gasturbines. De directie waarschuwt dat investeringen anders weglekken naar het buitenland. De website en apps van Albert Heijn zijn sinds gisteravond onbereikbaar. Ook bezorgt Albert Heijn tijdelijk geen boodschappen aan huis. De supermarktketen heeft uit voorzorg meerdere systemen uitgeschakeld na een IT-incident. Het lijkt te gaan om een beveiligingsprobleem binnen het eigen netwerk. Omdat de ketens onder hetzelfde moederbedrijf vallen, treft de storing naast Albert Heijn ook drogisterij Ethos en slijterij Gal & Gal. De Marché des Enfants Rouges, de oudste overdekte markt van Parijs, is afgebrand afgelopen nacht. De stadsdeelburgemeester bevestigde vanmorgen dat de markt niet te redden viel. Niemand raakte gewond. De markt bestaat al sinds 1615 en is de oudste overdekte markt in Parijs die nog steeds in gebruik is. In het derde kwartaal van dit jaar verkocht Volkswagen 14% minder voertuigen, in totaal 1,9 miljoen auto's. Over het hele jaar daalde de verkoop van alle merken, waaronder Audi en Porsche, met 9%. Audi noteerde een daling van 20%. Volkswagen kondigt een reorganisatie aan, waarbij 100.000 banen verdwijnen. En dan nog het weer. De middag verloopt zonnig, met maar hier en daar wat sluierbewolking. Het wordt 14 graden in het noorden tot lokaal 18 in het zuiden, bij een zwakke tot matige zuidenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein, haan, har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaane toh. Dhindhora baja dijiye.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Or check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujaneto, Ujala Radio, feel the energy. Ujala Radio, raat aur din 24 ghante lagatar aapke liye door gaati hai. Aur ha, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din आप हमसे बात कर सकते हैं।

0: you are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A10, de Ring West, richting Den Haag. Voor de Koentunnel staat 3 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. En op onthoud door wegwerkzaamheden op de A32 richting Heerenveen. Tussen Wolvega en Heerenveen-Zuid ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Enhanced Entertainment.
3: Oetjana Zet van de Week.

0: Jello Radio.
1: The best radio station on the planet.
2: ...24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujjala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
3: Ujjala's Sona Chiraya.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. Regionale industriebedrijven kunnen niet verduurzamen doordat het stroomnet vol zit. De website en apps van Albert Heijn zijn sinds gisteravond onbereikbaar. De storing treft ook drogisterij Ethos en slijterij Gal & Gal. De Marché des Avants Rouges, de oudste overdekte markt van Parijs, is afgelopen nacht geheel afgebrand. En in het derde kwartaal van dit jaar verkocht Volkswagen 14% minder voertuigen, in totaal 1,9 miljoen auto's. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoogstad.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
3: Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
4: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonneerticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Schepen op de IJssel kunnen weer in beide richtingen varen tussen Arnhem en Zutphen. De stand van de rivier is gestegen en daarom is het eenrichtingsverkeer vandaag opgeheven, meldt Rijkswaterstaat. De vaarbeperking gold sinds 2 weken na aanhoudende lage waterstanden in de rivieren. Op verschillende plekken was de vaargeul te ondiep om veilig verkeer in 2 richtingen te kunnen garanderen. Vorig jaar ondergingen 163 meisjes jonger dan 15 jaar een abortus. En dat is ruim 2,5 keer meer dan het jaar daarvoor, toen 65 behandelingen werden geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Bij tieners van 15 tot en met 19 jaar steeg het aantal met 6% naar 2918. De inspectie kan daarvoor geen verklaring geven. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken heeft vandaag in Luxemburg Europa opgeroepen daadkrachtig op te treden en de vrede te herstellen. Hij verwees daarbij naar recente ontwikkelingen, waaronder de dieseldeal tussen de Verenigde Staten en Rusland afgelopen vrijdag en uitspraken van president Trump dat Oekraïne schuldig is aan de oorlog. De politie heeft 2 mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen op 21 juli. Daarbij kwam een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De verdachten zijn een 19-jarige man uit Amsterdam en een 21-jarige man uit Hoorn. Ze zitten vast en worden verhoord. De aanleiding van de schietpartij wordt nog onderzocht. En dan nog het weer. De middag verloopt zonnig, met maar hier en daar wat sluierbewolking. Het wordt 14 graden in het noorden tot lokaal 18 in het zuiden, bij een zwakke tot matige zuidenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hi, this is Deepika Padukone.
4: Hi, this is Imran Khan.
5: Hi, this is Sunny Deol.
6: Hi, this is Ajay Devgan.
7: Hi, this is Ranveer Singh.
8: Hi, this is Sonu Nigam.
9: My name is Shahrukh Khan.
10: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio.
11: अगर आपके घर पे जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां हैं उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो

0: QR.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging op dit moment op de N11, Bodegraven richting Leiden. Tussen Hazerswoude-Dorp en de aansluiting met de A4 staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zondag 1 november, Diwali, Festival of Light. Ujjanalari heen meer van theater mee. Toki Aukepari en live on stage. Ingru Neil Roy met Avishkar Orchestra Kesa. Ticket wacht bij Grillina via meervaart.nl. Ticket gedaan, behoud die stas tegen Zunewallo. Vanaf €15, stadspaskorting na Hega. Dus wacht bij op een ticket Grillina. Live on stage, Ingru Neil Roy.

Jala Radio voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.

0: You are Ujala Radio Headlines. Schepen op de IJssel kunnen weer in beide richtingen varen tussen Arnhem en Zutphen. Vorig jaar ondergingen 163 meisjes jonger dan 15 jaar een abortus. Dat is ruim 2,5 keer meer dan het jaar daarvoor. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken heeft vandaag in Luxemburg Europa opgeroepen daadkrachtig op te treden en de vrede te herstellen. En de politie heeft twee mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen op 21 juli. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: You are. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. De middag verloopt zonnig, met maar hier en daar wat sluierbewolking. Het wordt 14 graden in het noorden tot lokaal 18 in het zuiden, bij een zwakke tot matige zuidenwind. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Schepen op de IJssel kunnen weer in beide richtingen varen tussen Arnhem en Zutphen. Vorig jaar ondergingen 163 meisjes jonger dan 15 jaar een abortus. Dat is ruim 2,5 keer meer dan het jaar daarvoor. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken heeft vandaag in Luxemburg Europa opgeroepen daadkrachtig op te treden en de vrede te herstellen. En de politie heeft twee mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen op 21 juli. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Ik hou van Ujala.

Dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek? Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Schepen op de IJssel kunnen weer in beide richtingen varen tussen Arnhem en Zutphen. De stand van de rivier is gestegen en daarom is het eenrichtingsverkeer vandaag opgeheven, meldt Rijkswaterstaat. De vaarbeperking gold sinds 2 weken na aanhoudende lage waterstanden in de rivieren. Op verschillende plekken was de vaargeul te ondiep om veilig verkeer in 2 richtingen te kunnen garanderen. Vorig jaar ondergingen 163 meisjes jonger dan 15 jaar een abortus. Dat is ruim 2,5 keer meer dan het jaar daarvoor, toen 65 behandelingen werden geregistreerd. Blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Bij tieners van 15 tot en met 19 jaar steeg het aantal met 6% naar 2918 zwangerschapsafbrekingen. De inspectie kan daarvoor geen verklaring geven. De politie heeft 2 mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen op 21 juli. Daarbij kwam een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De verdachten zijn een 19-jarige man uit Amsterdam en een 21-jarige man uit Hoorn. Ze zitten vast en worden verhoord. De aanleiding van de schietpartij wordt nog onderzocht. Uit onderzoek van Kieskompas onder 14.000 vrouwen blijkt dat 2 op de 3 vrouwen zich niet gehoord voelen in de zorg bij het bespreken van symptomen of behandelopties. Slechts 1 op de 5 vindt dat zorgprofessionals goed luisteren. Ook op het werk durft 2 op de 3 vrouwen gezondheidsklachten niet te bespreken, wat hun productiviteit negatief beïnvloedt. En dan nog het weer. De middag verloopt zonnig, met maar hier en daar wat sluierbewolking. Het wordt 14 graden in het noorden tot lokaal 18 in het zuiden, bij een zwakke tot matige zuidenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
2: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per app naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: You Are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Een ongeluk bij Hoofddorp Zuid. Er zijn daar 3 rijstroken dicht. 5 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging daar. Groter is de vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam na een ongeluk op knooppunt Ridderkerk. Daar is de weg helemaal dicht. De vertraging is een uur. Het staat 11 kilometer file vanaf knooppunt Klaverpolder. Omrijden via Zevenbergen en de Haringvlietbrug. De parkeer is de A17, verder over de A59 en richting

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Schepen op de IJssel kunnen weer in beide richtingen varen tussen Arnhem en Zutphen. Vorig jaar ondergingen 163 meisjes jonger dan 15 jaar een abortus. Dat is ruim 2,5 keer meer dan het jaar daarvoor. De politie heeft twee mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen op 21 juli. En uit onderzoek van Kieskompas onder 14.000 vrouwen blijkt dat 2 op de 3 vrouwen zich niet gehoord voelen in de zorg bij het bespreken van symptomen of behandelopties. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. De middag verloopt zonnig, met maar hier en daar wat sluierbewolking. Het wordt 14 graden in het noorden tot lokaal 18 in het zuiden, bij een zwakke tot matige zuidenwind. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Bestaat 40 jaar, niet 10, niet 20, niet 30, maar liefst 40 jaar een betrouwbare juwelier in Amsterdam. Houden ze daar, oude jurbe daar. En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wierin Juwelier en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Zin in een heerlijke tillo, herheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor tillo en herheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonje en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste tillo, herheri, bojo en...

Combat Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin Heer, door Zalgren Heer. Of ga je trouwen? Door Viva Hone Wale, door Shadi Hone Wale, ja, Kizika Moende Sanskar Heer. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heen. Pandra vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur uw mail naar info@ujala.nl.

0: leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Bezorgdienst Picnic verwacht morgen duizenden extra bestellingen nadat Albert Heijn vandaag werd getroffen door een cyberstoring waardoor online bestellen niet mogelijk is. Picnic schaalt daarom de bezorgcapaciteit op. Moederbedrijf Ahold Delhaize haalde uit voorzorg systemen offline. Ook de Belgische supermarkt Delhaize ondervindt hinder van het incident. Vakbonden FNV en CNV maken zich zorgen over de toekomst van het chemiecomplex van Shell in Moerdijk. De ongeveer 1400 medewerkers worden in onzekerheid gelaten over scenario's zoals verkoop, opknippen of sluiting. Vakbondbestuurders Van der Kraats en Foppe willen ook afspraken maken over een sociaal plan. Op de veiligheidstop in Warschau verklaarde NAVO-opperbevelhebber-generaal Grinkiewicz dat de alliantie vijandelijke aanvallen zal tegenhouden en het operationeel gevechtssysteem zal uitschakelen. Hij benadrukte dat een conflict niet onvermijdelijk is en dat de NAVO uitsluitend een defensieve organisatie is, bedoeld om 1 miljard NAVO-inwoners te beschermen. Uit onderzoek van Kieskompas onder 14.000 vrouwen blijkt dat 2 op de 3 vrouwen zich niet gehoord voelen in de zorg bij het bespreken van symptomen of behandelopties. Slechts 1 op de 5 vindt dat zorgprofessionals goed luisteren. Ook op het werk durft 2 op de 3 vrouwen gezondheidsklachten niet te bespreken, wat hun productiviteit negatief beïnvloedt. En dan nog het weer. De middag verloopt zonnig, met maar hier en daar wat sluierbewolking. Het wordt 14 graden in het noorden tot lokaal 18 in het zuiden, bij een zwakke tot matige zuidenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

0: are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de wegen voor dit tijdstip. Ongelukken veroorzaken namelijk veel vertraging. 250 kilometer bij elkaar, zo heb je een uur oponthoud op de A16. Breda, Rotterdam. Want bij knooppunt de Ridderkerk gebeurde een ongeluk. Er zijn maar twee rijstroken vrij daar. Omrijden via Zevenbergen en de Haringvlietbrug over de A17, de A59 en de A29. Op de A16 de andere kant op vanuit Rotterdam naar Breda. Een half uur vertraging tussen Rotterdam, Feyenoord en Zwijndrecht. 7 kilometer file daar. En op de N217 Dordrecht. Spijkenis alweer 20 minuten oponthoud voor de aansluiting met de A29. 2 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hallo, dit is Ukulele Radio. Dank je mee.
3: Live on stage, Sanjay Jodha. Zondag 1 november, Ujjalake Diwali Festival of Lightsmeer. Ticket aap, wacht bij Gerilena. Oude bij ticket aap, gerietstructureer via meervaart.nl. Aur ha, apkibar, stadspas korting nahega. Dus

0: Mojala Radio. Met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Mojala Radio. Het hart van de Bollywood muziek.
1: You are.
2: Dit is het weerbericht op Mojala Radio. De middag verloopt zonnig, met maar hier en daar wat sluierbewolking. Het wordt 14 graden in het noorden tot lokaal 18 in het zuiden, bij een zwakke tot matige zuidenwind. En tot zover het weerbericht op Mojala Radio.

अरे मेरे सपने सभी बंद आंखों के ताले में है। Ja, prachtig mooi uit de film Kabil. Ja, blijf altijd dromen zonder grenzen. Want ja, het leven is leuker met iets te wensen. Ja, en dromen die worden werkelijkheid als je sterk genoeg bent om erin te geloven. Dus blijf vooral dromen. Dat is de boodschap. Ujala Radio, hey, Sunuwalo, waar je ook bent. Geniet lekker van je heerlijke dag. En geniet samen met Ujala Radio aan jouw zijde. Ja, op de playlist heb ik weer hele leuke nummers. Groep Surat Bemisal Git. Orisbaar, de stem van Arijit Singh. Organica naam he, a soulmate.

stem van Arijit Singh, organica naam hij, A Soulmate. Ja, dat is iemand met wie je een diepe of een hele speciale band hebt. En ja, deze verbinding kan romantisch, platonisch of zelfs spiritueel zijn. Ja, het kan alle kanten op gaan als het gaat om de definitie van soulmate. En dit was dus de stem van Arijit Singh in deze single song release Ghana, niet afkomstig uit de film. Ja, je hoort ze hier bij Ujala Radio, de beste hits en de heerlijkste Ghana. Ghana waar je geen genoeg van krijgt en die je maar elke keer weer opnieuw wilt horen. Ja, ik laat ze je horen hier bij Ujala.

0: Nature, Hadir Ranga Ishkaka. Ja, geweldige nummer. Het gaat over de diepe toewijding van een persoon aan zijn geliefde. En het symboliseert het verlangen om doordrenkt te worden met de levendige kleuren van de liefde. Ja, dit nummer komt dus uit de film Baremia Chotimia. Organa Kanamraha, Char Hadir Ranga Ishkaka.
1: Sach kahu to jee chahe.
0: Ja, en is tara aashiqui ka asar chhod jaunga. Die kennen wij uit de film Imtihan. Maar dit is de versie van Dimniki, gebracht in een nieuw jasje. In een andere sfeer en in

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Bezorgdienst Picnic verwacht morgen duizenden extra bestellingen nadat Albert Heijn vandaag werd getroffen door een cyberstoring. Vakbonden FNV en CNV maken zich zorgen over de toekomst van het chemiecomplex van Shell in Moerdijk. Op de veiligheidstop in Warschau verklaarde NAVO-opperbevelhebber generaal Grinkiewicz dat de alliantie vijandelijke aanvallen zal tegenhouden en het operationeel gevechtssysteem zal uitschakelen. En uit onderzoek van Kieskompas onder 14.000 vrouwen blijkt dat 2 op de 3 vrouwen zich niet gehoord voelen in de zorg bij het bespreken van symptomen of behandelopties. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: खुश करने के लिए उजाला रेडियो है 24/7 और वो भी स्पेशल स्पेशल आपके लिए।
1: You are
2: उजाला रेडियो हेडलाइंस। बेजोर्दienst पिकनिक verwacht morgen duizenden extra bestellingen nadat Albert Heijn vandaag werd getroffen door een cyberstoring. Vakbonden FNV en CNV maken zich zorgen over de toekomst van het chemiecomplex van Shell in Moerdijk. Op de veiligheidstop in Warschau verklaarde NAVO-opperbevelhebber generaal Grinkiewicz dat de alliantie vijandelijke aanvallen zal tegenhouden en het operationeel gevechtssysteem zal uitschakelen. En uit onderzoek van Kieskompas onder 14.000 vrouwen blijkt dat 2 op de 3 vrouwen zich niet gehoord voelen in de zorg bij het bespreken van symptomen of behandelopties. En tot zover de headlines op Ojala Radio.

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीलांग तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए।
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala Lare, Diwali Festival of Lights, zondag 1 november. Eet waar ik daar in november kom, Meervaarttheater mee. Jabberjust Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mouse Milbroy, Indroniel Roy, Ravinder Singh, Bedi. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shuru Kiya Jayega vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht. En Uske Baad, Jabberjust Concert. Meervaart met Honeywalaheer. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haapticket gedilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november.
1: ...24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Een cyberaanval heeft honderden Franse supermarkten getroffen. Hackers drongen binnen via verouderde software van Deense koelapparatuur en stelden systemen in op 50 graden, waardoor winkels voorraden moesten weggooien. De schade in één winkel bedraagt zelfs €220.000. Tegelijkertijd kampen Albert Heijn, Ethos, Gan en Gal met een cyberveiligheidsincident. Bezorgdienst Picnic verwacht daarom morgen duizenden extra bestellingen. Bij een ongeval bij Hendrik Ido Ambacht op de A16 is een dode gevallen. Twee anderen raakten zwaar gewond. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken. Meerdere ambulances en een traumahelikopter werden ingezet. Vanwege het ongeluk zijn op de A16 3 van de 5 rijstroken gesloten. En dat geldt zeker tot 6 uur, meldt Rijkswaterstaat. De komende 10 jaar zijn 340.000 nieuwbouwwoningen nodig voor migranten als de huidige instroom net zo hoog blijft als nu. Dat blijkt uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw. 60% van deze vraag komt op het konto van asielzoekers, meldt de Telegraaf. Het instituut onderzocht de effecten van migratie op de woningmarkt en onderscheidt daarbij arbeids- en kennismigranten en asielzoekers. Vakbonden FNV en CNV maken zich grote zorgen over de toekomst van het chemiecomplex van Shell in Moerdijk. De ongeveer 1400 medewerkers worden in onzekerheid gelaten over scenario's zoals verkoop, opknippen of sluiting. De vakbonden willen ook afspraken maken over een sociaal plan. En dan nog het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking wat toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Het wordt tussen 10 en 14 graden. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust bij een zwakke tot matige zuidenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: you are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke avondspits, 600 kilometer file bij elkaar. Ongelukken veroorzaken veel vertraging. In het zuiden van het land op de A2 vanuit de Belgische grens naar Eindhoven. Pechgeval. Bij Maastricht Airport 7 kilometer file en 3 kwartier vertraging. De A15 Gorkum-Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk 18 kilometer file en 20 minuten vertraging. Want op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam eerder vanmiddag al een ongeluk op knooppunt Ridderkerk. Daar staat nu 20 kilometer file vanaf knooppunt Zonzeel, meer dan een uur vertraging doordat er maar 2 rijstroken open zijn. Omrijden doe je via de Haringvlietbrug over de A17. De A59 en de A29 gaat niet helemaal filevrij. De andere kant op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. 9 kilometer file en een half uur tijdsverlies daar. En een half uur vertraging op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Amersfoort-Vathorst. 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Ujala Radio.
2: U luistert naar Ujala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee & Chai exclusief op UR, Ujala Radio.

0: Welkom in Ujala's Coffee Chai Middagshow. En Arend is er ook al inmiddels hier in de studio. Arend, goeiemiddag.
1: Dat was wel een abrupte overgang, ja. Hoor.
0: Dus ja, verliefdheid? Hoezo ben ik verliefd?
1: Hamed jana hij is.
0: Nee.
1: Hamed gevoel hij is.
0: Zo'n gevoel waar hij gaat, maar verkeerd gevoel. Dus je ham kon mooi, pjaar, mahabbat ke gana, je draai ke laat ook een matel terug. Ik ham verliefd, maar die dunia bhar verliefd hoor.
1: Acha, ठीक है. We gaan het zo meteen over hebben, uitgebreid hier. Hè? Goedemiddag.
0: Goedemiddag, hoe was jouw weekend? Eigenlijk is het wel een cliché. Hè? Keizer Herator weekend. Elke maandag.
1: Eigenlijk, hè, Lloyd. Roj John Hamar Bitega, mooi hè, jaar.
0: Roj.
1: Chahe weekend, chahe na weekend. Hamar gaat die sab bijna braber, hè? Alleen weekend. Het leuke is dat die kinderen meer tijd hebben dan, hè?
0: Ja.
1: Voor papa en mama.
0: Ja.
1: Ha, toch? Want door de week zijn ze ook bezig. Dus dat maakt het weekend extra bijzonder voor mij. Het is niet bijzonder omdat we dan... Dat vind ik minder bijzonder. Pahile hoe belangrijk Rahamar Khati, maar tegenwoordig steeds minder.
0: Ha.
1: Maar ik vind het zo leuk om meer tijd te besteden met die kinderen die het zo druk hebben.
0: Ja.
1: Doe ze er vast in mij, gelieve Lloyd. Doe ze hem, je
0: wel. Zeker.
1: Het is persoonlijke ontwikkeling, het is groei, Lloyd.
0: Ja,
1: zeker. Jij groeit door. Hij zegt wel dat positief.
0: Ja, zeker. Je moet alles ook in het leven ook positief benaderen. Hè? Negatieve benadering is niet goed. Altijd positief.
1: Dat is ook de reden, hè, dat sommige mensen verjaardag vieren.
0: Ha.
1: En sommige mensen vieren het juist niet.
0: Ja.
1: Er zijn twee verschillende uitgangspunten, Lloyd.
0: Ha.
1: Ego heiga, uitgangspunt van ja. Ik baris op kamti hoige, sal gira. Dus ik sal giral hoige, kamti bhail hoige. Maar wie anders bol zeg je van sunna, ik heb weer een mooi jaar achter de rug.
0: Ha, toch?
1: Dus ik moet dankbaar zijn.
0: Ja.
1: Dus moet je verjaardag vieren of niet? Over verjaardagen gesproken trouwens. Vandaag is een hele bijzondere dag voor mij. Persoonlijk, omdat aaj hamar baap ke geboortedag raha.
0: Kijk.
1: Haiga.
0: Ja.
1: Na raha, haiga.
0: Haiga.
1: 12 oktober. Dus hamar baap je agar jinda rahat, zou hij vandaag 101 jaar zijn geworden.
0: 101 jaar.
1: Mooi, hè?
0: Mooi, hoor. Ja.
1: 101.
0: Ja. Boy.
1: Hoe mooi we het hebben. Dus het is een hele bijzondere dag voor mij, 12 oktober altijd. En tjahe na haiga u, voor mij blijft het een hele mooie dag, Lloyd.
0: Ja.
1: Ik geniet ervan, ik maak er iets moois van. En
0: ja.
1: Ik vier die verjaardag gewoon, klaar.
0: Oké. Okay. Maar kan je
1: zeggen van ja, maar baap na haiga, dan hoe vier je een verjaardag van iemand die er niet is. Maar het is toch wel de geboortedag van mijn vader.
0: Zeker. Maar kan je ze toe die nu betalen dan?
1: Gewoon gezelligheid. Maar moet je met gezelligheid, Bakali. Dus zodra ik tijd heb straks, ga ik iets leuks doen.
0: Oké.
1: Okay. Abis aan mijn Jana haiga, dit is niet leuk om met jou te praten. Maar
0: अब हम माना जा रहे कि कोची तुक गसेलग कोची तुक करिए इस जो हमारा वाल जा रहा ये माक मैं नहीं शुरू करें मैं
1: सुता जाओ Die gezelligheid begint in je eigen hart.
0: Aha.
1: Daarna in je hoofd.
0: Aha.
1: En daarna moet je in de praktijk nog iets doen. Weet je, het moet compleet zijn.
0: Ja,
1: het plaatje moet kloppen. Maar Gushike din baam, Sabere Jagli. Ik zie foto's van me.
0: Ja.
1: Een van mijn dochters stuurde dat meteen door.
0: Leuk.
1: Sabere. Foto van mijn vader met Wias erbij.
0: Ah.
1: Nou. Dus mijn dag begint al geweldig.
0: Dat begint al meteen goed, hè?
1: Dus dieren is het dinoa parambatabe. Dus ja, nou ja. Sunna, ik blijf het mooi vinden.
0: Ja, hè? Nou ja. Bijzondere dag dus vandaag. Al mooi. Weer wat hier mooi heen gaan. Haptab her mooi weer heen gaan.
1: Op de komende dag heb hier mooi weer regen. Maar ik vond het gisteren, Lloyd, best wel koud, hoor.
0: Het kan niet meer tanden. Panja wel, maar het is wel mijn weer, maar het was wel een beetje koud, vond ik ook.
1: Nou ja, kijk, als het drie, vier dagen achter elkaar heeft geregend, veel,
0: ja, dan,
1: dan koelt het ook af. Garwa bhi afkoel ho jayega bhitar mein.
0: Ja, ja.
1: Waar je ook zit, hij koelt af.
0: Ja. Ja,
1: en de verwarming staat bij mij volgens mij nog niet aan.
0: Nee,
1: volgens mij staat hij nog uit.
0: Ja, bij vroeg hoor. Nou ja, als je het nu al aanzet, reken je maar bij snel zet je haar. Ik heb hier direct koker.
1: Maar het op haar die je na.
0: Trouwens, ik krijg hier een bericht van: ik verheug me op chai en koffie als ik later naar huis rijd. Ik word er altijd blij van. Wij maken veel mensen blij dus. Kennelijk. Kan ja, Amita Ojenke Ferrari, die man is 84 jaar geworden. Die man ziet er nog goed uit en wel bespraakt. Doet nog steeds. Bij de kaam kregen. Hame, Mausi, ik heb duidelijk. We hebben toch een zoon, toch?
1: Arre, Mausi.
0: Mausi.
1: Je larka, behoed nek larka.
0: Nek larka. Behoed
1: nek larka.
0: Dus Amita
1: Bachchan. Lloyd John, behoed nek larka.
0: Dus dus Johnchi Amitabh Bachchan, jij bent eigenlijk de Amitabh Bachchan hierin die mij elke keer weer hè, in het hoe zeg je dat in het in een zonnetje zet, maar dan op een mooie manier, hè?
1: Ja, bij Mausi, liefdevol,
0: toch?
1: Liefdevol,
0: niet bij Mausi, maar Dunia Barakat in toe.
1: Nee, dat je per ongeluk wordt beledigd, dat hoort erbij. Maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is om jou... tortarief, Karela. Dus, en dat doet Amitabh Bachchan ook, hè?
0: Ja.
1: Wie ook had die dek kon konchi chufarsen karke bolega.
0: Ja.
1: Ki bahut nek hai, bahut achha ladka hai.
0: Bahut achha ladka hai.
1: ये कहां से आयल बकौन की कोई ना जानेगा रात के कहां जाएगा कोई ना जानेगा
0: कोठा पे जा हैगा
1: तनी मनी जुआ खेल लेगा मैं कोई अलमल नहीं आ रहा
0: Heb
1: jij een positief
0: heb jij leuke herinneringen van Suriname? Je hebt Amitabh Bachchan een film liever te halen. Toen je had de film die keer Midnight
1: nee,
0: en zo.
1: Nee, maar ik ben echt geïnspireerd door Amitabh Bachchan. Maar niet alleen ik, Lloyd.
0: Ja.
1: Hamerjan Sapkoi en ook de generatie voor mij trouwens.
0: Ja.
1: De mensen die 10, 15, 20 jaar ouder zijn dan wij zijn.
0: Ja, ja.
1: Zeg, Jonathan Mee is hij 80 jaar. Wat is dat, Bolija? 80 jaar, dalle 40.
0: Ja.
1: Jonathan Mee is hij tussen de 40 en 80, maar die zijn toch allemaal geïnspireerd door Amitabh.
0: Ha.
1: Amitabh was toch een geweldenaar. Dus dat was een kleine jongen, 10 jaar oud, en dan keek je naar zo'n film. En dan zag je daar een lambo met een hele zware stem, hele mooie man, energiek, altijd winnen, geweldige acteur. Ja, Esona. Als we iemand wilden zijn, dan was het wel Amitabh Bachchan.
0: Maar had jij ook je haren net als Amitabh Bachchan?
1: Nee.
0: En die, hoe is dat bakkenbaard? John kan ook een lambauna ja.
1: Maar die kof had je toch ook? Dus heel veel mensen net voor mij, de mensen net voor mij, Lloyd, en voor jou. De mensen die nu zeg maar 70, 80 jaar oud zijn.
0: Ja.
1: Die groep heeft het wel gedaan, hè?
0: Ja.
1: Oesap Mangatra, ze wilden echt op Amitabh Bachchan lijken. Dus alle mannen die nu tussen de 70 en 80 zijn, die zullen dat herkennen. Wat een geweldenaar. Maar ik heb hem één keer mogen ontmoeten en spreken, Lloyd.
0: Oh ja?
1: Uitgebreid spreken.
0: Vertel.
1: Eén keer, ik dat ik ga liegen met Mau Kamila, maar daar ben ik wel dankbaar voor.
0: Ja.
1: Dus ontmoeten, ik heb hem een paar keer ontmoet, maar heel vluchtig.
0: Ja.
1: Maar één keer mocht ik op zijn kamer,
0: Atcha?
1: Hotelkamer, ben ik daar ontvangen en mocht ik rustig met hem praten. Kijk. En dan merk je wat voor geweldige vent dat is.
0: Ja, hoe was dat? Hoe was dat, het gesprek met hem in de kamer?
1: Dus niet alleen een mooie man op de doeken.
0: Ha,
1: toch? Niet alleen een leuke acteur en een mooie acteur. Maar ook in het echt. Wat ik heb ervaren, hoor.
0: Hamdani
1: doet dat niet ervaring kon zeggen. Maar wat ik heb ervaren, heel integer, down to earth. Super vriendelijk, super lief. Kahan Boliar, gewoon een geweldig mens. Ook buiten de doeken.
0: Ja.
1: Dus dat een, hoe eerste hand zegt Matthijs Akila.
0: Ja.
1: Amitabh Bachchan Keover.
0: Maar gesprek, kon je maar met Jata? Heb je vragen gesteld? Of was het gewoon...
1: Ik mocht vragen stellen. Maar eigenlijk mocht ik maar eventjes blijven. Maar uiteindelijk ben ik heel lang gebleven bij hem.
0: Ja, zoals we van jou gewend zijn. Hè?
1: Ja. Mooie. Dat was een mooie. Dat is een mooie herinnering.
0: Ja.
1: Shreya Ghoshal, idem trouwens.
0: Ja.
1: Met Shreya Ghoshal heb ik een halve dag mogen meemaken. Toch?
0: Ja.
1: Met haar. En dat was ook heel bijzonder. Dus ja, dat zijn mensen die ik wel heel erg... Kahan Boliar. Dat zijn wel leuke mensen. Die ik persoonlijk heb mogen meemaken.
0: Ja.
1: En zonder dat er een camera gericht was of weet ik veel wat. Dus ze hoefde zich niet anders voor te doen. Nou. Rani, die actrice bijvoorbeeld, die heb ik meegemaakt. Ja. En hoe heet die andere man? Niet Shah Rukh Khan, maar die andere jaar. Die andere Khan, hoe heet die?
0: Salman Khan?
1: Salman Khan.
0: Ja.
1: Hun vond ik niet vriendelijk.
0: Ja.
1: Ik heb hun kort meegemaakt, heel eventjes maar, een paar minuten. Ja. Maar ik vond ze niet heel vriendelijk.
0: Ja.
1: En niet toegankelijk. Dus weet je, dus Kahamboliar.
0: Goed. Elke zondag gaan mensen, een heleboel mensen naar het huis van Amitabh. Dan zie ik dan op Facebook.
1: Oh, elke dag.
0: En dan neemt hij ook de tijd daarvoor, hè?
1: Ja, hij komt dan even naar buiten om te wuiven en even te groeten.
0: Ja.
1: En dat is wel een heel bijzonder fenomeen, hoor.
0: Ja.
1: En ik hoop dat die man nog heel lang gaat leven.
0: Ik heb 84 jaar. Nou.
1: Wij hebben toen, volgens mij, toen hij 80 werd...
0: Ja.
1: Hebben een heel mooi evenement gegeven. De Big B, Amitabh Bachchan, kijk, gaat hij. Dus dat was prachtig.
0: Dat was in de Meervaart, ja.
1: Amitabh Bachchan, the great Amitabh Bachchan show. Ja, dus dat was echt een geweldig.
0: Was geweldig. Nou ja, weekend met Toekable heb je genoeg tijd gehad... om na te denken over bepaalde onderwerpen. Dat laat ik gerust aan je over natuurlijk. Op deze maandagmiddag.
1: Dat is het probleem toch? Ham kabhina sochila.
0: Toen kabhina sochila.
1: Daarover niet. Niet over koffie en chai.
0: Het komt spontaan gewoon bij jou.
1: Koffie en chai is gewoon een spontaan programma. Geen regie, helemaal niks.
0: Ik kokuchina.
1: Idhar se udhar. I rommel se u rommel.
0: Ja.
1: Dus kon je over een wat jij ja. Toe bol, toe even onderwerp bol. Dan gaan we erover praten.
0: Ham sochila kabhle.
1: Wil je over Clarence praten, Clarence?
0: Hé. Ik weet het niet hoor. Dit moet echt telepathie zijn. Hè? Maar ja, misschien omdat je in mijn cirkel bent. Ik ben net Uchijwa Hamati aan Stippenkeren van Soen. Memphis Depay, trainer Hoyga Clarence Seedorf. Die man heeft nooit langer dan 5 maanden bij een voetbal... of een club heeft hij training gegeven of was trainer. Wat gaat hij daar kunnen bereiken? Hoe club ook keer Paisana Barriga, spelerke. Het gaat niet goed met het elftal. Bijna degradeer, Hojega. Wat gaat Clarence Seedorf daar kunnen bereiken in Brazilië met Kanamek voetbal, Corinthians of zoiets?
1: Corinthians.
0: Ja.
1: We gaan het allemaal meemaken, hoor. Dus voor de mensen die voetbal volgen, Usab Samajgeba, wat er aan de hand is. En maar de mensen die geen voetbal volgen, en dat zijn er heel veel, hè?
0: Ja,
1: en zeker Braziliaans voetbal, Doerhega. Dus voor de dames onder ons.
0: Ja. Waarom de dames onder ons?
1: Abe Adamian ja aikhare, bataye Adamia ke.
0: Oh, je kijkt admin na het dames, ke admin na het ook kijken, bataye ga.
1: Apa Mike Belker, ke bataye.
0: Mike Belker. Of bijkeer.
1: Kon een supermarkt met je hier wat aan.
0: Ja.
1: Heb je het nieuws gehoord van vandaag?
0: Ja.
1: Clarence wordt trainer in Brazilië. Dus inderdaad, je gaat Memphis Depay, John Kelega.
0: Ja.
1: Zullen we wel? Leuk, ga die haast zeggen. Neem maar een serieus, Tito. Je dacht niet aan een serieus baat wat jij. Corinthians is trouwens 7 keer al kampioen geweest van Brazilië. Dus het is een grote club. De heer Dinsen Abhelba, financiële problemen. Memphis Depay, Wakelega. Labiat speelt er ook, volgens mij. Ja, Labiat speelt er ook. Zakaria Labiat, die vroeger bij Utrecht speelde. Ja, Utrecht speler daar, inderdaad, bij Zakaria. Dus die spelen daar. Heel veel spelers worden niet betaald. Dus we zijn op een loon naar Pauwegap. Clarence, onze grote voetballer, Clarence.
0: Van AC Milan.
1: Uit Suriname. Die gaat daar trainer worden. Maar Clarence is al 4 keer volgens mij trainer geweest. Hè?
0: Ha.
1: 4 verschillende clubs. Dat is allemaal niet goed gegaan.
0: Nee.
1: Vroegtijdig weg.
0: Nee. Ja.
1: En gedegradeerd ook nog eens. Of uitgeschakeld. En Corinthians bungelt helemaal onderaan. Dus volgens mij staan ze 16e. En 17 tot en met 20. Dus die clubs die onderaan staan, die 3. Die gaan degraderen. Dus ze zitten bijna in de degradatiezone. En nu komt Clarence daaraan. Volgens mij zijn er nog 8 wedstrijden te spelen, Lloyd. Dus in 8 wedstrijden moet hij nu het vege lijf zien te redden van Corinthians. Een club die niet goed wordt geleid, waar corruptie hoogtij viert, waar er geen geld meer is, waar spelers niet worden betaald. Spelers helpen elkaar onderling nu met geld.
0: Ja.
1: Omdat de een wel wat heeft en de ander niet. Dus Het is wel heel erg weggezakt, hoor. Maar goed, Clemens is nu 50 jaar oud. Hij is nu oud en wijs.
0: Hamlokse jongen, Johan?
1: Toen zei Barkabate. Toen Barkabate, Clemens.
0: Am ten in Boudoua eigenlijk, toch?
1: Hamlok dan bij 50 naar
0: boven. Hamlok bij 50. Hamlok
1: bij
0: 40. Hamlok bij 40, inderdaad. Ik vergeet. Maar even een blijker iets.
1: Op een deelke leeftijd, Bob. Na paspoort.
0: Nee, maar tot 40. Hoe Johan Boudoua ik in.
1: Maar zo'n Clarence heeft geen geldzorgen. Hoe multimiljonair bouw ik het heerbaar. Kama is maar genoeg. Een van de grootste voetballers uit Nederland, ever. Maar ondergewaardeerd in Nederland, altijd ze.
0: Altijd.
1: Ik hoop dat hij het redt. En dat geld heeft hij niet nodig. Dus ik verwacht dat hij het ook gratis doet. Voor Noppes, Corinthians. En ik hoop dat ze erin blijven. Maar intussen is KNVB nu luid. Op KNVB Udjailba, van wacht even. Clarence is bij ons adviseur.
0: Nou, hij is lid van de raad van commissaris.
1: Juist. Lid van de technisch blok. Maar deze man gaat nu trainer worden bij een club waar Memphis Depay speelt. Maar onze huidige coach heeft Memphis niet geselecteerd. Dus je krijgt belangenverstrengeling nu. Dus ze zijn nu aan het beraden of Clarence wel bij de KNVB in die functie mag blijven. De Able Babal.
0: Dik.
1: Dik let hoor.
0: Nou ja,
1: dus dat ding krijgt een staartje trouwens.
0: Nou ja, nee,
1: trouwens, maar... wat zometeen gaat gebeuren. Hamrijan, over 10 minuten hoor.
0: Oh ja.
1: Heel weinig mensen weten dat.
0: Oh.
1: De hoogste NAVO-chef, militair, die gaat straks een toespraak geven.
0: Oh, Kiba.
1: Heel weinig mensen weten dat.
0: Kiba.
1: Hamdani Kiba, maar de hoogste militaire baas, ook een naam om me na onthouden, Libati. Maar die heeft aangekondigd dat hij een toespraak gaat geven waarin hij gaat uitleggen hoe we ervoor staan in verhouding tot Rusland.
0: Ja.
1: Dus wat wij moeten gaan doen om de strijd te kunnen winnen. Nu, maar ook in de toekomst van Rusland.
0: Ja.
1: Dus hij wil. En dit is buitengewoon apart.
0: Apart.
1: Dit gebeurt nooit.
0: Dus het wordt live uitgezonden?
1: Hamdani Kiba uitzenden kunnen. Ja, zeker. Hij wordt zeker live
0: maar
1: uitgezonden.
0: Maar het is wel heel bijzonder dat dit opeens vandaag over 10 minuten.
1: Dit weet bijna niemand, hè?
0: Toe kan je het niet
1: Ham parhalik al het me bati hoi is geloid.
0: Je hebt nieuwe namen gekregen. Toen kon het meer belangrijk. Ik heb Pandit Anand. Nog een paar namen. Kijk, ze hebben heel toch een Pandit blaad.
1: Nou, hamanam Chatur lik dat. Chatur. Koffie, chai en Chatur. Chatur had me, Igor. Chatur had me. Nee, maar het artikeltje heeft gisteren in de krant gestaan.
0: Ja.
1: Alleen heel weinig mensen hebben dat waarschijnlijk opgemerkt. Omdat het niet heel erg...
0: Omdat hoe geweldig nieuws naar heen, hè?
1: Nee, mensen snappen niet wat voor impact dat kan hebben. Maar,
0: mensen houden
1: maar
0: van actie.
1: Als de hoogste baas dit doet, dan is dat wel zorgelijk.
0: Koets Honeyballen heen zijn. Maar misschien is
1: ook
0: het
1: maar
0: weer...
1: Ook dat Rusland...
0: Ja.
1: Udjalba
0: heen, hè?
1: Hij zei Amerika Udjalba, dus het is een beetje onrustig hoor in de wereld.
0: Dus over 10 minuten...
1: Dan kon je het daar wel, maar het gaat niet de goede kant op voorlopig.
0: Maar vooral,
1: en Europa is zwak.
0: Maar vooral als jij zegt over 10 minuten... ik wil bijzondere toespraak regen, televisie pitten.
1: Ik vind het bijzonder.
0: Dat kon je niet gebruiken, hè?
1: Nee, ook een matlab na ik ga je boven van zo'n oorlog zo roeien. Dat is niet de bedoeling. Maar volgens mij is hij de geesten rijp aan het maken van jongens, Europa.
0: Wat jij creëert.
1: Wij moeten meer investeren.
0: Ah.
1: Wij moeten niet afhankelijk blijven van Amerika. Wij moeten zelf een hele industrie gaan opbouwen.
0: We moeten onze eigen broek ophouden. Hè?
1: Ze zijn er nu mee bezig, maar rijkelijk laat eigenlijk. Dus op je oorlog wordt met Rusland of met China of whoever, dan hebben we wel een groot probleem. Maar als Europa heeft genoeg geld en ook wel genoeg kennis hoor. Dus als Europa nu op wat minder afhankelijk wordt van Amerika, zou dat wel beter zijn voor in de toekomst.
0: Ja.
1: Dus dit zijn allemaal dingen, John, internationaal, globaal. Global niveau, wereldniveau, John Hovega.
0: Ja.
1: Dus af en toe is het goed om daarover na te denken. Natuurlijk hebben we op microniveau ook veel problemen. Hamelijk het teelmangaigeba, energierekening barikba, beïer ukarikba, belasting barikba.
0: Kan ik babaal.
1: Dus wij hebben op microniveau ook heel veel problemen.
0: Ja,
1: maar veel van die problemen, Lloyd, vergis je er niet in, hè? Ik hoor de regering
0: het is aanwegen. Wel, het is wel gerelateerd met de oorlogen die gaan lezen, natuurlijk. Hè? Tussen Rusland en Oekraïne en Verenigde Staten en Iran. Telewakje baat heggen. Dus,
1: onder andere. En handelsboycotten, et cetera,
0: dus, het heeft er allemaal mee te maken. Correlatie, hè?
1: Dus kan wega, luid. Ik hoor deze met je mooi jaga plotseling. Dat dik je minister-president of minister, sapko, je partij, je regeer krijga. Die kloppen zich op hun borst toch? Van kijk hoe goed wij het doen. Ah. Ons beleid is geweldig. Maar ja, ik kan je één ding vertellen. Het beleid van het land is belangrijk. Natuurlijk moet er beleid zijn. Ik denk chaos, Rahita Keizer, dat is wat vooruit. Ja, er moeten afspraken liggen.
0: Ja.
1: Er moet wel beleid zijn, er moeten regels zijn. Maar tegelijkertijd heb je niet alles in de hand. Nog sterker, de grootste groei en de grootste afremming van de groei van een land wordt ingegeven door wat er internationaal gebeurt, Lloyd.
0: Ja.
1: En niet op nationaal niveau per toekarega.
0: Ja.
1: Dus muntdaling, euro, tjagri, zakahoiga, inflatie. Sabchi Juanjon Hovega heeft vaak ook te maken met Dunia Mekka Hovega. Trouwens, over inflatie gesproken en begrotingstekort, Lloyd. Je dik je Frankrijk mee gaat, als je zei.
0: Ja.
1: En Frankrijk hebben we ook een Bagaliemba, hè?
0: Ja, maar ik heb Porosine, dus ja, het is niet zo ver van ons.
1: Wat is dat, 200 kilometer?
0: Ah, is dat een kwestie? Lakbak, ha.
1: Ik heb Barca deze in Europa. Maar je waan dat je begrotingschaos.
0: Ja.
1: Boy. Het is niet normaal.
0: Maar
1: Italië.
0: Ja, even verder op Frankrijk. Even daarop verder gaan. Frankrijk met kabel studenten, maar bij hartaalkerbaten en dergelijke. Om de klikkabel die kitna klaslokalen of schoolgebouwen, kitna achterstand. Hè. Hoe kan het zijn dat ik word naar Danny Dis en naar Danny Dis dat er zoveel achterstand daar is? In onderhoud
1: dat land,
0: en dat soort.
1: Dat land wordt wel heel slecht bestuurd.
0: Ja.
1: Al heel lang.
0: Ja, hoe kan
1: en,
0: dat?
1: En de regering probeert dan te hervormen. Kijk op president Alba. Ze zijn allemaal gesneuveld, vroegtijdig. Kijk, Hati. Het volk, het Franse volk, die wil niet meewerken.
0: Mm.
1: Die wil geen hervormingen, maar die hervormingen zijn wel nodig.
0: Nodig, ja, ja, ja.
1: Netto steeds, jaar in, jaar uit, hebben ze een begrotingstekort.
0: Ja.
1: Ze houden zich helemaal niet aan de afspraken in EU over begrotingsdiscipline. Dus ze doen maar wat, die mensen. En maar, als je een Fransman zegt van luister nou, je moet een jaar langer werken. Hé, maar wat je...
0: Wat kan je pensioenleeftijd tot in Abbaan? Volgens mij kan je daar ook heel vroeg met pensioen, 60 of zo.
1: Dat is echt totale chaos. Dus in Frankrijk is het land waar het meeste wordt gedemonstreerd ook. Hè?
0: Ja. Ja.
1: Stakingen, Barca-staking. Frankrijk mee.
0: Ja.
1: Jab, dik, tap, staking. Dus die mensen zijn een beetje verwend. En ze denken nog steeds dat ze heel rijk zijn.
0: Ja.
1: Maar ze zijn niet meer zo rijk.
0: Ze denken
1: dat ze nog een hele grote industrie hebben. Maar die industrie van Frankrijk valt heel erg mee.
0: Ja.
1: Of tegen. Lauwe symbolie. Dus Frankrijk heeft wel een probleem. Maar je Frankrijk niet je jaga, daar heeft dat ook wel een effectje op ons. Hè?
0: Ja. Ah, zeker.
1: Dus we...
0: Ik heb zijn naam
1: staan.
0: Maar serieus, als je het hebt, kon koers je per bijgel, maar de koffie gaan met haar?
1: Kon je naar deze, toch? Kun je naar.
0: Oh, oké. Okay.
1: Naar koffie, naar chai.
0: Je wilde iets over Italië zeggen, want je bent heel erg serieus vandaag. Dus dan heb je doseer een stoel bij toe bij het halbarte. Hij zou ook een gaan de weg, hè?
1: Stop. Is het onderwerp van bankerij? Op jullie doosar baar, maar die heet gewoon nooit. Op jullie jij haast het hoor, haast het.
0: Ja.
1: Toen haast wou hem, maar laat ik die gewoon baar toe.
0: Ja. Nou ja, is het vakantie, ja. Lurkende vakantie, hè. Iedereen is thuis.
1: Is het
0: thuis.
1: Vakantie?
0: Ja, toch, vakantie. Ja,
1: is dat zo?
0: Ja, het is vakantietijd. Noord-Holland met vakantie.
1: Maar best wel, ja, zo roep, wat is de vakantie?
0: Ai, miga, dat is best snel, ze timo, ja. En dan denk ik, hebben we roze koffie, ja, en dan hebben we een timo, ja, maar het gaat heel snel aan. Het is al vakantie, hoor. Ja.
1: En hoe noemen ze dit dan? Voorjaarsvakantie of najaarsvakantie?
0: Voorjaarsvakantie of najaarsvakantie. Nee, najaarsvakantie, toch?
1: हाँ हमने बोल हैरफ शुरू हुई है कि ना
0: अब बे कहा हैरफ से यहाँ तो घाम निकल गया हवा ना चलेगा
1: वनेर बखेंद हैरफ लोइट हैरफ
0: ना यहाँ मई साल अक्टूबर में हैरफ शुरू हो जाए तो
1: तू ना जाने ना तू ना जाने ना, ना
0: जाने हम ना जाने
1: हम, हम खुद दे
0: हाँ तू खोज
1: बड़ा ज्ञानी हम बाती तो
0: आई भी गया तो एक सीरियस है नहीं हैरफ हैरफ हैरफ तो चाहता शुरू हो जाए क्या Dus ja, het zal in deze dagen beginnen. Dus ja, panito barcelona gelegd hier. Dus konadien bi, hawa bi, deers eigen, orkanen zullen ook wel komen. Dus ja, we gaan het zien. Maar in ieder geval is het vakantie. En ik hoop dat de mensen thuis leuke dingen gaan doen met de kinderen. In ieder geval, kuch, mooie carrière.
1: God de liham, God de liham, luid. God de liham.
0: God de liham,
1: bat ja, bat ja. Apa de mensen wat je hem para chalak bat. Imam, God de liham, chasun de walo. Dit wist ik gewoon niet. Dit zijn dingen die... Ja, dat zijn feitelijkheden die je moet opzoeken eventjes. Ja. Meteorologische herfst. Hoe ga je 1 september se suru?
0: Dus,
1: hey Lloyd, maar is het oktober ba?
0: Ja.
1: Wat doe je bolle herfst naar suru ba?
0: Ja, nou ja, goed, ja.
1: Hoe suru ga je jaar herfst aan die kalba? Deze
0: dunia bedle, hij is de hambi bedel jela. Dus ja, voor mij is het... Voor
1: informatie aan.
0: Hamar wie hambi schrijven hoe je laat iets was in leken.
1: Door informatie aan. Ik was Surinamer, ik heb informatie door... तो इंफॉर्मेशन एक्स सुना एक सुनामर देवेगा सुनने वालों जगह सुनामर तो कितने ही फरमाती तू इधर खुदान और मैं तो डबल चेक करूँ
0: अब
1: मैं लॉयड बोली से मैं हैरफ ना शुरू
0: मैं हैरफ ना शुरू होएगा
1: और यहाँ पे
0: मेरे कॉल शुरू होएगा 1 सितंबर से शुरू होएगा 1
1: हमारे पेपर आए लगे अच्छा और यहाँ पे लिखल बाबा से तो मोमेंटेल मिड इन द हैरफ और लॉयड बोली में शुरू होएगा
0: मैं तो के जना की हैरफ से गया
1: Nee.
0: Toch?
1: Ik zie ook, ik heb van de week, hè, een paar dagen terug,
0: ja.
1: Nu pas een paar blaadjes zien afvallen.
0: Ha.
1: Dus toen dacht ik bij mezelf, herfst, hoi je, kina, hoi je, maar... Jane, am school lang geleden, ja, petoloid.
0: Ja.
1: Dat is mijn handicap. Dus er zijn een aantal dingen die ik gewoon niet weet.
0: Toen kan haar school, am zit in jouw school geleden.
1: Suriname, mijn jaar.
0: Toen Suriname, mijn hele school.
1: हम सुनामे में सब चीज सुनामे न कर लिया यार हम कहाँ गए स्कूल यहाँ पे
0: ओके ओके
1: तो हम ढेर चीज ना जानी ना नीदरलैंड के
0: वही खाती ना आल्टेड दैट यू डन ना सुरीनाम
1: फ्लॉम दस अंदर स्टोर मिनस अब दस अंदर
0: या
1: तो उमें लिखल बाकी 1 सितंबर के शुरू होएगे बा और देर तक नवंबर के दोन होएगा मेटेरोलॉजिस एंड एस्ट्रोनॉमी से हैरफ जोन होएगा 23 सितंबर के शुरू होएगे बा और वो दोन होएगा 21 दिसंबर दस लॉयड तू खाली उल्टा इंफॉर्मेशन दे हम लोग बीच हेल्फ हैरिस में बात ही बोल दे इस मान है ये से तो किन्हें हैरिस फाइनली
0: या एक से तो किन्हें लेंथ एक से इन द इन हम सब सेशन में बात ही एक्लक
1: तो के जना तू लेंथ में बात
0: हाँ मैं जना कि हम लेंथ में बात ही था अंदर क्या है डिक्रीबल्स एंड देयर
1: हैव टू कंट्री यही खात आई मैंने कोर्ट खाद में सोन व्यास में चको में प्राते
0: वो हमारे साथ कौन सी मोहब्बत या हमारे साथ
1: वो दोस्ती कर सके तो संग
0: दोस्ती कर सके वेल या
1: योली से गद्राग ही हेल्फ
0: या इज दैट सो ओ दोस्ती ओ तो दोस्ती हो सके हाँ सेकर
1: तू लोग संगे घूम सके
0: ए मार तू सुन ले काबले रॉबी के बतिया ओवर दी ट्वे बुइटमैन इन निकेरी जोन दगाई गया एक बार दमिया दगाई गया इस तो खबर
1: कैसे भाईले बताओ तो
0: औरतिया के एको आदमी रहा maar die vrouw had ook twee buitenmannen. Hey.
1: I ek jaga hoi sakega.
0: Sa naam me?
1: Nikeri me. Nu gaan Nikerianen echt boos worden op me. Ze gaan nu echt pissed off zijn, hè? Ze gaan nu echt pissed off zijn op me.
0: Hoezo kun jij zo resoluut zeggen van... Ichi joa kani sa naam me Nikeri me hoi sake.
1: Ai, dus Nikerianen gaan nu echt pissed off zijn, hè?
0: Dat kan je toch niet zeggen?
1: Na, ham na boli khali Nikeri me. Ik heb een gokje gewacht. Ik kan hoor zeggen. Maar het had ook in Saramaka kunnen zijn, inderdaad. Het had ook in Coroni kunnen zijn.
0: Ha.
1: Maar wacht hier, toen bolega ik in de Sanike Oret.
0: Die was getrouwd. Maar die had ook nog twee buitenmannen in Nikeri.
1: Dus ego Oret, keer hij go binnenman of doe je buitenman?
0: Doe je buitenman.
1: Een vrouw weet.
0: Nou ja, of die mannen moeten gewoon niet aan een getrouwde vrouw komen. Gewoon punt uit. Punt.
1: Nee, het ligt toch aan die vrouw. Die vrouw moet toch zeggen, luister jongens. हाँ, ik sta daar niet voor open.
0: Maar ego.
1: Kan je zeggen dat ik je schuld bij heb? Of dat ik je schuld bij heb?
0: Ego, admi, je ke gezond verstand heiga, is op kam na kariga.
1: Na, maar sunna, of dat je ekdam sughar hoiga, of bharma deis hoiga. Aise soch je, loit. Ego ati sundar aurat jon heiga, param sundari.
0: Param sundari.
1: O bharma hi sakeiga.
0: O to hoi sakeiga, maar ja, je moet je alsom.
1: Maar ietsje joh, hamna biswas keri lecha.
0: Toen heb je zoals gekregen, maar
1: ego aurat, uitgebreid. Ego aurat ke hai ga go admi, ook als je hoe rehe ga.
0: Ja, het is wel uitgebreid. Maar
1: ook go buitenman.
0: Hé, hoe is het gekregen?
1: Ta adamian, kaise yaar, adamian na janat raha, bechara.
0: Pata na hai, pata na hai.
1: Om één buiten.
0: Om Nikeri bhi odna badka na hai ga, tu ya jaan se kerti.
1: Hey, tu Nikeri na bali dhakara, chalo. Men zou Nikeri gaan echt pissed off zijn vandaag. Ai boy. Nee.
0: Ja.
1: Maar wacht even. Om één buitenechtelijke relatie te hebben is al heel moeilijk, hè?
0: Ha.
1: Denk ik.
0: Ha. Ja.
1: En deze vrouw kon er twee op nahouden.
0: Ja.
1: Maar dan moet die man toch iets geweten hebben, of niet?
0: Hamna bolsekila, ik ja.
1: Toen jas de naam onderzoeker.
0: Jab Robbie boli zeggen, de Robbie fini janet hoega, kan je zich wel bijleggen. Hij heeft het wel een beetje kort uitgelegd. Hij moet het heer team nadenken, want kan je maar het heer team halen, kan je. Maar hij heeft het wel even aangekaart. Ki, het heeft wel impact op de Surinaamse bevolking. De gewone Suriname gaat dit verhaal in Nikeri. In het Chorabat.
1: Nou ja, ik keur het wel af, hoor.
0: Ja, natuurlijk
1: keur dat af. Sowieso, als jij in een relatie zit, hè, een vaste relatie, dan moet je niet gaan rommelen links en
0: rechts. Nee, toch. Of je een man bent of een vrouw bent. Je moet ver van dat soort dingen blijven. Nou, is het net je ontgekregen, sorry.
1: Nou ja, en dubbel creëert dat oorprobleem. Ja, toch? Is toch een beetje raar?
0: Kan je ze jeepen als je twee buitenmannen hebt? Hè? Kan je ze jeepen?
1: Hé, luid, daar moet jij maar hier onderwerp aan hebben.
0: Nee.
1: Hamar lage dek kon onderwerp. NAVO, Rusland, economie.
0: Maar
1: toen kan je wat jij gaat ietsje doen komen.
0: Toen zoek je dat hamlo ki luisteraars ke interesse hebben. NAVO met elkaar hoega. Frankrijk met elkaar hoega. Italië met elkaar. Hier is het gewoon belangrijker hoega dan NAVO en Frankrijk met Jonomapen.
1: Is op Rodaluan bhi belangrijk.
0: Rommel baat betje to admi loon wel maar sunen toch?
1: Ja. Rommel baat, ne? Maar te kabel, Adamien kaker is dat neem.
0: Ja, eentje heeft die andere doodgeschoten.
1: Die twee buitenmannen?
0: Ja.
1: En die binnenman?
0: Die ugel naliskere, belke hem jorot jek na manjera. Je doet buitenman ra.
1: Hè?
0: Ja.
1: Okay, dus Auratia Bajge, Adamia Bajge, en Duigo John Bahirera, Uduno Apneme, Don Kanada.
0: Nou ja, niet Duno, maar ego, ik kwak je dag. Dus die ene andere is nog levend, denk ik hoor. Maar goed, nou ja. Dus ja, okay. Oi. Oei, wat jara, hè?
1: Maar een mooie bad. Gyanke bad te betekenen.
0: Maar
1: het is wel iets om erover na te denken.
0: Ik maar bad hier heiga, van dusser aurat ke tu na taak.
1: Dek, maar advies behoed makkelijk heiga, loit.
0: Ja.
1: Toen je kooi ke sange baate in een relatie, chahe biakele, chahe dusser relatie mee, ego vaste relatie mee, dan moet je met andere dingen. Andere vrouwen of mannen, hè? Kun je toch niet een relatie bekant
0: nee,
1: toch niet?
0: Nee.
1: Het is toch onfatsoenlijk gewoon?
0: Het is onfatsoenlijk. Nee, het kan gewoon niet. Punt.
1: Nee, dus dat soort dingen moet je niet. En als je daar behoefte aan hebt, dan moet je je afvragen of je huidige relatie...
0: Hoe gezond heb je na?
1: Hoe mooi heb je na?
0: Ja.
1: Of dat jou een goed gevoel geeft of niet. Want anders zou je het niet doen, toch?
0: Nou. Dus ja,
1: toen situatie je mooi hebt, dat hoor je ieder de rommel.
0: Toen
1: situatie je na mooi hebt, dan ga je rommelen.
0: Ja, maar dit vind ik wel bijzonder hoor. Twee buitenmannen. Hey, ja, het is. Staat hoort hier. Hamna Janine is op iets. Kies op iets. Jada hoor ik. Kina hoor ik. Ja, ik weet het niet. Maar ik vind het wel bijzonder. Nou ja.
1: Nou, zijn naam is sowieso. Hamso nee, kijk, Gotamasa hoor ik.
0: Ab kon Tamasa bij zijn naam.
1: Nee, ik ga er niet over praten. Maar ik was laatst op een feestje. En daar kreeg ik dat weer te horen. En te zien. Ik kreeg ook beelden voorgeschoten.
0: Ay, migado.
1: En dan denk je van jongens, kahoeie hè?
0: Ja.
1: Er is een morele verval gaande.
0: Morele verval, ja.
1: Maar ja, ik bedoel, en iedereen houdt de spiegel voor en iedereen neemt de maat bij de ander.
0: Ja.
1: Maar op een keer had mijn nakje geregeld.
0: Je kijkt niet naar jezelf.
1: Trouwens, dat gebeurt niet alleen in Suriname, ook in Nederland.
0: Nee, in Nederland met hier hoort.
1: Wij willen iedereen de maat nemen, maar we kijken niet naar onszelf.
0: Nou. Dus die gaat nu even laten horen van Keise Kofia Piel Jahega.
1: Sonia, Lloyd. Fatsoenlijk, hè?
0: Fatsoenlijk eetje. Zo hebben we ook Gorilla Harik Roodje op Ujala's koffietjaar. Middag show mee. En keek wat
1: lekker
0: druk. Dus keek wat kon Roos Pirega. Maar als hij niet meer druk is, dan...
1: Keek niet pata. Keek niet pata, man.
0: Als
1: maar zijn naam ke...
0: Als toe Albert Heijn had je eens, hè? Want ook manga prijs
1: mee. Dat zijn oude prijzen.
0: Oude prijzen.
1: En die oude prijzen zijn goedkoper.
0: Oh,
1: dus juist.
0: Dus nu al hamar batia boliriki na je, maar juist je dus aan een bolig.
1: Met bonuspunt bak je na je.
0: Dus met je bonuspunten krijg je dan wel kortingen. Dus eigenlijk.
1: Nee, dat hele bonussysteem werkt niet.
0: Oh ja, hobby nakamahega. Dus ja.
1: Chaos.
0: Ai, nou ja, maar hoe kan dit ook allemaal? Hè? Maar ja, goed. Dit is abad.
1: Toek het na cash leek het je lega, Lloyd?
0: Weinig. Ik heb alleen maar pasjes bij me.
1: Oké. Dus toen casual in Minabat.
0: Ham casual in Minabat. Nou, ik ben niet van vroeger. Dus de hele Hindustani hem, Janila ook zo. Liever lopen ze met cash. Maar ik ben niet van in de cash.
1: Oké.
0: Dus
1: ham
0: met toen de keer.
1: Of mensen nog
0: met
1: cash lopen.
0: Ham met toen de
1: keer. Acha? Hij zei toen de kaiga.
0: Ja. Trouwens, het is...
1: Amkong Parli trouwens weekend wam, hè?
0: Die topmilitair is nu wel bezig, hoor, met het... met het plan over... het plan om Rusland het hoofd te bieden.
1: Juist. Dus het klopt, hè, informatie.
0: Het klopt helemaal. Maar weekend met de konji, de kle konji parle, konji...
1: Nou, iets een klein plaatje. Zag ik ook. Ik heb een foto gehad. Ik heb een foto gehad. Ik heb een foto gehad. Ik heb een foto gehad. Ik heb een foto
0: gehad.
1: Ik heb een foto van vrouwen zoeken niet naar iemand met sixpack. Ik heb sixpack, toch?
0: Ja.
1: Toen zei ik het.
0: Ik heb een pack.
1: Ze kiezen liever voor een man met 6 auto's.
0: Hè?
1: 6 cars liever dan sixpack, ja.
0: Maar wat heb je nou aan die auto's?
1: Ze wil liever een man hebben met veel geld.
0: Met veel geld? Nee, dat snap ik
1: in
0: wel.
1: In plaats
0: maar
1: van
0: ja.
1: Een man met een sixpack.
0: Ay, my god, dus jongens, echt jongens. Geld maakt je niet gelukkig.
1: Als
0: hè?
1: Jij 6 nullen hebt, hè, achter jouw bedrag die je op de bank hebt. Nou, Lloyd, dan ben je aantrekkelijk, hoor.
0: Jawel, dan ben je zeker aantrekkelijk. Maar dan maakt het leven wat makkelijker voor iedereen natuurlijk. Hè? Als je zoveel nullen achter...
1: Dan hoef je geen sixpack te hebben.
0: Nee, dan hoef je geen sixpack te hebben.
1: Toen zomaar
0: ja,
1: naar drinken. Is niet nodig.
0: Nee, is niet nodig. Nee. Dus ik moet eigenlijk een paar nullen hebben achter de cijfer.
1: 6 nullen.
0: Ja. En dan is het wat makkelijker, hè, het leven.
1: Hoe moet ik je laten? Is dat je gewoon? Nou, inzichten. Is het maar jongere inzichten. Die maken me ook wijs. Hè? Die vertellen me ook van alles. En ik ben flex, dus ik ga mee.
0: Maar zijn wij mensen zo gefocust op geld en zo? Is geld zo belangrijk voor... Kijk, als je het hebt, is het makkelijk. Maar is het echt zo van Auretlongen of Admilongen... als een vrouw 6 nullen heeft achter de cijfer... of een man heeft 6 nullen achter de cijfer... dat je dan eerder op die man of vrouw valt?
1: In een bepaalde fase van je leven, hè, Lloyd. Ha? En mensen kunnen het ontkennen, maar ik weet dat het wel zo is.
0: Het werkt wel zo, hè?
1: In een bepaalde fase van je leven... je hebt al ellende meegemaakt, je hebt een heleboel babaal gehad... Je hebt een relatie gehad met een klaploper. John Tokemani,
0: leegloper.
1: Dus ook aan mij die niks te bieden had. Op een gegeven moment denk je van... Hey, is dat je chorjaar? Ik moet iemand hebben die mij financiële zekerheid kan geven.
0: Ja.
1: Niet iemand die alleen maar aardig en lief is en mooi is. Hè, maar iemand die mij financiële zekerheid kan geven.
0: Ja.
1: Volgens mij werkt het systeem wel zo geluid.
0: Ja, als je financieel onafhankelijk bent, dan is het leven ook wat makkelijker. Hè?
1: Nou ja, je komt op een gegeven moment erachter. Dat let op 30 jaar hoe jullie.
0: Ha, je zegt een baartje eerst.
1: Ha, door relatie boetje, doen hoe je.
0: Is helemaal uitgedoofd. Helemaal uitgedoofd.
1: Je bent een vrouw. Dan ga je toch niet op zoek naar een klaploper. Dan ga je toch liever op zoek naar iemand die financieel stabiel is.
0: Ja, tuurlijk. Iemand die daar alle... Ja, nee, ja. Kijk, ja. Als je...
1: En dan is die sixpack niet meer zo belangrijk.
0: Nee,
1: hoor.
0: Nee. Dat minder neem je, belangrijk. Nee, dat neem je op de koop toe dus.
1: Six cars is belangrijker dan sixpack.
0: हम जाला ताके कहूँ कहाँ मिल सके कार आउट हम किन ले दिया था ले अपन द्वारी के आगे
1: एको दाल इंद्र किन लिया दक्षिण पुराना पुराना हो तो किन ये तो लोग दक्षिण दक्षिण ओक्सन मेरिक है
0: या दक्षिण अब बस्ताती नो दक्षिण.
1: Nee, Datsun is Nissan geworden, toch?
0: Ah, en Sundap, die
1: Sundap bestaat nog wel, heb ik begrepen, als merk.
0: Ja?
1: Maar ik weet niet of ze groot zijn of niet, maar ik heb begrepen dat die bestaat, Sundap.
0: Kaas oud en Sundap eigenlijk?
1: Boy, hem na niet lachaloid.
0: Maar ze namen het heer Sundap, die motor. Ham
1: zotie dat Rusland. Dat het uit Duitsland kwam, zou ik zeggen.
0: Of uit Azië of zo.
1: Tak die hem terug gaat hij.
0: Ha, tak die, want Sundap. Maar Sundap klinkt wel Duits, moet ik zeggen. Het klinkt niet Aziatisch. Klinkt niet als Datsun of Corolla of Toyota of dat soort dingen. Zo klinkt het niet. Maar ja, Hamdenika had Sundap. Maar misschien dat de mensen wel thuis weten waar Sundap vandaan komt.
1: Ik denk niet dat hij uit dingen. Ja, hij komt uit Duitsland, de klet hoor.
0: De klet?
1: Nou, was zo'n keer, ai.
0: Ja, Sundap. Dus ja, hè?
1: In 1984 ging de Duitse fabriek failliet. En toen werd alles aan China verkocht. Hoe vind je die?
0: Hé, hey, kan failliet bij jou?
1: 1984.
0: Oké. En China overleden is?
1: Nou ja, dat staat er hier, Lloyd.
0: Ja.
1: 1984, ja. Baradinkebaat,
0: hè.
1: Maar toen ze pahile sochie zijn naam met heer dat niet zo'n dap chalauwet raha.
0: Ja.
1: Ja, toch?
0: Ja, de heer Sundap, je laat zo'n. Veel Sundap, ja.
1: Sundap KS50, I50cc, toch,
0: ja,
1: volgens mij?
0: En hoe heet het? Het was een goede kwaliteit, dus Duitse merk, dus ja. Hè?
1: Ja, maar ze zijn kwalitatief niet meer goed dus nu, want China met Chalgeba. Dus hij is niet meer die oude Sundap. Maar hij gaat bij Banega, Lloyd.
0: Hey, die vrouw hou van jou, Arend.
1: Abkabaliar. Hamkakelia.
0: Nou, dus ze luisteren wel naar jou. Want Bolekio van Sunda. Over die Nigeriaanse stel en buitenman. Beide zijn schuldig. Juist Anand, je zegt het goed. Ik geef de binnenman gelijk. Wie wil zo iemand hebben? Hè?
1: Ja, toch. Is toch een beetje ding, hè? Ja. Maar Sundap, Lloyd. Heb jij herinneringen aan Sundap? We gaan nu te snel over Sundap heen. Maar ik wil een verhaal. Over Sundap hebben nu.
0: Oké, Sunolo, zodat jij een beetje getriggerd wordt. Sundap, Sunolo, Sundap,
1: Sundap. Oké. Dus de mensen die in Nederland zijn opgegroeid, Oesap Nanjan het hoe je Sundap Konchiba. Of ze kennen het van de overlevering.
0: Ja.
1: Die kon je Oesap Keba thuis, Baki ICC Raha Sundap.
0: Overlevering, dat klinkt wel heel erg.
1: Arre, purana geschiedenis kon je thuis hoe je gaat.
0: Ja.
1: Op een lurkanket. Maar lurkwan, zo je merk onthouden, echt niet.
0: Nee.
1: Dus die zijn niet geïnteresseerd in dit onderwerp.
0: Nee, alleen maar six cars.
1: Voor de jongeren onder ons, niet meer de vrouwen, maar even de jongeren onder ons. In Suriname had je een bekend merk, bromfiets. Veel mensen hadden een brommertje, een bromfiets. Die hadden wel een fiets. Soms hadden ze een auto, maar heel vaak hadden ze een brommer. Dus mensen die wat moesten werken of naar school moesten gaan op later leeftijd, middelbare school of universiteit, die hadden allemaal een brommer. En daarmee ging je naar je werk. Een van de bekendste merken is altijd geweest Sundap. Sundap was technisch heel erg goed. In die tijd had je nog geen Yamaha en geen Suzuki. Oesap Brommer, wat een Benaraha. मोबिलेट रहा एगो एगो एगो वरियंट
0: मोबिलेट या
1: जाने गेलो
0: या
1: एनी मोबिलेट वाज अन गुडकोपर वरियंट मार नीट बेट्रोउबार
0: मार इट वाज अन सोर्ट स्कूटर टोख स्कूटर हा एक सोर्ट मोबिलेट टोख ना
1: नेय इट वाज अन इट वाज अन
0: मोबिलेट या
1: एगो एगो छोटा के ब्रोमर मार इट वाज गुडकोप मार हाय वाज टेक्निश नीट हेल गुड ये क्रेग बतावस लेटर ओक एंड दैट सोर्ट मार्क क्रेग ये अलमान ए सब चीज वन आउट ऑफ द होफ थम जाने
0: गेलो मोबिलेट मोबिलेट
1: मार दी मोबिलेट मुशे ड्यू moest het duwen, want hij, heel vaak startte hij niet meer door het op een trapper. Eigenlijk als dat ding nieuw was, dan kon je hem op een standaard zetten en dan moest je trappen zo, de auto was start voor jatra, motor was start voor jatra. Dat gebeurde bij je mobilet.
0: Ja, ja.
1: En bij de Sundap had je zo'n voethendel.
0: Ja.
1: En dan moest je daarop vroeps, drukken naar beneden.
0: Drukken en dan startte hij.
1: Een aantal keer.
0: Ja.
1: En dan, juist. En dan startte hij. Nou, maar die Sundap was superieur. Dus als je een Sundap had, dat kon een brommer toch een haaier. Dus dan een. Maar toen Sundap had niet zo'n KW aan het werken.
0: Mooi.
1: Dan zet je die Sundap in je garage, nietje.
0: Ook er uit, laat wat is er van zo'n KW?
1: Sap-cham-KW. Ook er wiel-cham-KW, sap-koet-cham-KW.
0: Je had toch die Bronx of zoiets waarmee je ging schoonmaken? Bronx toch?
1: Juist.
0: Maar welk koetje had ik het?
1: Ja, nee, want het is best wel bijzonder hoor dat je dat weet.
0: Ja.
1: Nee, ik vind dat bijzonder dat je dat weet. Dus daar gingen mensen dat helemaal.
0: Maar mama, ik was cultuur had, toen motoragent had, hoe ze jong keren had, ze van vaak keren had.
1: Ja, maar goed goed ik kreeg toen leid.
0: Ham net ook goed goed ik kon ook goed goed ik kreeg. Nee, maar ham ik mama, die was motoragent.

0: Amboy MBW motor. Motoragent had. Dus dan maakte hij het dus al vaker schoon. Dus daarom ja, dat ik het weet.
1: Maar de BMW van de politie, dat was een 100 cc volgens mij. Dat was echt een motor.
0: Dat was echt een goede dat was een motor. Ja man.
1: Of 125 zelfs misschien wel hoor. Omdat ik het naar cc had. Maar zo'n Sundap was 50 cc.
0: Ja.
1: Maar iedereen, garg me, ik was Sundap praha bijna.
0: Ja.
1: Ook een kool, ook een setiker, ook een bushinikar. Of badal, oké. Okay. Oh, een bra camera, ja, je jouw mee. Leid. Jab dekt dat probleem de
0: weer. Hele zondag hoe je melk zat.
1: Ai, dus maar dan had je tijdsbesteding toch? Kijk, ze bolen ga, vrije tijdsbesteding.
0: Ja.
1: Dat hoe chamka je, oké, rakie. En later is daar dingen gekomen. Yamaha, Suzuki. Is op eigen speelveld wapen. Bas, tabelijk tot zondag, dek je aan liekal, ba 1984 banalwa. Tabelijk banalwa.
0: Ja, ja.
1: Toen hebben zij die markt wel overgenomen hoor,
0: ja.
1: De Japanse merken.
0: Ja.
1: En je had de motorenland Kawasaki en Usapchi Jumara. Wel bijzondere tijd hoor.
0: Maar Sundapwap, ik heb een gezin met 10 larken of 4 larken
1: eraf. Poeg had je ook nog, hè? Poeg.
0: Poeg?
1: Mobilet, Poeg.
0: Oh ja.
1: P-U-C-H. Nee, Baratje, je met jaad baloid.
0: Maar Sundapwap, ik heb een jaad er hele konjipe.
1: Normaliter mochten de twee. Nee, normaliter mochten de twee mensen opzetten. Toch? Wettelijk. Maar om een charge nee, bij Jatra. Nou, ik wil agua punt wapen.
0: Ik wil tank wapen.
1: Tank wapen, ha? Ik dam agua.
0: Ja, het eetje achterin. Of 10
1: euro.
0: Achterin
1: ik wil pichua, ik dam hangar, ja. Hè, ja, dat ging je hoor, met je Sundap. Boy.
0: Huh? Ja, dat was jouw vervoersmiddel dan toen de tijd in Suriname. En het,
1: nee, ik heb nooit een Sundap gehad. Want toen was Sundap al passé.
0: Ai.
1: Dus je hebt het gehoord bij de Sundap don hoi geraad. Dat Sundap na wat raad is waarmee. Dus voor een kan Sundap van. Of je kon een nieuwe Yamaha of Suzuki kopen.
0: Ja.
1: Dus ik ben in die tijd opgegroeid, Lloyd.
0: Ja, maar heb je ooit daar een motor gereden in Suriname? Ik kan niet per se diesel laten.
1: Nee, nee, geen motor, maar wel bromfiets.
0: Bromfiets?
1: Yamaha.
0: Yamaha. Oké.
1: Okay. Yamaha. Okay.
0: Dus het was een beetje upgrade voor jou, hè?
1: Nou ja, en die waren technisch heel erg goed hoor.
0: Ja, nog steeds.
1: Dus
0: nog
1: die
0: steeds.
1: Suzuki en die Yamaha waren echt briljant qua
0: technisch.
1: Ai boy, Puranabad, Lloyd.
0: Puranabad is altijd leuk,
1: Otto.
0: Puranabad.
1: Otto. Toen kwam Otto Chalele. Ik ben riskeer heel leuk.
0: Nou ja, ik denk...
1: Waarom praten we hierover?
0: Hamoune,
1: kijken. Wat is het punt?
0: Hamoune, zei ik, kijk, ik er maar in mijn betalen.
1: Als je toen met bol kapot auto chalele?
0: Auto chalele he, denk ik vanaf 23ste of zo.
1: Toen pas?
0: Ja, want
1: had je daarvoor nooit illegaal gereden?
0: Nee, nooit. Ham pas dein gelie voor mijn rijbewijs. Echt vreselijk.
1: Dus wachtie. Je was al getrouwd, je had al een kind. En toen had je een rijbewijs.
0: Ja.
1: Zoiets.
0: Ha.
1: Sang, je bent echt... Hé, toen maar hoe bat het? Ja, voorbeeldig het mee.
0: Een boodschap had hij nog niet, buddy. Amara het mee kan gaan mee. Hè?
1: Tor ad mi kahamile na una mili. Tor ad mi kahamile.
0: Hamar jese ad mi kahamile.
1: Nee, maar in Suriname kon je al wat eerder auto rijden, toch? Een beetje boro-boro.
0: Ja.
1: In de wijk, controle het horen, daar
0: hebben we nee.
1: Dus ik denk dat ik een jaar of 14 was misschien.
0: Ja.
1: Zoiets.
0: 14 jaar, dan ging je gewoon, dat doet je altijd in mijn auto.
1: Nou, tap surukali.
0: Oké.
1: Zoiets moet het zijn geweest.
0: Ja.
1: Rond de 14.
0: Ja.
1: Hij zei, coach. Maar, boy, die dag herinner ik me nog een Lloyd.
0: Ja.
1: Toen het Toria
0: Suna. We luisteren, hem nog een keer aan kunnen liggen.
1: Toen mag je het toch niet zoeken. Maar Purana Torigo, Bachalo.
0: Purana Torigo.
1: Toen had je probleem met Conchi Baton, Nationale Radio. Probleem. Iedereen luistert nu mee, hè? Maar dat ben je met John Kai Barke Deiga.
0: Oh, toer hele dus. Ha.
1: Hij dus. Mijn zus had de rijbewijs gehaald.
0: Ja.
1: Tamar Maibab, Kosime, toch?

0: letterlijk, maar nou een VW, een Heiga-fabriek. Maar die kever werd ook in Duitsland gemaakt, maar ook in Brazilië.
1: Ja.
0: En beide waren er in Suriname. Een motor, John Raha, keverke.
1: Pichera, ja.
0: Dus voor de jongeren onder ons, de motor van de kever, die was achterin.
1: Als, ja.
0: En het was een hele afwijkende auto dus daarmee, want alle motoren zaten voor, behalve van de kever.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Dus ik verschil wel had tussen Duitse kever en Braziliaanse kever. Veel mensen weten dit niet. Maar ik was redelijk technisch en ik was geïnteresseerd in techniek.
1: Ja.
0: Dus jabse auto wa aalhamlo ke ghare.
1: Ha.
0: Tab se hem shuruker dili auto wa khol khal kareke. Ha, toch zomaar ook ik khol ik kunchi kaha kaise kamaiga. Want ik vond techniek heel erg interessant.
1: Ja.
0: Toen al.
1: Ja.
0: Dus toen ontdekte ik een verschil. Motor wa ik kerha.
1: Ha.
0: Ophanging was hetzelfde, alles was hetzelfde. Maar die achterlicht, daar zat een verschil in.
1: Oh, wat was het verschil dan?
0: Op geheim aan verklapkers.
1: Ah, toen bol ze.
0: Eigenlijk is dat een quizvraag hoor, Lloyd.
1: Nee, gewoon bol.
0: Voor de luisteraars onder ons. Voor de luisteraars onder ons. Hier is een quizvraag.
1: Ja.
0: Wat was het verschil tussen de Duitse en de Braziliaanse kever als je keek naar het achterlicht?
1: Experts,
0: de experts onder ons, die weten dit wel.
1: Nou ja, die
0: maar
1: mogen
0: ik denk
1: dan
0: niet dat er heel veel experts zijn.
1: Nee, ik kan niet toch hier wat.
0: Dus ham antwoord voor wat hij. Chalo. Ah, khali hami bati. Ik ken je niet, maar chalo. Oké, dus het ultieme verschil was, Lloyd. Die Duitse VW had een kleiner achterlicht dan de Braziliaanse.
1: Ah, oké.
0: Okay. Hoe vind je die?
1: Ja, wel bijzonder.
0: En daar zat een verschil in.
1: Oké.
0: Dus voor de rest, sap kuch ek kera. Koplamp aangeke, sap kuch ek kera, sap kuch.
1: Kan die achterlicht dus er iets voor daar?
0: Juist.
1: Oké.
0: Dus mijn zus haalde de rijbewijs. Wij krijgen een auto. En zij zegt tegen me, Tuchale, ja, Molly, natuurlijk. Ja, flink rijden toch?
1: Tuurlijk, toch? 14 jaar, natuurlijk wil je dat rijden. Hè?
0: Maar daarvoor had ik nog nauwelijks in de auto gezeten. Dus als je opgroeit in een gezin waar je vader of je moeder, hè, of je hebt al een auto in het gezin, dan zit je vaak in een auto. Dus dan heb je al een beetje feeling, toch, hoe een auto werkt.
1: Ha.
0: Dus ik zit in een auto, nog helemaal geen feeling, helemaal niks.
1: Ja.
0: En mijn zus legt mij uit van zoon.
1: Koppeling,
0: linkervoetwa, je koppeling.
1: Ja.
0: Je koppeling, indrukken je. Je linkerpedaloaba.
1: Ja.
0: Bichuake pedaloaiga, rem. En dat doe je met je rechterbeen en je rechtervoet. Want je kunt niet tegelijk gas geven en tegelijk remmen. Dus eentje doe je met je rechterbeen.
1: Ja.
0: Dus zij legt me uit van dit is pedaal 1, dit is 2, dit is 3. 1 linkerbeen, 2 en 3 rechterbeen.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Dit is schakelen. Pokuato.
1: Ja.
0: Op de kaisa
1: mee.
0: Ja. Hij zegt schakel. Ja. Dan moet je het laten opkomen. Ja. En dan. Hamuli, tik, tu gusuk ab ham chalabe.
1: Ja.
0: Zo is dat begonnen, Lloyd.
1: Ja. Maar je hebt geen aanrijdingen gemaakt, wat dan ook,
0: bijna,
1: met die auto.
0: Ik heb bijna iemand doodgereden.
1: Oh,
0: bijna.
1: Hey.
0: Eerste autorit.
1: Ja, bijna.
0: Bijna.
1: Maar ik heb niet chori laten de auto.
0: Nee, daarna heel veel. Daarna mocht ik gewoon rijden. Maar die eerste dag. Hey, 14 jaar oud. Toen heb je auto met naam bij Glebate zelfs.
1: Ja.
0: En daar ben je moedig toch? En dom.
1: Ja.
0: En je denkt van, dus op een gegeven moment maak ik die bocht. Want eerst moet je gevoel krijgen toch? Hoe maak je zo'n bocht? Maar ik begin al auto te rijden direct.
1: Ja.
0: Zonder dat iemand kan ingrijpen. Dus ik begin. Ja. Dus ik maak die bocht zo. Links, rechts. Auto. Ieder uiter ja toch? Want bocht was namelijk een moeilijk. Maar je moet gevoel krijgen eerst. Ja. Dus mijn buurjongen was daar aan het spelen. En ik maak zo'n bocht. En ik kom terug. Hè, na eerste rit.
1: Ja.
0: Bijna met Chira, man.
1: Ay, boy.
0: Oja bichara bagalena kude. Ta ook hem maar
1: de klet toch?
0: Maar het was slinger geweest hoor, na die bocht. Dus ik kreeg hem niet goed. Ik kreeg hem. Ay, boy, ben masi, loy. Puranabad.
1: Ja, nou, mooi hoor. Mooi verhaal. Over de kever. Ja, hem niet uit. Zijn naam is kevertje, kinatje liggen. Ja, maar ja, het is wel weer. Het is weer opnieuw op de markt gebracht, toch? De kever is toch wel een goede, mooie auto. Hè?
0: Het is nostalgie.
1: Ah, zeker. Nee, Aaj Khatin Don hè, Anand, dankjewel voor je bijdrage.
0: Don,
1: voor,
0: hoi je?
1: Ha, hoi je.
0: Ik kom baat toe naar bolle, Lloyd.
1: Ik kom baat naar bolle.
0: Ik kom baat naar bolle. Arre?
1: हमार मुंह से एक बात ना निकले
0: बोल क्या भाई बोल बोल
1: हमार
0: कौन साथ समस्या है क्या हुआ
1: हमार साथ हमार साथ तो कुछ ना भैलेगा नहीं ja, in ieder geval hebben we wel koffie chai middagshow vandaag gemaakt met enorme bijdrage van Chatur Anand, Panit Anand.
0: Ja.
1: Dus morgen weer een nieuwe uitzending koffie chai.
0: Binnenkort gaan de uitzendingen over liefde hoor, zo Nevalo.
1: Ja, mahabbat.
0: Is dat Purana Purana Badon? We gaan nu over de liefde praten.
1: Volgende uitzending. Dankjewel.
0: Mooi zijn je. Dankjewel. Groetjes. Okay, doei. Doei.
1: You are Ujala Radio, je heet een Ola Ujala Radio, kizrie, program, koffie, chai, middagshow. Je had ik aap nee, soene he. En ja, ik hoor nu twee dingen tegelijkertijd. Dat kan natuurlijk niet, hè. Dus Ujala Radio, kizrie, koffie, chai, middagshow. Kul ka program Zerur Aap Soenlina. Ik wens jullie voor vandaag een hele mooie dag toe. Gaam to likuril hege. Maak er een mooie dag van. En baal bachin kezaat. Jekke chuti hege. Studenten, kinderen van de basisschool. Die zijn ook vrij. Maak elke dag een mooie herinnering met met je kinderen, met je naasten. Aaj hai bihan na hai. Jo ji aaj karke to aaj kar le. Een nieuwe week, nieuwe ontwikkelingen, nieuwe uitdagingen, maar gelukkig ook nieuwe kansen, toch? Nieuwe uitdagingen. En misschien is dat het mooie van een maandag. Je hoeft nog niet te weten hoe de hele week zal verlopen. Je hoeft alleen vandaag goed te beginnen. Met een beetje aandacht, een beetje geduld. Je moet ook een beetje geduld hebben, hoor. En wel lachen. Af en toe een glimlach. Een glimlach heeft ook heel veel impact op jou en, en je omgeving. Je toehassie, dat doe je niet. Dus maak er een mooie maandag van. Geniet van de muziek, van je koffie, van je chai en vooral van de mensen die je dierbaar zijn. Namaskar, goeshiro, arap na gyalakna. Blijf gelukkig en zorg goed voor jezelf. Dit was Ujala's Midday Coffee Chai, waar nieuws, warmte en muziek samenkomen. Blijf luisteren naar Ujala Radio. Bye bye. Mooi zijn hier.

Oh, wil ik voordat ik afsluit. Nou ja, ik heb het al eigenlijk gedaan. Maar Amela, feliciteer Anil Rajkumar. Met het weer worden van Aja. En natuurlijk je partner door een Aji Hoega Hega. Kelen Krishna Rajkumar is vandaag geboren. Van harte gefeliciteerd namens de hele familie. Anil en het volledige gezin. Nogmaals van harte gefeliciteerd. Met Kelen Krishna Rajkumar.

Jala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Exclusief op URU Jala Radio.

In een heerlijke Tillo, Heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonje en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, Bojo en

maart vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke dessert, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het door Shadi honen wel het zijn wel door DJ A Vermaaij op Ujala Radio. Vandra Vermaaij, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het door Shadi honen wel het. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Ujala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Edward Niesing.
3: Een 32-jarige marechaussee uit Spijkenisse is veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, wegens het doorspelen van vertrouwelijke politieinformatie in ruil voor cocaïne en geld. Ook mag hij 5 jaar niet voor de overheid werken. Bij andere Nederlanders zijn veroordeeld voor het omkopen van de militair. Familieleden van bewoners op de psychogeriatrische afdeling van Nieuw Tamarinde in Utrecht klagen over verwaarlozing. Een bewoonster werd een jaar lang niet gedoucht en een man zat dagelijks met vieze haren en nagels in zijn rolstoel en een kunstgebit werd maandenlang niet schoongemaakt. Zorginstelling Karijn erkent de problemen en wijt deze aan personeelstekorten. Een cyberaanval heeft honderden Franse supermarkten getroffen. Hackers drongen binnen via verouderde software van Deense koelapparatuur en stelden systemen in op 50 graden, waardoor winkels voorraden moesten weggooien. De schade in 1 winkel bedraagt zelfs €220.000. Tegelijk kampen Albert Heijn, Gallengal en Ethos met een cyberveiligheidsincident. Bezorgdienst Picnic vraagt daarom morgen duizenden extra bestellingen. Bij een ongeval bij Hendrik Ido Ambacht op de A16 is een dode gevallen. 2 anderen raakten zwaar gewond. Bij het ongeval waren 3 auto's betrokken, meerdere ambulances en een traumahelikopter werden ingezet. Vanwege het ongeluk zijn op de A16 3 van de 5 rijstroken gesloten. De afsluiting duurt zeker tot 6 uur vanavond, zo meldt Rijkswaterstaat.
2: En dan nog het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking wat toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Het wordt tussen 10 en 14 graden. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust, bij een zwakke tot matige zuidenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
5: Hi, I'm Mehul Farah Khan.
6: Hi, this is Rani Mukherjee.
7: Main Akshay Kumar.
8: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
9: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

0: you are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files worden nu snel korter. Nasleep van ongelukken. Die veroorzaken nog de meeste vertraging. Bijna 200 kilometer nog bij elkaar. Nasleep van een ongeluk op de A2 Belgische grens Eindhoven. 11 kilometer file tussen Oost-Maarland en afrit Maastricht Airport. Half uur tijdsverlies daardoor. Een uur vertraging op de A16 nog vanuit Breda naar Rotterdam. Alle rijstroken zijn weer vrij, maar bij Zwijndrecht nog wel de kop van 20 kilometer file. Vanaf Breda rijdt het langzaam. A17 Roosendaal-Dordrecht. Bij knooppunt Klaverpolder 40 minuten vertraging. Kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook van de A50 vanuit Eindhoven naar Os bij Sint-Oederode. Half uur vertraging daar. En 20 minuten oponthoud op de A59 vanuit Os naar Zierikzee. Langzaam rijden over 5 kilometer tussen knooppunt Noordhoek en knooppunt Sabina. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Yes, je zit goed. Dit is Ujala Radio, de beat van nu.
3: Ujala's Sona Chiria.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Een 32-jarige Marseillais uit Spijkenisse is veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, wegens het doorspelen van vertrouwelijke politieinformatie in ruil voor cocaïne en geld. Familieleden van bewoners op de psychogeriatrische afdeling van Nieuw Tamarinde in Utrecht klagen over verwaarlozing. Een cyberaanval heeft honderden Franse supermarkten getroffen. Hackers drongen binnen via verouderde software en stelden koelsystemen in op 50 graden. En bij een ongeval bij Hendrik Ido Ambacht op de A16 is een dode gevallen en raakten 2 anderen zwaar gewond.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits is bijna voorbij, 60 kilometer file nog in het land. Kwartiertje vertraging nog voor het verkeer op de A2 vanuit de Belgische grens naar Eindhoven. Bij Maastricht Airport 6 kilometer file na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Linkerrijstrook van de A7 is nog dicht vanuit Groningen naar Heerenveen bij Hoogkerk na een ongeluk. 10 minuten vertraging daar. En een half uur vertraging nog op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Zwijndrecht. De kop van 19 kilometer file rijdt langzaam vanaf Breda. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ujala La De Hey, Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en Meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mouse Milberoy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikhari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en Meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl.

0: betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan het op. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakabana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर ये ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor. Minister Hermans schrapte 13 weken echo per 1 januari 2028 definitief. Dit na een advies van de Gezondheidsraad om de echo niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. De uitslagen bleken onbetrouwbaar, vrouwen werden onnodig doorverwezen en afwijkingen werden gemist. Hermans wil zwangeren beschermen tegen onnodige ongerustheid door vals alarmuitslagen. De internationale luchthaven van Riyadh blijft gesloten tot zaterdagavond 11 uur Nederlandse tijd. Dit na herhaalde aanvallen door Houthis uit Jemen. De zwaarste aanval kostte 13 mensen het leven en verwondde meer dan 300 personen. KLM vliegt tot en met 31 oktober niet naar Riyadh en Dammam. Een 32-jarige marechaussee uit Spijkenisse is veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, wegens het doorspelen van vertrouwelijke politieinformatie in ruil voor cocaïne en geld. Ook mag hij 5 jaar niet voor de overheid werken. Bij andere Nederlanders zijn veroordeeld voor het omkopen van de militair. Familieleden van bewoners op de psychogeriatrische afdeling van Nieuw Tamarinde in Utrecht klagen over verwaarlozing. Een bewoonster werd een jaar lang niet gedoucht en een man zat dagelijks met vieze haren en nagels in zijn rolstoel en een kunstgebied werd maandenlang niet schoongemaakt. Zorginstelling Karijn erkent de problemen en wijt deze aan personeelstekorten. Tot slot het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren dan van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab ko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio. Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. Minister Hermans schrapt de 13 weken echo per 1 januari 2028 definitief. Dit is na een advies van de Gezondheidsraad om de echo niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. De internationale luchthaven van Riyadh blijft gesloten tot zaterdagavond 11 uur Nederlandse tijd. Dit na herhaalde aanvallen door Houthis uit Jemen. Een 32-jarige marechaussee uit Spijkenisse is veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, wegens het doorspelen van vertrouwelijke politieinformatie. En familieleden van bewoners op de psychogeriatrische afdeling van Nieuw Tamarinde in Utrecht klagen over verwaarlozing.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de hoofdstad. Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: www.ujala.nl.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
6: De Europese Unie kiest voor diplomatie om het internationaal strafhof in Den Haag te beschermen tegen Amerikaanse sancties. Na overleg in Luxemburg besloten ministers van Buitenlandse Zaken voorlopig geen harde tegenmaatregelen te nemen. België wil strenger optreden, maar kreeg onvoldoende steun. De sancties gaan over 6 maanden officieel in. De Canadese premier Carney roept op tot nationale eenheid voor het referendum in Alberta op 19 oktober. Kiezers beslissen dan of ze Canada willen verlaten of een proces starten voor een definitief referendum. Volgens peilingen steunt slechts 25% van de Albertaanse bevolking daadwerkelijk afscheiding van Canada. Minister Hermans schrapt de 13 weken echo per 1 januari 2028 definitief. Dit na een advies van de Gezondheidsraad om de echo niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. De uitslagen bleken onbetrouwbaar, vrouwen werden onnodig doorverwezen en afwijkingen werden gemist. Hermans wil zwangeren beschermen tegen onnodige ongerustheid door vals alarmuitslagen. De internationale luchthaven van Riyadh blijft gesloten tot zaterdagavond 11 uur Nederlandse tijd. Dit na herhaalde aanvallen door Houthis uit Jemen. De zwaarste aanval kostte 13 mensen het leven en verwondde meer dan 300 personen. KLM vliegt tot en met 31 oktober niet naar Riyadh en Dammam. Tot slot het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren dan van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust.
5: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
1: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kiste du Meer, Top Hijia, naar 020-363-0808. Rato Dien, Aaphamse Baatkersekwee, Orham, Aaphamse Baatkeringe. 020-363-0808, Ujala Radio Kie, WhatsApp nummer hè. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

0: में संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल ना info@ujala.net Ujala Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november in de Meervaart. Jabberjust Concert. En natuurlijk vanaf 2:30 Fakkeloptocht Kesaad. Meervaart Theater mee. Jabberjust Concert horen we hier. Our Fakkeloptocht Shurhonge. Meervaart Zee. Diwali Festival of Lights. Met Satyam Matadim uit Suriname. Sanjay Jodha, Maus Mew Roy, Indru Neil Roy en Ravinder Singh Bedi. Met Avishkar Orchestra Kesaad. Ticket wacht per grillen via meervaart.nl. Vanaf €15. Let op, geen stadspaskorting. Dus toe wacht per grillen. Wacht die nekker. Zondag 1 november in de Meervaart.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonodigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: Ujala Radio. You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
10: Door IT-problemen heerst er chaos in Albert Heijn winkels. Dat meldt CNV-vakbondsvrouw Jacqueline Twerda. Medewerkers plakken voortdurend prijsstickers op schappen omdat vermelde prijzen niet kloppen, al bij de bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat met kunstgrepen. De IT-systemen zijn naar verwachting dinsdagmiddag weer operationeel. Elon Musk heeft $366 miljoen geïnvesteerd in de Amerikaanse congresverkiezingen. En dat is meer dan zijn bijdrage van $290 miljoen aan Trumps presidentiële campagne. Het leeuwendeel, $158 miljoen, ging naar het Senate Leadership Fund. Anders dan eerder opereert Musk nu stilletjes en zette hij dit weekend 3000 betaalde wervers in voor de Republikeinse kandidaten. Twee Turkse burgers zijn in Duitsland gearresteerd vanwege brandstichting bij een Starlink-station in Polen. De brand verwoestte het stroomsysteem en de noodgenerator. Polen vermoedt dat Russische inlichtingendiensten de sabotage organiseerden om internetdiensten voor het Oekraïense leger te verstoren. Rusland ontkent elke betrokkenheid. Meta heeft geen plannen om zijn AI-brillen, ook wel de gluurbrillen genoemd, uit de handel te nemen. Alex Himmel, de directeur van Meta's brillentak, reageerde vandaag op de commotie. Hij vergeleek de ophef met de introductie van de eerste smartphones met camera. Meta grijpt in wanneer algoritmes detecteren dat het indicatielampje is uitgeschakeld. Tot slot het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren dan van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Deze bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Deze bhar mein Ujala Radio. De grootste. Keihard, de beste. Ujala Radio.
11: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.

Kopkaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Zalger hè. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel hè, door Shadi honne wel hè. Ja, kizika moon sanskar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hè. Pandra vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

Kopiekaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor.
2: Het Zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De gemeente Het Hoge Land en provincie Groningen lieten donderdag weten geen financiële steun te bieden. Het tekort bedraagt bijna 3 miljoen euro. Bij een faillissement verliezen 40 medewerkers hun baan en stopt de opvang van zieke en verwezen zeehonden. Een 31-jarige Italiaanse grotonderzoeker is na ruim 27 uur gered uit een 10 meter diepe grot op Sardinië. Door een aardverschuiving was de ingang geblokkeerd. Meer dan 30 reddingswerkers schroeven voorzichtig met de hand. De man is gestabiliseerd en per helikopter naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Het meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat naar verwachting pas medio 2028 open, dat meldt het kabinet. Slachtoffers kunnen daar straks anoniem melding doen en hulp krijgen. De benodigde wettelijke basis ontbreekt nog. Het meldpunt werd 4 jaar geleden aangekondigd en volgens het ANP onderzoekt het kabinet tijdelijke alternatieven om slachtoffers eerder te ondersteunen. Na de moord op de politica Anne Whitcombe, lid van de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage, gaat de Britse overheid de beveiliging van prominenten herzien. Minister van Binnenlandse Zaken Mahmoud verklaarde in het parlement dat de huidige regelingen tekortschieten. Whitcombe werd in juli met een hamer gedood in haar eigen huis. Tot slot het weer. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het bewolkt, valt er af en toe wat motregen en wordt het rond de 18 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: 24 uur per dag en 7 dagen per week de beste Hindoestaanse muziek op Ujala Radio.
4: U luistert naar Ujala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee & Chai exclusief op UR, Ujala Radio.

जरा चेहरा तो दिखाओ और थोड़ा सी मुस्कुराओ भैया। उजाला कॉफी चाय मिनक शो इस प्रोग्राम जहाँ पे हम लोग तो लोग के भी हंसाएला या हंसाएला खनी हंसाएला ना रोलाएला मैं खनी हंसाएला हम लोग। सोहा पसंद की आवाज़ में भी आपने सुने हैं उजाला रेडियो के जरिए पेश किया गया है सुनो वालों। और उजाला रेडियो के जरिए लातो एव खान नार एट न्यूज या हेडलाइंस फॉन फंडाग यू आर उजाला रेडियो पर। Een nieuwe week, een nieuwe koffie chai. Voor deze maandag heb ik de nieuwsselectie opnieuw opgebouwd voor jullie. Orkon Samachar Hega. Grote IT-storing bij Albert Heijn, Ethos en Gallinghal. Dus toen man had je uit boodschappen kreeg. Want verkeerde prijzen, zei het Hega. Hoi ze keer toen manga varie. Dus bestrijd toen had je je uit. Mwape. Door een cyberveiligheidsincident zijn website en apps niet beschikbaar. Boodschappen worden niet bezorgd en in winkels kunnen verkeerde prijzen op de elektronische schapkaartjes staan. De oorzaak wordt nog onderzocht. D66 wil kinderen bij vermoedens van ernstige mishandeling sneller kunnen spreken. Een nieuw initiatief voor wetsvoorstel moet hulpverleners de mogelijkheid geven om binnen 48 uur met een kind te praten. Zo nodig zonder toestemming van de ouders. Vol elektriciteitsnet belemmert verduurzaming Nederlandse industrie. Fabrieken willen overstappen van gasovens naar elektrische machines, maar moeten soms jarenlang wachten op een zwaardere stroomaansluiting. Bedrijven waarschuwen dat investeringen daardoor naar het buitenland kunnen verdwijnen. Max Verstappen, eindelijk Ujito. En of hij wereldkampioen wordt, nou, dat moeten we nog zien hoor. En Trump kondigde energiebestand aan, maar Russische aanvallen gaan door. Nou ja, dus wat voor zin heeft het als hij elke keer zegt van... amico bestand aankondigt, Krila. En die gasten gaan maar door daar in Rusland. Albi Samachar Sunwalu Ashkees. Koffie chai middagshome. Aanstaande woensdag is er ook een openbaar vervoerstaking in Nederland. Dus als jij naar je werk moet, check even of je kan gewoon thuis werken. Voor de mensen die thuis kunnen werken, beste toegereden. Grote staking ook in België treft.

0: Welkom in Ujala's Coffee Chai Middagshow. En Anand is er ook al inmiddels hier in de studio. Anand, goedemiddag.
1: Dat was wel een abrupte overgang, ja. Hoor.
0: Dus ja, als die gaan we elkaar veilig. Gaan we elkaar veilig,
1: ja. Niet elkaar krijgen.
0: Ja.
1: Maar jij verliefd op wat het op zijn zin.
0: Verliefdheid? Hoezo ben ik verliefd?
1: Met jana hij
0: zegt. Nee.
1: Met gevoel hij zegt.
0: Zo'n doorgevoel waar hij gaat, maar verkeerd gevoel hij gaat. Dus je ham kon mooi, pjaar, mahabbat ke gaan. Als je draait, je laat ook een mazzel terug. Ham verliefd, maar die dunia bhar verliefd.
1: Acha, ja, we gaan het zo meteen over hebben, uitgebreid hier. Hè? Goedemiddag.
0: Goedemiddag, hoe was jouw weekend? Eigenlijk is het wel een cliché. Is het wel een cliché, hè? Keizer Herator weekend, elke maandag.
1: Eigenlijk, hè, Lloyd. Rood John Hamar Bitega, mooi hè, jaar.
0: Rood.
1: Chahe weekend, chahe na weekend. Hamar gaat die sab bijna braber, hè? Alleen weekend. Het leuke is dat die kinderen meer tijd hebben dan, hè?
0: Ja.
1: Voor papa en mama.
0: Ja.
1: Ha, toch? Want door de week zijn ze ook bezig. Dus dat maakt het weekend extra bijzonder voor mij. Het is niet bijzonder omdat we dan... Dat vind ik minder bijzonder. Pahile hoe belangrijk Ramar Kati, maar tegenwoordig steeds minder.
0: Ha.
1: Maar ik vind het zo leuk om meer tijd te besteden met die kinderen die het zo druk hebben.
0: Ja.
1: Ab doe er fase mij eigenlijk te leuk. Doe samjai je
0: jua. Abbe tu na ho jaiye, aja ho jaiye. Nee, aja abbe ten duur, maar nana ho jaiye. Dus ja,
1: kabhi na kabhi.
0: Maar uw fase, maar tu dheere dheere jaayega. Dus ja.
1: Ab ham jaila.
0: Bada mooi.
1: Je weet het wel mooi depressief te brengen, hoor. Op het horken jaaiga. Maar het hoort positief, lauwtje.
0: Ja. Je moet alles groeien. Ja, zeker.
1: Het is persoonlijke ontwikkeling. Het is groei, Lloyd.
0: Ja,
1: jij groeit door. Hij zegt wel dat positief.
0: Ja, zeker. Je moet alles ook in het leven ook positief benaderen. Hè? Negatieve benadering is niet goed. Altijd positief.
1: Dat is ook de reden, hè, dat sommige mensen verjaardag vieren.
0: Ha.
1: En sommige mensen vieren het juist niet.
0: Ja.
1: Er zijn twee verschillende uitgangspunten, Lloyd. Ego heiga, uitgangspunt van ja, ik baris op kamti hoige, sal gira. Dus ik zal giral heiga, kamti bhail heiga. Maar wie anders bol zeg je van sunna, ik heb weer een mooi jaar achter de rug.
0: Ha, toch?
1: Dus ik moet dankbaar zijn.
0: Ja.
1: Dus moet je je verjaardag vieren of niet? Over verjaardagen gesproken trouwens. Vandaag is een hele bijzondere dag voor mij. Persoonlijk, omdat Aachamar Baapke geboortedag raha.
0: Kijk.
1: Haiga.
0: Ja.
1: Na raha, haiga.
0: Haiga.
1: 12 oktober. Dus Amar Baapje Agar Jindarhat zou hij vandaag 101 jaar zijn geworden.
0: 101 jaar.
1: Mooi, hè?
0: Mooi, hoor. Ja.
1: 101.
0: Ja. Boy.
1: Hoe mooi we het hebben. Dus het is een hele bijzondere dag voor mij, 12 oktober altijd. En Chahe Nahiga U, voor mij blijft het een hele mooie dag, Lloyd.
0: Ja.
1: Ik geniet ervan, ik maak er iets moois van. En
0: ja.
1: Ik vier die verjaardag gewoon, klaar.
0: Oké. Okay. Maar kan je
1: zeggen van, dan hoe vier je een verjaardag van iemand die er niet is. Maar het is toch wel de geboortedag van mijn vader.
0: Zeker. Maar kan je toe die noem betalen dan?
1: Gewoon gezelligheid. Maar moet je met gezelligheid, Bakali. Dus zodra ik tijd heb straks, ga ik iets leuks doen.
0: Oké.
1: Abbe Samayana, dit is niet leuk om met jou te praten. Maar
0: अब हम माना जा रहे कि कोची तुक गेसेलग कोची जो करिए इस जो हमारे वेल जा रहे तो ये मार मैं नहीं शुरू करते मेंस
1: टाइम जो Die gezelligheid begint in je eigen hart.
0: Aha.
1: Daarna in je hoofd.
0: Aha.
1: En daarna moet je in de praktijk nog iets doen. Weet je, het moet compleet zijn.
0: Ja,
1: het plaatje moet kloppen. Maar Gushike Dinbaham, Sabere Jagli, ik zie foto's van me.
0: Ja.
1: Een van mijn dochters stuurde dat meteen door.
0: Leuk.
1: He?
0: Ja.
1: Sabere, foto van mijn vader met Wias erbij.
0: Ah.
1: Nou. Dus mijn dag begint al geweldig.
0: Dat begint al meteen goed, hè?
1: Dus dieren is het die nu op haram batabe. Dus ja, nou ja. Sunna, ik blijf het mooi vinden.
0: Ja, hè? Nou ja. Bijzondere dag dus vandaag. Al mooi. Weer wat hier mooi heen gaat. Nou, ja. Haptab haar mooi weer heen gaat.
1: Op de komende dag heb je hier mooi weer regen. Maar ik vond het gisteren, Lloyd, best wel koud, hoor.
0: Ja, het kan niet meer. Het is wel mijn weer, maar het was wel een beetje koud, vond ik ook.
1: Nou ja, kijk, als het drie, vier dagen achter elkaar heeft geregend, veel, dan koelt het ook af. Garwabi afkoel, hojaiga bitter mee. Waar je ook zit, hij koelt af.
0: Ja. Ja,
1: en de verwarming staat bij mij volgens mij nog niet aan.
0: Nee,
1: volgens mij staat hij nog uit.
0: Ja, bij vroeg hoor. Nou ja, als je het nu al aanzet, reken je maar bij snel zet je haar. Ik heb hier direct koker.
1: Maar het op haar DNA.
0: Trouwens, ik krijg hier een bericht van: ik verheug me op chai en koffie als ik later naar huis rijd. Ik word er altijd blij van. Wij maken veel mensen blij dus. Kennelijk.
1: Goeshikebaat, Hega.
0: Goeshikebaat,
1: Hega. Ja, goeshikebaat, Hega. Maar ook goeshikebaat, Hega.
0: Kan je Amitabh Bachchan verjaardag? Die man is 84 jaar geworden. Die man ziet er nog goed uit en wel bespraakt. Hij doet nog steeds. Hij heeft een kamer, Hega. Maar ook een kamer, toch?
1: Allee, mausie. Je larka, behoed nek larka.
0: Nek larka.
1: Behoed nek larka.
0: Dus Amitabh Bachchan...
1: John heeft behoed nek larka.
0: Dus... Dus Johnchi Amitabh Bachchan, boy, jij bent eigenlijk de Amitabh Bachchan hierin die mij elke keer weer in een zonnetje zet, maar dan op een mooie manier, hè? Ja, bij Mausi toch?
1: Liefdevol.
0: Niet bij Mausi, maar Dunia Barakat in toe.
1: Nee, dat je per ongeluk wordt beledigd, dat hoort erbij. Maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is om jou. Tortarief, Karela. Leuk. Dus, en dat doet Amitabh Bachchan ook, hè?
0: Ja.
1: Wie ook had die dek, kon Chichu Farsen karke bolega.
0: Ja.
1: कि बहुत नेक है बहुत अच्छा लड़का है
0: बहुत अच्छा लड़का
1: है कहां से आयल बकोन की कोई ना जानेगा रात के कहां जाएगा कोई ना जानेगा
0: कोठा पे जाएगा
1: तनी मनी जुआ खेल लेगा मैं कोई अलमल नहीं आ
0: रहा है
1: ये मुझे एक पॉजिटिव
0: है हैव यू ए लुक हेरिनिंग फ्रॉम सुरीनाम जब अमिताभ बच्चन की फिल्म लिख रहा था तू जाते फिल्म देखे मिडनाइट एंड सो
1: मैं ik ben echt geïnspireerd door अमिताभ बच्चन है maar niet alleen ik Lloyd
0: ja
1: Hamer Jan Sapkoi en ook de generatie voor mij trouwens.
0: Ja.
1: De mensen die 10, 15, 20 jaar ouder zijn dan wij zijn.
0: Ja, ja.
1: Zeg, John Admi is hij 80 jaar. 80 jaar, dalle 40.
0: Ja.
1: John Admi is hij tussen de 40 en 80. Maar die zijn toch allemaal geïnspireerd door Amitabh.
0: Ha.
1: Amitabh was toch een geweldenaar. Dus dat was een kleine jongen, 10 jaar oud. En dan keek je naar zo'n film. En dan zag je daar een lamboe. Met een hele zware stem, hele mooie man, energiek, altijd winnen, geweldige acteur. Ja, Sunna. Als we iemand wilden zijn, dan was het wel Amitabh Bachchan.
0: Maar had jij ook je haren net als Amitabh Bachchan?
1: Nee.
0: En die, is dat bakkenbaard? John kan ook een lambauna
1: Ah, maar die kof had je toch ook? Dus heel veel kof, mensen net voor mij. De mensen net voor mij, Lloyd, en voor jou. De mensen die nu zeg maar 70, 80 jaar oud zijn.
0: Ja.
1: Die groep heeft het wel gedaan, hè?
0: Ja.
1: Oesap Mangatra, ze wilden echt op Amitabh Bachchan lijken. Dus alle mannen die nu tussen de 70 en 80 zijn, die zullen dat herkennen. Wat een geweldenaar. Maar ik heb hem één keer mogen ontmoeten en spreken, Lloyd.
0: Oh ja?
1: Uitgebreid spreken.
0: Vertel.
1: Eén keer ik dat ik Ghali Hamajewon met Mau Kamila, maar daar ben ik wel dankbaar voor.
0: Ja.
1: Dus ontmoeten, ik heb hem een paar keer ontmoet, maar heel vluchtig.
0: Ja.
1: Maar één keer mocht ik op zijn kamer, hotelkamer, ben ik daar ontvangen en mocht ik rustig met hem praten. Kijk, en dan merk je wat voor geweldige fan dat is.
0: Ja, hoe was dat? Hoe was dat, het gesprek met hem in de kamer? Joh.
1: Dus niet alleen een mooie man op de doeken, niet alleen een leuke acteur en een mooie acteur. Maar ook in het echt. Wat ik heb ervaren hoor. Hamdani doet dat niet ervaring kon je. Maar wat ik heb ervaren. Heel integer. Down to earth. Super vriendelijk. Super lief. Kahan Boliar. Gewoon een geweldig mens. Ook buiten de doeken.
0: Yeah.
1: Dus dat een. Hoe eerste hand zijn wat hij zegt. Amitabh Bachchan over.
0: Maar gesprek, kon je maar met Jata? Heb je vragen gesteld of was het gewoon...
1: Ik mocht vragen stellen. Maar eigenlijk mocht ik maar eventjes blijven. Maar uiteindelijk ben ik heel lang gebleven bij hem.
0: Ja, zoals we van jou gewend zijn. Hè?
1: Ja, mooie. Dat was een mooie. Dat is een mooie herinnering. Ja. Shreya Ghoshal, idem trouwens.
0: Ja.
1: Met Shreya Ghoshal heb ik een halve dag mogen meemaken. Toch?
0: Ja.
1: Met haar. En dat was ook heel bijzonder. Dus... Ja, dat zijn mensen die ik wel heel erg... Kambolier. Dat zijn wel leuke mensen. Die ik persoonlijk heb mogen meemaken.
0: Ja.
1: En zonder dat er een camera gericht was of weet ik veel wat. Dus ze hoefde zich niet anders voor te doen. Nou. Rani, die actrice bijvoorbeeld, die heb ik meegemaakt. Ja. En hoe heet die andere man? Niet Shah Rukh Khan, maar die andere jaar. Die andere Khan, hoe heet die?
0: Salman Khan?
1: Salman Khan.
0: Ja.
1: Hun vond ik niet vriendelijk.
0: Ja.
1: Ik heb hun kort meegemaakt, heel eventjes maar, een paar minuten. Ja. Maar ik vond ze niet heel vriendelijk.
0: Ja.
1: En niet toegankelijk. Dus weet je, dus Kahanboliar.
0: Goed. Elke zondag gaan mensen, een heleboel mensen naar het huis van Amitabh. Dan zie ik dan op Facebook.
1: Elke dag.
0: En dan neemt hij ook de tijd daarvoor, hè?
1: Ja, hij komt dan even naar buiten om te wuiven en even te groeten.
0: Ja.
1: En dat is wel een heel bijzonder fenomeen, hoor.
0: Ja.
1: En ik hoop dat die man nog heel lang gaat leven. Ik heb heel erg met
0: 84 jaar. Nou.
1: Wij hebben toen, volgens mij, toen hij 80 werd, hebben we een heel mooi evenement gegeven, de Big B. Amitabh Bachchan, kijk, gaat hij. Dus dat was prachtig.
0: Dat was in de Meervaart, ja.
1: Amitabh Bachchan, the great Amitabh Bachchan show. Ja, dus dat was echt een geweldig.
0: Was geweldig. Nou ja, weekend met Toekable heb je genoeg tijd gehad om na te denken over bepaalde onderwerpen. Bepaalde onderwerpen.
1: George,
0: Sotile, Hegaki, Ichi, Wahamet, Jahim, Batjaki, Raduapje. Dat laat ik gerust aan je over natuurlijk. Op deze maandagmiddag.
1: Dat is het probleem toch? Ham kabhina sochila.
0: Toen kabhina sochila.
1: Daarover niet. Niet over koffie en chai.
0: Het komt spontaan gewoon bij jou.
1: Koffie en chai is gewoon een spontaan programma. Geen regie, geen... helemaal niks.
0: Ik kokuchina.
1: Idhar se udhar. I rommel se oer rommel.
0: Ja.
1: Dus kont ik over een wat jij Dan gaan we erover praten.
0: Ham sochila kabhle...
1: Wil je over Clarence praten, Clarence?
0: Hé... Ik weet het niet hoor. Dit moet echt telepathie zijn. Hè? Maar ja, misschien omdat je in mijn cirkel bent. Ik ben net Uchijwa Hamati aan Stippenkeren van Soen. Memphis Depay, trainer Hoiga Clarence Seedorf. Die man heeft nooit langer dan 5 maanden bij een voetbal... of een club heeft hij training gegeven of was trainer. Wat gaat hij daar kunnen bereiken? Hoe club ook keer Paisana Barrega, speler. Het gaat niet goed met het elftal. Bijna degradeer, Hojega. Wat gaat Clarence Seedorf daar kunnen bereiken in Brazilië met kan hij met voetbal? Corinthians of zoiets?
1: Corinthians.
0: Ja.
1: We gaan het allemaal meemaken, hoor, Lloyd. Dus voor de mensen die voetbal volgen, Usab Samadjiba, wat er aan de hand is. En maar de mensen die geen voetbal volgen, en dat zijn er heel veel, hè?
0: Ja,
1: en zeker Braziliaans voetbal, door Heiga. Dus voor de dames onder ons.
0: Ja. Waarom de dames onder ons?
1: Abe Adamian je aikare, bataye Adamiake.
0: Als je admin na het dames, je admin na het ook kijken, bataye.
1: Appa Mike Belker, bataye.
0: Mike Barke Belker. Of bijke.
1: Kon een supermarkt met je hier wat aan.
0: Ja.
1: Heb je het nieuws gehoord van vandaag? Clarence wordt trainer in Brazilië. Dus inderdaad, je gaat Memphis Depay John Kelega. Lloyd Kaliha zeggen. Neem maar een serieus chito. Je dacht niet aan een serieus baat wat jij. Corinthians is trouwens 7 keer al kampioen geweest van Brazilië. Dus het is een grote club. De heer Dinsen Abhelba, financiële problemen. Memphis Depay, Wakelega. Labiat speelt er ook, volgens mij. Ja, Labiat speelt er ook. Zakaria Labiat, die vroeger bij Utrecht speelde. Ja, Utrecht speelde daar inderdaad, bij Zakaria. Dus die spelen daar. Heel veel spelers worden niet betaald. Dus er is een loon op HWGP. Clarence, onze grote voetballer, Clarence.
0: Van AC Milan.
1: Uit Suriname. Die gaat daar trainer worden. Maar Clarence is al 4 keer volgens mij trainer geweest, hè?
0: Ha.
1: 4 verschillende clubs. Dat is allemaal niet goed gegaan.
0: Nee.
1: Vroegtijdig weg.
0: Nee. Ja.
1: En gedegradeerd ook nog eens. Of uitgeschakeld. En Corinthians bungelt helemaal onderaan. Dus volgens mij staan ze 16e. En 17 tot en met 20. Dus die clubs die onderaan staan, die 3. Die gaan degraderen. Dus ze zitten bijna in de degradatiezone. En nu komt Clarence daaraan. Volgens mij zijn er nog 8 wedstrijden te spelen, Lloyd. Dus in 8 wedstrijden moet hij nu het vege lijf zien te redden van Corinthians. Een club die niet goed wordt geleid, waar corruptie hoogtij viert, waar er geen geld meer is, waar spelers niet worden betaald. Spelers helpen elkaar onderling nu met geld.
0: Ja.
1: Omdat de een wel wat heeft en de ander niet. Dus Het is wel heel erg weggezakt, hoor. Maar goed, Clemens is nu 50 jaar oud. Hij is nu oud en wijs. Probleem is...
0: Hamlok zijn jongen, Johan.
1: Toen ze barkabate. Toen barkabate, Clemens.
0: Am terim boerwa, eigenlijk, toch?
1: Hamlok toch bij 50 na
0: boven. Hamlok bij 50.
1: Wat een deelke baat, Bona. Hamlok
0: bij
1: 40 baat.
0: Hamlok bij 40 baat, inderdaad. Ik vergeet... Maar even een blijker iets.
1: Op een deelke leeftijd, Bona. Paspoortgeleeftijd, ja.
0: Paspoort. Nee. Maar tot 40. Hoe Johan boerwaag.
1: Maar zo'n Clarence heeft geen geldzorgen. Oh, multimiljonair bouwke deerba. Kamaisba genoeg. Een van de grootste voetballers uit Nederland, ever. Maar ondergewaardeerd in Nederland, altijd ze.
0: Altijd.
1: Ik hoop dat hij het redt. En dat geld heeft hij niet nodig. Dus ik verwacht dat hij het ook gratis doet. Voor Noppes, Corinthians. En ik hoop dat ze erin blijven. Maar intussen is KNVB nu luid. Op KNVB Udjailba, van wacht even. Clarence is bij ons adviseur.
0: Nou, hij is lid van de raad van commissaris.
1: Juist. Lid van technisch blok. Maar deze man gaat nu trainer worden bij een club waar Memphis Depay speelt. Maar onze huidige coach heeft Memphis niet geselecteerd. Dus je krijgt belangenverstrengeling nu.
0: Ah.
1: Dus ze zijn nu aan het beraden of Clarence wel bij de KNVB in die functie mag blijven. De able babal.
0: Dik.
1: Dik letto.
0: Nou ja,
1: dus dat ding krijgt een staartje trouwens.
0: Nou ja, nee,
1: trouwens, maar... wat zometeen gaat gebeuren. Hamrijan, over 10 minuten hoor.
0: Oh ja.
1: Heel weinig mensen weten dat.
0: Oh.
1: De hoogste NAVO-chef, militair, die gaat straks een toespraak geven.
0: Oh, Kiba.
1: Heel weinig mensen weten dat.
0: Kiba.
1: Hamdani Kiba, maar de hoogste militaire baas, ook een naam om na onthouden, Libati. Maar die heeft aangekondigd dat hij een toespraak gaat geven waarin hij gaat uitleggen hoe we ervoor staan in verhouding tot Rusland.
0: Ja.
1: Dus wat wij moeten gaan doen om de strijd te kunnen winnen. Nu, maar ook in de toekomst van Rusland.
0: Ja.
1: Dus hij wil. En dit is buitengewoon apart. Dit gebeurt nooit.
0: Dus het wordt live uitgezonden?
1: Hamdani niet keken uitzenden kunnen. Ja, zeker. Hij wordt zeker live
0: maar
1: uitgezonden.
0: Maar het is wel heel bijzonder dat dit opeens vandaag of 10 minuten.
1: Dit weet bijna niemand, hè? Dit weet bijna niemand, hè?
0: Toen kan je zeggen, Jelle.
1: Ham parhalik halat me bati hoy se hoy.
0: Ja, je hebt nieuwe namen gekregen. Toen kon het meer belangen. Ik heb Pandit Anand. Nog een paar namen. Ik heb heel toch een Pandit blaadje of zo.
1: Nou, hamanam Chatur ligt daar. Chatur. Koffie, chai en Chatur. Chatur had me, Igor. Chatur had me. Nee, maar het artikeltje heeft gisteren in de krant gestaan.
0: Ja.
1: Alleen nog heel weinig mensen hebben dat waarschijnlijk opgemerkt. Omdat het niet heel erg...
0: Omdat we geweldig nieuws neigen.
1: Nee, mensen snappen niet wat voor impact dat kan hebben. Maar,
0: mensen houden
1: maar
0: van actie.
1: Als de hoogste baas dit doet, dan is dat wel zorgelijk.
0: Dat Honeyballen heiger zei, maar misschien is
1: ook
0: het weer...
1: Ook heiger dat Rusland...
0: Ja.
1: Udjalba
0: heiger, hè?
1: Hij zei Amerika Udjalba, dus het is een beetje onrustig hoor in de wereld.
0: Dus over 10 minuten...
1: Maar het gaat niet de goede kant op
0: voorlopig. Maar vooral,
1: Europa is zwak.
0: Maar vooral als jij zegt over 10 minuten... ik wil bijzondere toespraak regen, televisie
1: pitten. Ik vind het bijzonder.
0: Dat kon je niet gebruiken, hè?
1: Nee, ook een matlab na ik ga je boli van zo'n oorlog zo hoor je, bab. Dat is niet de bedoeling. Maar volgens mij is hij de geesten rijp aan het maken van jongens, Europa.
0: Wat jij kreeg hier?
1: Wij moeten meer investeren.
0: Ah.
1: Wij moeten niet afhankelijk blijven van Amerika. Wij moeten zelf een hele industrie gaan opbouwen.
0: We moeten onze eigen broek ophouden. Hè?
1: Ze zijn er nu mee bezig, maar rijkelijk laat eigenlijk. Dus op je oorlogen wordt met Rusland of met China of whoever, dan hebben we wel een groot probleem. Maar als Europa heeft genoeg geld en ook wel genoeg kennis hoor. Dus als Europa nu op wat minder afhankelijk wordt van Amerika, zou dat wel beter zijn voor in de toekomst.
0: Ja.
1: Dus dit zijn allemaal dingen, John, internationaal, globaal. Global niveau, wereldniveau, John Hovega.
0: Ja.
1: Dus af en toe is het goed om daarover na te denken. Natuurlijk hebben we op microniveau ook veel problemen. Hamelijk het teelmangaigeba, abbe energierekening barikba, abbe ier ukarikba, belasting barikba.
0: Kan niet babaal.
1: Dus wij hebben op microniveau ook heel veel problemen.
0: Ja,
1: maar veel van die problemen, Lloyd, vergis je er niet in, hè? Ik hoorde geen
0: het is wel, het is wel gerelateerd met de oorlogen die gaande is natuurlijk. Hè? Tussen Rusland en Oekraïne en Verenigde Staten en Iran. Dus,
1: onder andere. En handelsboycotten, et cetera,
0: dus, et cetera. Dus, het heeft er allemaal mee te maken. Correlatie, hè?
1: Dus kan wega, luid. Ik hoor deze mensen mooi zeggen plotseling. Dat ik je minister-president of minister, sapko, zo'n partij, zo'n regeer krijgen. Die kloppen zich op hun borst van kijk hoe goed wij het doen.
0: Ha.
1: Ons beleid is geweldig. Maar ja, ik kan je één ding vertellen. Het beleid van het land is belangrijk. Natuurlijk moet er beleid zijn. Ik denk chaos, Rahita Keizer, dat is waar vooruit. Ja, er moeten afspraken liggen.
0: Ja.
1: Er moet wel beleid zijn, er moeten regels zijn. Maar tegelijkertijd heb je niet alles in de hand. Nog sterker, de grootste groei en de grootste afremming van de groei van een land wordt ingegeven door wat er internationaal gebeurt, Lloyd.
0: Ja.
1: En niet door nationaal niveau per toekarega.
0: Ja.
1: Dus muntdaling, euro, tjagri, zakahoiga, inflatie. Sabchi Juanjon Hovega heeft vaak ook te maken met Dunia Mekka Hovega. Trouwens, over inflatie gesproken en begrotingstekort, Lloyd. Je dekt hier Frankrijk Mekka als je zei.
0: Ja.
1: En Frankrijk hebben we ook een hè?
0: Ja, ik heb Porosine, dus ja, het is niet zo ver van ons.
1: Wat is dat, 200 kilometer?
0: Ah, is dat een hele kwestie. Lakbak, ha.
1: Ik heb Barca deze in Europa. Maar dan waan ik je begrotingschaos.
0: Ja.
1: Boy. Het is niet normaal.
0: Maar
1: dus alleen Italië.
0: Ja, even verder op Frankrijk. Even daarop verder gaan. Frankrijk met kable studenten, maar bij hartaalkerbaten en dergelijke. Om de klikkable die kitna klaslokalen of schoolgebouwen, kitna achterstand. Hoe kan het zijn dat er zoveel achterstand daar is? In onderhoud
1: dat land, dat land wordt wel heel slecht bestuurd.
0: Ja.
1: Al heel lang.
0: Ja, hoe kan dat?
1: En de regering probeert dan te hervormen. Kijk, president Alba, ze zijn allemaal gesneuveld, vroegtijdig. Kijk, Hati, het volk, het Franse volk, die wil niet meewerken.
0: Mm.
1: Die wil geen hervormingen, maar die hervormingen zijn wel nodig.
0: Nodig, Lloyd. Ja.
1: Net als steeds, jaar in, jaar uit, hebben ze een begrotingstekort.
0: Ja.
1: Ze houden zich helemaal niet aan de afspraken in EU over begrotingsdiscipline. Dus ze doen maar wat, die mensen. En als je een Fransman zegt van luister nou, je moet een jaar langer werken. Hé, maar wat je?
0: Wat kan je pensioenleeftijd tot in Abbara liggen? Volgens mij kan je daar ook heel vroeg met pensioen, 60 of zo.
1: Dat is echt totale chaos. Dus in Frankrijk is het land waar het meeste wordt gedemonstreerd ook. Hè?
0: Ja. Ja.
1: Stakingen, Barca-staking, KHP in Frankrijk mee.
0: Ja.
1: Jab, dik, tap, staking. Dus die mensen zijn een beetje verwend. En ze denken nog steeds dat ze heel rijk zijn.
0: Ja.
1: Maar ze zijn niet meer zo rijk.
0: Ze denken
1: dat ze nog een hele grote industrie hebben. Maar die industrie van Frankrijk valt heel erg mee.
0: Ja.
1: Of tegen. Lauwe symbolie. Dus Frankrijk heeft wel een probleem. Maar je Frankrijk niet je jaiga, daar heeft dat ook wel een effectje op ons, hè?
0: Ja. Ah, zeker.
1: Dus we...
0: Je wilde iets over Italië zeggen, want je bent heel erg serieus vandaag. Dus dan heb je doseer een stoel bij toe bij het halbarte. Hij is ook een gaande weg.
1: Stop. Is het onderwerp van bankeringen? Abtjali dusser baan, maar die heiko no looit. Abtjali jij hasse thora se.
0: Ja.
1: Abtu hasse wauw hem, melaam de kikon baan te boelien.
0: Nou ja, is het vakantie, ja. Lurkenke vakantie, iedereen is thuis.
1: Is het vakantie?
0: Ja, toch vakantie, ja.
1: Is dat zo?
0: Ja, het is vakantietijd. Noord-Holland met vakantie.
1: Maar best wel ja, zo roep hel, wat is een vakantie?
0: Ai, miga, dat bada snel ze timo ja. Nou, je kreeg, hamelijk roze koffie ja, bijna, hamelijk een timo na ja, maar het gaat heel snel aan. Het is al vakantie hoor. Ja.
1: En hoe noemen ze dit dan? Voorjaarsvakantie of najaarsvakantie?
0: Voorjaarsvakantie of najaarsvakantie, toch?
1: हम में बोल हैरफ शुरू हुई है कि ना
0: अब भी कहाँ हैरफ से यहाँ तो कोई घाम निकल गया हवा ना चल
1: रहेगा
0: यहाँ मई साल अक्टूबर में हैरफ शुरू हो जाए तो
1: ना जाने ना तू ना जाने
0: ना, जाने हम ना जाने
1: हम खुद दे
0: हाँ तू खोज तू खोज
1: बड़ा ज्ञानी हम बात
0: हैरफ से जहाँ शुरू हो जाए क्या Dus ja, het zal in deze dagen beginnen. Dus ja, panito barcelaga lekker hier. Dus konadin bi hawa bi deers teesaiga. Orkanen zullen ook wel komen. Dus ja, we gaan het zien. Maar in ieder geval is het vakantie. En ik hoop dat de mensen thuis leuke dingen gaan doen met de kinderen. In ieder geval, koets, mooiste carrière.
1: Goed deli, goed deli hem, leuk. Goed deli hem.
0: De koets wil ik leggen.
1: Appa, de mien soort die hem para chalak bat. Maar goed deli het chasun de walo. Dit wist ik gewoon niet. Dit zijn dingen die... Dat zijn feitelijkheden die je moet opzoeken eventjes. Ja. Meteorologische herfst.
0: Ja.
1: Hoe hij gaat 1 september seizoen.
0: Dus,
1: hey Lloyd, maar is het oktober? Ba?
0: Ja.
1: Wat doe je herfst naar Suruba?
0: Ja, nou ja, goed, ja. Ja.
1: Hoe suru hoe je jaar herfst aan die kalba?
0: Dus de dunia bedelen, hij is de hambi bedel jij. Dus ja, voor mij is het...
1: Voor mij...
0: Hamar wie hambi schrijven hoe je laat iets was in
1: leken. Door informatie, ja. Ik was Surinamer, geen informatie. Door informatie, ja, echt Surinamer. Ik was Surinamer, de wegen. Sunde wallo, je was Surinamer, toch de informatie. Doe je er goed aan. Om het te dobbel checken.
0: Ja.
1: अब मैं लॉयड बोली से अब हैरफ ना शुरू
0: है अब हैरफ ना शुरू होएगा
1: और यहाँ पे
0: बिल्कुल शुरू होएगा 1 सितंबर से शुरू होएगा
1: 1 हमारे पे पिलाए लगे अच्छा और यहाँ पे लिखल बाबा से तब मोमेटेल मिड इन द हैरफ और लॉयड बोले में शुरू होएगा
0: मातो के जनाकी हैरफ से ही है
1: नहीं
0: तो
1: इसी ओ Ik heb van de week, hè, een paar dagen terug,
0: ja.
1: nu pas een paar blaadjes zien afvallen.
0: Ha.
1: Dus toen dacht ik bij mezelf, herfst, hoor je, kina, hoor je, maar Jane, am school lang geleden, ja, Petoloid.
0: Nou.
1: Dat is mijn handicap. Dus er zijn een aantal dingen die ik gewoon niet weet.
0: Toen haar school, am zit in jouw school
1: geleden. Suriname, mijn jaar.
0: Dus Suriname, mijn hele school.
1: Am Suriname, mijn zaptjes zijn naam en ik al leer.
0: Oh, oké.
1: Am kan geleden school, ja, Pet.
0: Oké.
1: Dus am deertje na Jane naar Nederland.
0: Ah, ik had altijd dat je dan naar Suriname
1: dus verlangt. Dus minus op de sandies, toch?
0: Ja.
1: Dus om een lichalbakje 1 september ke suru hoege ba.
0: Ha.
1: Op 30 november ke doon hoege. Meteorologisch.
0: Ja.
1: En astronomische herfst doon hoege. 23 september ke suru hoege ba. Or u doon hoege 21 december. Dus Lloyd, toen kan die ulta informatie doen. हम लोग बीच हेल्फ हैरिस में बात ही बोई दे इस मान है ये से तो के दे हैरिस फाइनल
0: या एक से तो के दे एक से इन द इन हम सब सीजन में बात ही eigenlijk
1: तो के जना तू लेंथ में बात
0: हमें जना कि हम लेंथ में बात ही तो अंदर क्या है क्रीबल्स एंड देयर
1: हैव टू यही खत आई मैंने कोर्ट खत में सोन व्यास में चको में प्रात
0: वो हमारे साथ कौन सी मोहब्बत या हमारे साथ
1: वो दोस्ती कर सके तो
0: संग दोस्ती कर सके वेल
1: योली से गदराख ये हेल्फ
0: या इज दैट सो ओ दोस्ती ओ तो दोस्ती हो सके हां सेकर
1: तू लोग दोनों संग घूम सके
0: ए मार तू सुन ले काबले रॉबी के बतिया ओवर दी टू बाउटमन इन निकेरी जोन दगाई गया एगो आदमी दगाई गया इज तो वट
1: है कैसे भाई बताओ तो
0: औरतिया के एगो आदमी रहा Maar die vrouw had ook 2 buitenmannen. Hey.
1: I ek jaga hoi sa kega.
0: Zijn naam me?
1: Nikeri me. Nu gaan Nikerianen echt boos worden op me. Ze gaan nu echt pissed off zijn, hè? Ze gaan nu echt pissed off zijn op me.
0: Hoezo kun jij zo resoluut zeggen van... Ichi doa kani, zijn naam me, Nikeri me, hoi sa ke.
1: Dus Nikerianen gaan nu echt pissed off zijn,
0: hè? Dat kan je toch niet zeggen?
1: Na, ham na boli kali Nikeri me. Ik heb een gokje gewacht. Ik kan hoorsekega. Maar het had ook in Saramaka kunnen zijn, inderdaad. Het had ook in Coroni kunnen zijn.
0: Ha.
1: Maar wacht hier, toen bolega ik in de Sanike Oret.
0: Die was getrouwd. Maar die had ook nog 2 buitenmannen in Nikeri.
1: Dus ego Oret, keer hij binnenman of doe je buitenman?
0: Doe je buitenman.
1: Een vrouw weet.
0: Nou ja, of die mannen moeten gewoon niet aan een getrouwde vrouw komen. Gewoon punt uit. Punt.
1: Nee. Het ligt toch aan die vrouw. Die vrouw moet toch zeggen, luister jongens. ऐसे सोचिए औरत एगो अति सुंदर औरत जो है परम सुंदरी कैसे यार अदमिया ना जानत रहा बेचारा
0: पता ना है जान सके
1: तू निकेरी ना बलि देख रहे चलो Mensen zou die keer die gaan echt pissed off zijn vandaag. Ai boy.
0: Nee. Yeah.
1: Maar wacht even. Om één buitenechtelijke relatie te hebben is al heel moeilijk, hè? Ha, denk ik.
0: Ha. Ja.
1: En deze vrouw kon er twee op nahouden.
0: Ja.
1: Maar dan moet die man toch iets geweten hebben, of niet?
0: Hamna bolsekila, ik ja.
1: Toen zijn ze naam onderzoeker.
0: Jab Robby boli zeggen, de Robby fini janet hoega, kaise chijwa bhai lega. Hij heeft het wel een beetje kort uitgelegd. Hij moet het heet team naderen, want kan je maar het heet team khalera kan je. Maar hij heeft het wel even aangekaart. Het heeft wel impact op de Surinaamse bevolking. De gewone Suriname gaat dit verhaal in Nikeri. In Nachorabad.
1: Nou ja, ik keur het wel af hoor.
0: Ja, natuurlijk.
1: Zo, nou, sowieso, als jij in een relatie zit, hè, een vaste relatie, dan moet je niet gaan rommelen links.
0: Nee, toch.
1: Of je een man bent of een vrouw bent.
0: Je moet ver van dat soort dingen blijven. Nou, is er net je niet gericht, sorry.
1: Nou ja, en dubbel creëert dat ook probleem. Ja, toch? Is toch een beetje raar?
0: Kan je jeepen als je twee buitenmannen hebt? Hè? Kan je jeepen
1: hier? Hé, luid, daar moet jij me hier onderwerp aan hebben.
0: Hamar
1: lekker dik kon onderwerp. NAVO, Rusland, economie.
0: Toen zocht je, hem lokkie luisteraars, interesse hega, NAVO mekaar hoega, Frankrijk mekaar hoega, Italië mekaar. Hier is op je zo'n belangrijker hega dan NAVO en Frankrijk me, John Wapen.
1: Is op Rodaluan heel belangrijk.
0: Rommel baat bij het Admilo wel maar zo net, toch?
1: Ja. Rommel baat, ne? Maar de kabel, Adamien, kaker is dat neem.
0: Ja, eentje heeft die andere doodgeschoten.
1: Die twee buitenmannen?
0: Ja.
1: En die binnenman?
0: Die Ugel Nalisker, welke hem je horen tegen de man. Je doet je buitenman eraan.
1: Hè?
0: Ja.
1: Oké, okay. Dus Auratia Bajge, Adamia Bajge en Duigo John Bahirera, hoe doen we op een me don?
0: Nou ja, niet doen, maar ik kwak je dag deze. Dus die ene andere is nog levend, denk ik hoor. Maar goed, nou ja. Dus ja. Okay. Oei, wat jara?
1: Maar een mooie bad. Gyanke bad te betekenen.
0: Maar
1: het is wel iets om erover na te denken.
0: Maar bad hier hega ke van dusser aurat ke tu na taak.
1: Dekha, maar advies bahut makkelijk hega, loit.
0: Ja.
1: Tu ja koi ke sange baate in een relatie, chahe bia kar le, chahe dusser relatie mein, ego faste relatie mein, dan moet je met andere vrouwen of mannen, hè, kun je toch niet een relatie bekam?
0: Nee.
1: Het is toch onfatsoenlijk gewoon?
0: Het kan gewoon niet. Punt.
1: Nee, dus dat soort dingen moet je niet. En als je daar behoefte aan hebt, dan moet je je afvragen of je huidige relatie...
0: Hoe gezond heb je na?
1: Hoe mooi heb je na? Of dat jou een goed gevoel geeft of niet. Want anders zou je het niet doen, toch?
0: Nou. Dus ja,
1: toen situatie je mooi hebt, dat hoor je iedere keer rommelt. Toen situatie je na mooi hebt, dan ga je rommelen.
0: Ja, maar dit vind ik wel bijzonder hoor. Twee buitenmannen. Het is. Staat hoort hier. Hamna Janiel is op iets. Kies op iets. Ik weet het niet, maar ik vind het wel bijzonder. Nou ja.
1: Nou, zijn naam is sowieso. Hamsun Nekego Tamasa Hoega.
0: Ab kon Tamasa bij zijn naam.
1: Nee, ik ga er niet over praten. Maar ik was laatst op een feestje en daar kreeg ik dat weer te horen. En te zien.
0: Migado.
1: Ik kreeg ook beelden voorgeschoten.
0: Ai, Migado.
1: En dan denk je van jongens, er is een moreel verval gaande. En iedereen houdt de spiegel voor en iedereen neemt de maat bij de ander.
0: Ja.
1: Maar op een keer heb je elke regel.
0: Je kijkt niet naar jezelf.
1: Trouwens, dat gebeurt niet alleen in Suriname, ook in Nederland.
0: In Nederland met hier hoort.
1: Wij willen iedereen de maat nemen, maar we kijken niet naar onszelf.
0: Pandit Anand, Chatur Anand. Dus die gaat nu even laten horen van Keise Kofia Piel Jaiga.
1: Sonia, Lloyd.
0: Ai.
1: Fatsoenlijk, hè?
0: Ook fatsoenlijk. Heet je zo namelijk ook Gorilla Harik Roodje op Ujala's koffietje. Middag show mee. En keek wat ik druk heb. Dus keek wat ik een roze pirega. Maar als hij niet meer druk is, dan.
1: Keek niet pata, man.
0: Als je Albert Heijn had je iets, want ook manga prijs
1: milligan. Dat zijn oude prijzen.
0: Oude prijzen. Dus
1: en die oude prijzen zijn goedkoper.
0: Oh.
1: Dus juist.
0: Dus nu wel, maar wat jij wil leren kina je, maar juist doe je dus aan een bol.
1: Met bonuspunt bak je na.
0: Dus met je bonuspunten krijg je dan wel kortingen. Dus eigenlijk...
1: Nee, dat hele bonussysteem werkt niet.
0: Oh ja, hoe ben je dat gaan? Dus ja.
1: Chaos.
0: Ai, nou ja. Maar hoe kan dit ook allemaal? Hè? Maar ja, goed.
1: Toen ik het na cash leken, tja, leken, Lloyd.
0: Weinig. Ik heb alleen maar pasjes bij me.
1: Oké. Dus toen casual in Minabat.
0: Ham casual in Minabat. Nou, ik ben niet van vroeger. Dus de hele Hindustani, hem, Janilo, zo liever lopen ze met cash. Maar ik ben niet van de cash.
1: Oké.
0: Dus ham met de keer.
1: Mensen nog met cash lopen.
0: Ham met de keer, tja, let. Toen weet ik, kan zijn big manga, hij, John Chalega.
1: Acha, hij zit toen de kaiga.
0: Ja. Trouwens, het is.
1: Ham komen parli trouwens weekend toe aan mij.
0: Het is dat... die topmilitair is nu wel bezig hoor met het. Met het plan over. Het plan om Rusland het hoofd te bieden.
1: Juist. Dus het klopt, hè, informatie.
0: Het klopt helemaal. Maar weekend met de konji, de kle konji, parle konji.
1: Nou, iets, een klein plaatje. Zag ik ook. Ik heb een foto gehad. De larkon met de kabel kregen soms. Dat kan horen jullie hem tegen de kaas aan mij.
0: Ja.
1: De oma likala van vrouwen zoeken niet naar iemand met sixpack. Ik was sixpack, toch?
0: Ja.
1: Toen jij konji heette.
0: Ah, ik heb een eightpack.
1: Ze kiezen liever voor een man met 6 auto's.
0: Hè? Hè?
1: 6 cars liever dan 6 pack, ja.
0: Maar wat heb je nou aan die auto's?
1: Arre jaar, ze wil liever een man hebben met veel geld.
0: Met veel geld? Nee, dat snap ik
1: In
0: wel.
1: In plaats
0: maar
1: van
0: ja.
1: een man met een 6 pack.
0: Ai, my god, dus jongens, echt jongens. Geld maakt je niet gelukkig.
1: Als
0: hè?
1: Jij 6 nullen hebt, hè, achter jouw dingen, bedrag die je op de bank hebt. Nou, Lloyd, dan ben je aantrekkelijk, hoor.
0: Jawel, dan ben je zeker aantrekkelijk. Maar dan maakt het leven wat makkelijker voor iedereen natuurlijk. Hè? Als je zoveel nullen achter...
1: Dan hoef je geen sixpack te hebben,
0: hoor. Nee, dan hoef je geen sixpack te hebben.
1: Het is
0: niet nodig. Nee. Dus ik moet eigenlijk een paar nullen hebben achter de cijfer.
1: 6 nullen.
0: Ja. En dan is het wat makkelijker, hè, het leven.
1: Hoe moet ik je laten? Is dat je nou inzicht? Is het maar jongeren inzicht, hoor. Die maken me ook wijs. Hè? Die vertellen me ook van alles. En ik ben flex, dus ik ga mee.
0: Maar zijn wij mensen zo gefocust op geld en zo? Is geld zo belangrijk voor... Kijk, als je het hebt, is het makkelijk. Maar is het echt zo van Aurotlongen of Admilongen... als een vrouw 6 nullen heeft achter de cijfer... of een man heeft 6 nullen achter de cijfer... dat je dan eerder op die man of vrouw valt?
1: In een bepaalde fase van je leven, hè, Lloyd. Ha. En mensen kunnen het ontkennen, maar ja, ik weet dat het wel zo is.
0: Het werkt wel zo, hè?
1: In een bepaalde fase van je leven... je hebt al ellende meegemaakt, je hebt een heleboel babaal gehad... Je hebt een relatie gehad met een klaploper. John
0: Leegloper.
1: Dus ook aan mij die niks te bieden had. Op een gegeven moment denk je van... Hey, is dat je chorjaar? Ik moet iemand hebben die mij financiële zekerheid kan geven.
0: Ja.
1: Niet iemand die alleen maar aardig en lief is en mooi is. Hè, maar iemand die mij financiële zekerheid kan geven.
0: Ja.
1: Volgens mij werkt het systeem wel zo geluid.
0: Ja, als je financieel onafhankelijk bent, dan is het leven ook wat makkelijker. Hè?
1: Nou ja, je komt op een gegeven moment erachter. Dat let op 30 jaar hoe jullie.
0: Ha, je zegt een paar tijd uit.
1: Ha, door relatie boetje, doen hoe je.
0: Is helemaal uitgedoofd. Helemaal uitgedoofd.
1: Je bent een vrouw. Dan ga je toch niet op zoek naar een klaploper. Dan ga je toch liever op zoek naar iemand die financieel stabiel is.
0: Ja, tuurlijk. Iemand die daar alle... Ja, nee, ja. Kijk, ja. Als je...
1: En dan is die sixpack niet meer zo belangrijk.
0: Nee,
1: hoor.
0: Nee. Dat minder neem je, belangrijk. Nee, dat neem je op de koop toe dus.
1: Six cars is belangrijker dan sixpack.
0: हम जाला ताके कहूँ कहाँ मिल सके कहाँ आउट हम किन ले दिया था ले अपन द्वारी के आगे
1: एको इंद्रियों के लिए दक्षिण पुराना पुराना तो किन्हीं है तो लोग दक्षिण दक्षिण ओक्सो मेरिक है
0: या दक्षिण अब बस्ताती नो दक्षिण.
1: Nee, Datsun is Nissan geworden, toch?
0: Ah, en Sundap, die
1: Sundap bestaat nog wel, heb ik begrepen, als merk.
0: Ja?
1: Maar ik weet niet of ze groot zijn of niet. Maar ik heb begrepen dat die bestaat, Sundap.
0: Kaas houdt aan Sundap eigenlijk?
1: Boy, hem naar niet leuk.
0: Maar ze namen het heer Sundap, die motor. Die
1: dat Rusland... Rusland. Dat het uit Duitsland kwam, zou ik zeggen.
0: Of uit Azië of zo.
1: Tak die hem terug gaat hij.
0: Ha, tak de, want Sundap. Maar Sundap klinkt wel Duits, moet ik zeggen. Het klinkt niet Aziatisch. Klinkt niet als Datsun of Corolla of, of Toyota of dat soort dingen. Zo klinkt het niet. Maar ja, Hamdenika had Sundap. Maar misschien dat de mensen wel thuis weten waar Sundap vandaan komt.
1: Ik denk niet dat hij uit dingen... Ja, hij komt uit Duitsland, leuk. De klet, hoor.
0: De klet?
1: Nou, maar zo'n keer, ai.
0: Ja, Sundap. Dus ja, hè?
1: In 1984 ging de Duitse fabriek failliet. En toen werd alles aan China verkocht. Hoe vind je die?
0: Hey, kan failliet bij jou?
1: 1984.
0: Oké. En China overleden is?
1: Nou ja, dat staat er hier, Lloyd.
0: Ja.
1: 1984, ja. Baradinkebaat, hoor je. Maar toen ze pahile, zo je zijn naam met, heer dat niet zo'n dap chalauwe traha.
0: Ja.
1: Ja, toch?
0: Ja, de heer Sundap, je laat dat zo'n. Veel Sundap, ja.
1: Sundap KS50, i50cc, ja. Toch, ja, volgens mij?
0: En hoe heet het? Het was een goede kwaliteit, dus Duitse merk, dus ja. Hè?
1: Ja, maar ze zijn kwalitatief niet meer goed dus nu, want China met je algeba. Dus hij is niet meer die oude Sundap, maar hij gaat bij Banega, Lloyd.
0: Hey, die vrouw houdt van jou, Arend.
1: Abkabaliar. Ja.
0: Nou, dus ze luisteren wel naar jou. Want Bolekio en Sunda. Over die Nicaraguaanse stijl en buitenman. Beide zijn schuldig. Juist Anand, je zegt het goed. Ik geef de binnenman gelijk. Wie wil zo iemand hebben? Hè?
1: Ja, toch. Is toch een beetje dingen. Ja. Maar Sundap, Lloyd. Heb jij herinneringen aan Sundap? We gaan nu te snel over Sundap heen. Maar ik wil een verhaal. Over Sundap hebben nu.
0: Oké, Sunolo,
1: ik
0: had iets dat je een beetje hangen, ik heb je aanhalen, kijk. Zodat jij een beetje getriggerd wordt. Sundap, Sunolo, Sundap.
1: Toen kun je bolieën op tolle, ik heb toch eens naar bolega.
0: Sunolo, je liet Sundap, ik kan niet zoenen. Uit.
1: Toen gaan we Sundap. Toen kan je ook woord gaan met die Lloyd.
0: Sundap.
1: Dat kan ik praten.
0: Sundap, Sundap.
1: Oké. Dus de mensen die in Nederland zijn opgegroeid, Oesap Nanjan het hoor je als Sundap, Konchiba. Of ze kennen het van de overlevering.
0: Ja.
1: Kijk, kon je Oesap Keba thuis, Baki, ICC, Raha, Sundap.
0: Overlevering. Klinkt wel heel erg.
1: Arre, Purana geschiedenis kon je bij thuis hoor je.
0: Ja, ja, ja.
1: Op een Larkanket. Maar Larkan, zo'n je merk onthouden. Echt niet.
0: Nee.
1: Dus die zijn niet geïnteresseerd in dit onderwerp.
0: Nee, alleen maar six cars.
1: Voor de jongeren onder ons, niet meer de vrouwen, maar even de jongeren onder ons. In Suriname had je een bekend merk, bromfiets. Veel mensen hadden een brommertje, een bromfiets. Die hadden wel een fiets. Soms hadden ze een auto, maar heel vaak hadden ze een brommer. Dus mensen die wat moesten werken of naar school moesten gaan op latere leeftijd, middelbare school of universiteit, die hadden allemaal een brommer. En daarmee ging je naar je werk. Een van de bekendste merken is altijd geweest Sundap. Sundap was technisch heel erg goed. In die tijd had je nog geen Yamaha en geen Suzuki. Oesap Brommer, wat een Benaraha. mobilet raha ego variant.
0: Mobilet.
1: En die mobilet was een goedkopere variant, maar niet betrouwbaar.
0: Maar het was een soort scooter, toch? Scooter ha, een soort mobilet.
1: Nee, het was een
0: mobilet, ja.
1: Ego chotake brommer. Maar het was goedkoop. Maar hij was technisch niet heel goed. Nee. Je kreeg Batavus later ook en dat soort merken kreeg je allemaal. Snap je gewoon uit het hoofd, ham Janina.
0: Mobilet. Mobilet.
1: Dus, maar die mobilet moest je duwen. Want heel vaak startte hij niet meer door het op een trapper. Eigenlijk als dat ding nieuw was, dan kon je hem op een standaard zetten. En dan moest je trappen zo. Motor was start. Dat gebeurde bij je mobilet.
0: Ja.
1: En bij de Sundap had je zo'n voethendel.
0: Ja.
1: En dan moest je daarop drukken naar beneden.
0: En dan startte hij.
1: Een aantal keer.
0: Ja.
1: En dan startte hij. Nou, maar die Sundap was superieur. Dus als je een Sundap had. Hey, dat kon een brommer, toch een haaier.
0: Ah.
1: Dus dan een. Maar toen Sundap had niet zo'n kw aan het werken.
0: Mooi.
1: Dan zet je die Sundap in je garage, nietje.
0: Ook er uit, laat wat wie ze van zo'n kw aan.
1: Sap zo'n kw. Ook er wiel zo'n kw, sap goed zo'n kw.
0: Je had toch die brons of zoiets waarmee je ging schoonmaken? Brons toch?
1: Juist.
0: Maar wel goed, ja, denk
1: ik. Ja, nee, het is best wel bijzonder hoor dat je dat weet.
0: Ja.
1: Nee, ik vind dat bijzonder dat je dat weet. Dus dan gingen mensen dat helemaal.
0: Maar mama, ik was cultuur had, toen motoragent had, hoe ze op die keret had, of aan keret had.
1: Ja, je hebt goed die keret, Lloyd.
0: Ham net ook goed die keret. Nee, maar ego mama, die was motoragent en die maakte dus die BMW, hij reed het wel een BMW-motor. Motoragent had. Dus dan maakte hij het dus vaker schoon. Dus daarom dat ik het weet.
1: Maar de BMW van de politie, dat was een 100cc volgens mij. Dat was echt een motor.
0: Dat was echt een goede motor. Dat was een motor. Ja, man.
1: Of 125 zelfs misschien wel hoor. Omdat ik het naar cc. Maar zo'n Sundap was 50cc.
0: Ja.
1: Maar iedereen, garg me, ik was Sundap raha bijna.
0: Ja.
1: Ook een kool, ook een setiker, ook een bushinikar. Aur badal oké aur bara camera yaar chiz wa mein loit jab dekhta problem de
0: hele zondag hoe je mee lag zat ha
1: ai dus maar dan had je tijdsbesteding toch kaise bolega vrije tijdsbesteding
0: ja
1: dat toen chamka ye oké rakhiye en later is daar dingen gekomen Yamaha Suzuki is op eigen speelveld wap hè bas tablek to sundap dekhi ali khal banik 84 banalwa tablek banalwa
0: ja.
1: Toen hebben zij die markt wel overgenomen, hoor.
0: Ja.
1: De Japanse merken.
0: Ja.
1: En je had de motorenland Kawasaki en Usapchijumarad. Wel bijzondere tijd, hoor.
0: Maar Sundapwap, ik heb gezin met hele 10 lorken eraan. Of 4 lorken eraan.
1: Poeg had je ook nog, hè. Poeg? Mobilet, poeg.
0: Oh ja.
1: P-U-C-H. Nee, Barat Chicham, ben je het beloid.
0: Maar Sundapwap, ik heb je niet... Jater helemaal kon je pijn.
1: Normaliter mochten de twee. Nee, normaliter mochten de twee mensen opzetten. Toch? Wettelijk. Maar om een charge nee, bij Jatra. Nou, ik wil agua punt wapen.
0: Ik wil tank wapen.
1: Tank wapen, ha? Ik dam agua.
0: Ja, eetje achterin.
1: 10 euro.
0: Achterin
1: ik wil pichu, ik dam hangar. Ja, dat ging je hoor. Dat je zo'n dat boy.
0: Huh? Ja, dat was jouw vervoersmiddel dan toen de tijd in Suriname. En het,
1: nee, ik heb nooit een Sundap gehad. Want toen was Sundap al passé.
0: Ai.
1: Dus je hebt horen bij de Sundap don hoe je raad. Sundap na het raadde zwamen. Dus voor een kan Sundap van. Of je kon een nieuwe Yamaha of Suzuki kopen.
0: Ja.
1: Dus ik ben in die tijd opgegroeid, Lloyd.
0: Ja, maar heb je ooit daar een motor gereden in Suriname? Ik kan niet per se diesel auto.
1: Nee, geen motor, maar wel bromfiets.
0: Bromfiets?
1: Yamaha.
0: Yamaha? Oké.
1: Okay. Yamaha. Okay.
0: So, het was een beetje upgrade voor jou. Hè?
1: Nou ja, en die waren technisch heel erg goed hoor.
0: Ja, nog steeds. Dus nog
1: die
0: steeds.
1: Suzuki en die Yamaha waren echt briljant qua
0: techniek.
1: Ai boy, Puranabad, Lloyd.
0: Puranabad is altijd leuk, Puranabad.
1: Otto. Toen kwam Otto Chalelek. Ik ben eens heel leuk.
0: Nou ja, ik denk...
1: Waarom praten we hierover?
0: Ik heb het niet. Vreselijk.
1: Dus wacht die. Je was al getrouwd, je had al een kind. En toen had je een rijbewijs.
0: Ja.
1: Zoiets.
0: Ha.
1: Sang, je bent echt... Hé, toen maar hoe bat het? Ja, voorbeeldig het mee.
0: Een boodschap hadden we niet, buddy. Maar het kahamile, hè?
1: Toor ad mika hamile, na una mili. Toor ad mina mili.
0: Hamar jese ad mika hamile.
1: Nee, maar in Suriname kon je al wat eerder auto rijden, toch? Een beetje boro boro.
0: Ja.
1: In de wijk, controle toren, daar hebben we
0: hoofd. Nee.
1: Dus ik denk dat ik een jaar of 14 was misschien.
0: Ja.
1: Zoiets.
0: 14 jaar, dan ging je gewoon, dat doet je altijd in mijn auto.
1: Nou, tap surukali.
0: Oké. Okay.
1: Zoiets moet het zijn geweest.
0: Ja.
1: Rond de 14.
0: Ja.
1: Hij zei, coach. Ah. Maar, boy, die dag herinner ik me nog een luid.
0: Ja.
1: Toemang, Toria Sule.
0: Ah, zo nou. We luisteren, maar ik kan koelen liggen.
1: Toemang, Toria Sule. Maar dat purana Toria, go bacha, luid.
0: Nee, purana Toria.
1: Toen jij probleem wat kon je baton, nationale radio, ik kon het probleem. Iedereen luistert nu mee, hè. Maar dat ben je hem met John Kai Barke Deiga.
0: Oh, toer hele dus. Ha.
1: Hij dus. Mijn zus had de rijbewijs gehaald.
0: Ja.
1: Maar mijn baap, Kossi Meto, eigen.
0: Ha.
1: Hey, apegolar kakego rijbewijs. Dus die hebben een autootje gekocht.
0: Ja.
1: Een VW-kever.
0: Kever, die kevers, die waren veel in Suriname. En die hebben toch veel gereden. Miga toch.
1: Oesama Jappe. Maar je had de kever uit Duitsland.
0: Ja.
1: Dit weten sommige mensen ook wel.
0: Duitsland.
1: En je had de kever uit Brazilië.
0: Ja. Oh.
1: Die kever werd ook in Brazilië gemaakt.
0: Oh ja.
1: Gewoon bijna exacte kopie.
0: Abitelijk ben ik nou.
1: Abitelijk ben ik nou in VW, een eigen fabriek. Maar die kever werd ook in Duitsland gemaakt, maar ook in Brazilië.
0: Ja.
1: En beide waren er in Suriname.
0: Hmm.
1: Om motor, John Raha, keverke.
0: Pichera, ja.
1: Dus voor de jongeren onder ons, de motor van de kever, die was achterin.
0: Ja.
1: En het was een hele afwijkende auto dus daarmee, want alle motoren zaten voor, behalve van de kever.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Dus ik verschil wel laat tussen Duitse kever en Braziliaanse kever. Veel mensen weten dit niet. Maar ik was redelijk technisch en ik was geïnteresseerd in techniek.
0: Ja.
1: Dus, jabse auto wa ail hamlo ke ghare.
0: Ha.
1: Tap ze hem suru kar dilu to wa khol khal kare ke. Ha to somar ok khole ki kon chi kaha kaise kamayega. Want ik vond techniek heel erg interessant.
0: Ja.
1: Toen al.
0: Ja.
1: Dus toen ontdekte ik een verschil. Motor wa ik kerha.
0: Ha.
1: Ophanging was hetzelfde, alles was hetzelfde. Maar die achterlicht, daar zat een verschil in.
0: Oh, wat was het verschil dan?
1: Op geheim aan verklapkers. Eigenlijk is dat een quizvraag hoor.
0: Oh ja.
1: Lloyd.
0: Nee, gewoon bolden.
1: Voor de luisteraars onder ons. Hier is een quizvraag.
0: Ja.
1: Wat was het verschil tussen de Duitse en de Braziliaanse kever als je keek naar het achterlicht? De experts onder ons, die weten dit wel.
0: Die
1: maar
0: mogen
1: ik denk
0: dan
1: niet dat er heel veel experts zijn.
0: Nee, ik kan niet door hier wat
1: dus expert. Dus ham antwoord voor batai. Ik ga niet ham hier batai. Ik ken je niet, maar. Oké, dus het ultieme verschil was, Lloyd. Die Duitse VW had een kleiner achterlicht dan de Braziliaanse.
0: Oké.
1: Hoe vind je die?
0: Ja, wel bijzonder.
1: En daar zat een verschil in.
0: Oké.
1: Dus voor de rest, sabkoetje kera. Koplamp aangeken, sabkoetje kera, sabkoetje.
0: Kan niet achterlichten dus wat er iets wordt daar.
1: Juist.
0: Oké.
1: Dus mijn zus haalde de rijbewijs. Wij krijgen een auto. En zij zegt tegen me, Tuchale, ja, Molly, natuurlijk. Ja, flink rijden jullie toch?
0: Tuurlijk, toch? 14 jaar, natuurlijk wil je dat rijden. Hè?
1: Maar daarvoor had ik nog nauwelijks in de auto gezeten. Dus als je opgroeit in een gezin waar je vader of je moeder... Hè, of je hebt al een auto in het gezin, dan zit je vaak in een auto. Dus dan heb je al een beetje feeling, toch, hoe een auto werkt.
0: Ha.
1: Dus ik zit in een auto, nog helemaal geen feeling, helemaal niks.
0: Ja.
1: En mijn zus legt mij uit van zoon.
0: Koppeling,
1: linkervoetwa, je koppeling.
0: Ja.
1: Je koppeling, indrukken. Je linker pedaloaba.
0: Ja.
1: Bichuake pedaloaiga, rem. En dat doe je met je rechterbeen en je rechtervoet. Want je kunt niet tegelijk gas geven en tegelijk remmen. Dus eentje doe je met je rechterbeen.
0: Ja.
1: Dus zij legt me uit van dit is pedaal 1, dit is 2, dit is 3. 1 linkerbeen, 2 en 3 rechterbeen.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Dit is schakelen. Ook wat, hoor. Op de kais aan mij. Hij zei schakel, dan moet je het laten opkomen. En dan... Hamuli tika, tu gusuk ab ham chala be.
0: Ham jaan gayi, ham jaan gayi.
1: Ham jaan gayi,
0: ham jaan gayi. Ham
1: tu, ham ne tu samjha ye sab chiz.
0: Ja.
1: Zo is dat begonnen, hoor.
0: Ja. Maar je hebt geen aanrijding gemaakt of wat dan ook
1: bijna,
0: met die auto.
1: Ik heb bijna iemand doodgereden.
0: Oh,
1: bijna.
0: Eerste
1: autorit.
0: Ja, bijna.
1: Bijna.
0: Maar heb je chori laten auto?
1: Nee, daarna heel veel. Daarna mocht ik gewoon rijden. Maar die eerste dag. 14 jaar oud. Toen heb je auto met naar Bijglebat zelfs.
0: Ja.
1: En daar ben je moedig toch? En dom.
0: Ja.
1: En je denkt van... Dus op een gegeven moment maak ik die bocht. Want eerst moet je gevoel krijgen toch? Maak je zo'n bocht? Maar ik begin al auto te rijden direct.
0: Ja.
1: Zonder dat iemand kan ingrijpen. Dus ik maak die bocht zo. Links, rechts. Want bocht was nou een keer moeilijk. Maar je moet gevoel krijgen eerst. Ja. Dus mijn buurjongen was daar aan het spelen. En ik maak zo'n bocht. En ik kom terug. Hè, na eerste rit.
0: Ja.
1: Bijna met Chira, man.
0: Ai, boy.
1: Ujabichara bagalena kude.

Oh, wil ik voordat ik afsluit. Nou ja, ik heb het al eigenlijk gedaan. Maar Amela, feliciteer Anil Rajkumar. Met het weer worden van Aja. En natuurlijk je partner door een Aji Hoega Hega. Kelen Krishna Rajkumar is vandaag geboren. Van harte gefeliciteerd namens de hele familie. Anil en

is Oejala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Koffie en Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Koffie en Chai. Exclusief op UR Oejala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Het zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Een 31-jarige Italiaanse grotonderzoeker is na 27 uur gered uit een 10 meter diepe grot op Sardinië. Het meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat naar verwachting pas medio 2028 open, dat meldt het kabinet. En na de moord op Politica en Whitecomb, lid van de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage, gaat de Britse overheid de beveiliging van prominenten herzien.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor.
2: Het Zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De gemeente Het Hoge Land en provincie Groningen lieten donderdag weten geen financiële steun te bieden. Het tekort bedraagt bijna 3 miljoen euro. Bij een faillissement verliezen 40 medewerkers hun baan en stopt de opvang van zieke en verwezen zeehonden. Een 31-jarige Italiaanse grotonderzoeker is na ruim 27 uur gered uit een 10 meter diepe grot op Sardinië. Door een aardverschuiving was de ingang geblokkeerd. Meer dan 30 reddingswerkers schroeven voorzichtig met de hand. De man is gestabiliseerd en per helikopter naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Het meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat naar verwachting pas medio 2028 open, dat meldt het kabinet. Slachtoffers kunnen daar straks anoniem melding doen en hulp krijgen. De benodigde wettelijke basis ontbreekt nog. Het meldpunt werd 4 jaar geleden aangekondigd en volgens het ANP onderzoekt het kabinet tijdelijke alternatieven om slachtoffers eerder te ondersteunen. Na de moord op de politica Anne Whitcombe, lid van de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage, gaat de Britse overheid de beveiliging van prominenten herzien. Minister van Binnenlandse Zaken Mahmoud verklaarde in het parlement dat de huidige regelingen tekortschieten. Whitcombe werd in juli met een hamer gedood in haar eigen huis. Tot slot het weer. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het bewolkt, valt er af en toe wat motregen en wordt het rond de 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.